0: Voilà, voilà, voilà. Zeg maar.
1: 18 september, en dat betekent een gloednieuwe uitzending van Pink Wave, de Acoustic Safe Space for the Queers, hier te beluisteren op Radio Centraal. We zijn er terug.
0: Ja, en we spreken zo biedt met Charlotte van Vissem. Die heeft een onderzoek gedaan over hoe de queers zich op straat voelen in verband met veiligheidsgevoelens. Dat is heel interessant. Dan blijkt dat verlichting toch niet zo zalig maken. Het is maar wel bijvoorbeeld een divers publiek dat heel veel helpt. Een skatepark erbij, bij andere mensen. Dus daar gaan we het over hebben. We gaan misschien nog een stukje. We hebben een tweede opname met Benish Dakal gevonden in de archieven uit Kathmandu. Dat gaan we nog misschien spelen. En dan straks hebben we nog een live interventie over de toestand in Turkije. En natuurlijk, toch wel heel dramatisch, met een uit Brussel, een antifascistisch queer en trans collectief. Dat is allemaal voor bij ons in Pink Wave, die acoustic safe space of the queers.

0: Voilà, voilà. Pink Wave, die Acoustic Safe Space voor de queers. En wij hadden een onderwerp gezien. We hebben namelijk een gast aan de lijn en dat is Charlotte van Vissen. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Voilà, je hebt namelijk een onderzoek gedaan. Het gaat over mobiliteit in de stad, het gaat over veiligheidsgevoel, het gaat over dat soort dingen. Maar ik ga nu vooral geen woorden in de mond leggen. Legt u het zelf even uit voor ons?
1: Ja, graag. Ja, we hebben inderdaad een onderzoek gedaan, specifiek gericht op Brussel en op de gevoelens vooral van queer personen in Brussel, hoe zij zich verplaatsen en hoe zij zich voelen bij die verplaatsingen en in de openbare ruimte specifiek.
0: Ja, wat is er uitgekomen? Wat bleek dan? Was dat verrassend? Of zijn dat klassieke dingen als er moet genoeg verlichting zijn en het moet niet naar urine ruiken of zo?
1: Och ja, deels zijn dat inderdaad zo de klassieke antwoorden die altijd terugkomen, die stad denk ik aangenaam of onaangenaam maken voor iedereen. Inderdaad, zo meer verlichting, betere fietsinfrastructuur, inderdaad aangename ruimte met groen. Maar er zitten ook wel wat verrassende dingen in. Zoals dat bijvoorbeeld voor veel mensen toch vanuit de queergemeenschap het tijdstip van de dag maakt heel veel uit. Maar ook het seizoen bijvoorbeeld. Waarin misschien ook wel iets interessants plaatsvond. Meestal horen we juist van mensen dat ze blij zijn als het weer zomer is en dat ze weer minder kleding kunnen dragen. Maar we horen in ons onderzoek ook wel terugkomen dat het bijvoorbeeld de winter soms als fijner wordt ervaren, omdat je dan meer kleding draagt, wat meer bedekt bent. Wat meer anoniem ook bent in de stad. Dus dat was voor mij zelf wel een conclusie waar ik zelf helemaal nog niet over na had.
0: Nee, en iets wat daar misschien toch aan vasthangt, dan zagen we toch ook wel verschillen tussen naar gelang van gender of wat dat erbij...
1: Ja.
0: Zeg maar?
1: Ja, exact. We zien dat toch wel traditionele genderpatronen hier en genderverwachtingen toch nog wel een hele grote rol spelen. En dan niet zozeer hoe mensen zichzelf identificeren, maar meer hoe zij worden gezien in de openbare ruimte. Dus mensen die worden gezien als mannen, die ervaren meer problematiek rondom hun queer zijn eigenlijk. En die hebben meer nood aan dat verbergen soms. En zeggen van als ik dat verberg, dan heb ik eigenlijk geen problemen in de openbare ruimte. Dan is dat eigenlijk allemaal wel oké. Het is wel vervelend dat ik dat moet doen, maar... Het is wel veilig. En voor mensen die worden gezien als vrouwen is het heel anders. Die zeggen eigenlijk, dat ik met mijn vriendin ben, dat maakt eigenlijk niet uit. Ik word toch wel lastiggevallen, ik voel mij toch wel onveilig. Ik ben mij toch al bewust van wat ik allemaal naar mijn hoofd kan krijgen. En dan heb je ook nog transpersonen. En voor die groep is het eigenlijk gewoon allemaal nog een stuk erger. Die zijn er zich daar nog meer van bewust. Ook een stuk meer bewust denk ik over geweld en ook hun... meer bewust ook van hun uiterlijk en wat dat helaas bij sommige mensen op kan wekken, blijkbaar.
2: Hi, sorry. Sorry om er even tussen te komen. Is het een raar gevoel dat alle queer personen nu extra hard voelen dat er nog meer haat is op straat? Is dat een fout gevoel of klopt dat gevoel?
1: Dat is niet wat wij per se hebben bemeten in ons onderzoek. Wij hebben ook kwalitatief onderzoek gedaan, dus het is ook nooit de bedoeling geweest om... van de hele populatie of de hele queergemeenschap de onveiligheidsgevoelens te peilen. Mm-hmm. Maar ik denk wel, het kwam wel vaker aan bod tijdens de gesprekken ook zo. Elke keer als er dan weer zo opnieuw iets in het nieuws is daarover, het mm-hmm. doet gewoon iets met iedereen. Yeah. En iedereen is zich daar ook terdege van bewust dat dit kan gebeuren en dat het gebeurt.
2: En ik heb onlangs ook gelezen in het nieuws dat het ook vaker voorkwam bij jongeren, dus min 18 die nog op school zitten, dat het daar ook toch op een of andere manier toch ook wel heviger is, toeneemt de haat tegenover queer LGBT-personen. Klopt dat?
1: Het is niet iets wat ik zelf uit eigen onderzoek kan beamen, maar het is wel, voor dit onderzoek ook hebben we ook als achtergrond inderdaad de rapporten, de internationale literatuur, maar ook inderdaad de staat van, mm-hmm. van dienst in België gelezen. En het is wel, er zijn binnen ook de sociologie zijn er nog wel discussies van worden jongeren nu effectief conservatiever mm-hmm. of niet? Is dat een fout in de statistieken die we zien? Of ligt dat eraan hoe je het interpreteert? Maar ik heb wel zelf het idee van als ik nu inderdaad het nieuws zie, dat er wel in elk geval meer aandacht voor is. Waar jongeren inderdaad wel meer openstaan misschien voor conservatieve ideeën. Maar een groep van de jongeren.
2: Ja.
0: Iets anders dat wel uit uw onderzoek bleek dan, en dit is een weg van het individuele, sorry, maar als we dan gaan kijken naar de invulling van de openbare ruimte, dan kunnen we daar toch ook wel dingen uit leren, denk ik.
1: Ja, ik denk dat veel dingen daarin toch ook wel een open deur zijn, enigszins van dingen die we al lang weten, die we ook als mobiliteitsonderzoekers al, en onderzoekers naar de openbare ruimte al lang zeggen van plekken die aangenaam zijn voor meerdere soorten mensen ook, zijn over het algemeen plekken waar meer mensen zich dus ook veilig voelen en dat een divers publiek aantrekt. Dus dan moet je denken aan meer verlichting. Ook verkeersveiligheid speelt daar een enorme rol in. Meer groen, meer overzicht ook creëren, zo geen nauwe stegen.
0: Nee, en bij het ontwerp van uw publieke ruimte ook eigenlijk inrichten en richten op een divers publiek, want er kwam daar ook een voorbeeld naar boven over het Bicot-park, als ik het goed begrepen heb, in Brussel.
1: Ja, dat was inderdaad, dat werd genoemd door bepaalde respondenten in ons onderzoek als een positieve plek, maar ook wel als een plek waar zij graag zijn, maar zonder dat dat per se een queer plek is, maar gewoon puur omdat daar komt gewoon zo'n divers publiek, jong en oud, families, mensen alleen, queer mensen, en iedereen kan daar gewoon samen bestaan en je krijgt niet het idee van, ik ben hier anders. Daarnaast is er veel groen, er is veel overzicht, dus dat werd wel vaker genoemd inderdaad als wel een ideale, of een goed voorbeeld van een plek, hoe het ook goed ingericht kan worden.
0: Ja, waarbij dat er dan ook een skatepark was aangelegd en dat zo heel die publieke ruimte eigenlijk echt divers en voor een breed publiek werd ingericht. Ik vond toch wel, denk dat het belangrijk is dat dat toch op de voorgrond komt, omdat we dikwijls toch blijven hangen bij onvoldoende verlichting en welk uur van de dag en noem maar op.
1: Ja, en het vervalt toch ook wel vaak in het victim blamen van als je zich onveilig voelt, ga dan 's nachts niet naar buiten. Maar ja, er is inderdaad zoveel te doen naast dit soort toch wel kortzichtige oplossingen die, zoals ik al zei, ook de stad voor iedereen aangenamer maken. Hè? Want het is ook vaak zo bij dit soort onderzoek de aanname die wordt gedaan van maar waarom richten we ons op zo'n kleine groep? Maar het zijn toch wel een beetje ook de kanaries in de kolenmijn voor hoe leefbaar een stad is.
2: Ik heb een vraagje hier rond.
1: Ja?
2: Is het zo dat misschien onze regering bang is om het echt te benoemen, nu vanuit mijn ideeën, vanuit mijn gedachtegang, zie ik het eerder echt als een soort, ik wil niet zeggen mannenprobleem, in de zin van dat ik alle mannen wil veralgemenen, maar ik durf wel te benoemen dat de aanklachten worden gepleegd door mannen. Is dat iets waar dat de gemeente en de regering mee bezig is? Of dat is dat een gedachtegang waar dat die aan denken ook? Of wordt dat volledig ook buitengesloten?
1: Ik ben geen onderdeel van de regering, dus ik zou het niet durven te zeggen. Maar ik deel wel deels de observatie dat het vaak inderdaad terugkomt bij veel gedrag van een grote groep mannen. Mm-hmm. En ik weet dat daar richtlijnen voor bestaan. Er zijn ook wel actieplannen in Brussel zo voor inclusie in de openbare ruimte. Mm-hmm. Maar vooralsnog heb ik vaak wel het idee dat dat focust op het zichtbaar maken van andere groepen en minder de grote groep bewust maken.
2: Ja,
1: van
2: het probleem, de oorzaak wordt niet echt aangepakt. Nee.
0: Nu, wat u wel kan natuurlijk, is de belangrijkste lessen die kunnen getrokken worden uit het onderzoek formuleren die daar voor de regering gepast zouden zijn.
1: Ten eerste dus, neem een divers publiek mee als je denkt aan het inrichten van de openbare ruimte. Dus wat ik net al zei, hoe maak je een ruimte voor zoveel mogelijk mensen plezant, toegankelijk en veilig? Dat is zeker al een eerste ding. En ten tweede, ik denk ook op het openbaar vervoer bijvoorbeeld, als we daar specifiek naar kijken. Toch ook meer een bewustwording van wie is de openbare ruimte en hoe delen we die met elkaar, hoe richten we die met elkaar in. Dat is ook wel een groter maatschappelijk vraagstuk waar we denk ik bijvoorbeeld campagnes in van de NMBS of van de MIVB een onderdeel in zouden kunnen zijn.
0: Voilà, ik wil u heel erg bedanken voor uw tijd. Dat was een duidelijke boodschap. Bedankt om tijd voor ons te maken en ik wens u een prettig weekend nog.
2: Dank je wel.
1: Heel graag gedaan.
0: Dag.
1: Dag.
2: Dag.

Zoals gezegd hebben we in het archief een tweede opname teruggevonden met Benny's Lacal van januari 2025. Die gaan we subiet afspelen. Dat is voor zometeen. Pak dan heb.

fuck? Oh, my God.

Goedemorgen, welkom in Antwerpis, 106.7 FM, Radio Centraal. En u bent in een programma beland over kwesties in Antwerpen. En een kwestie in Antwerpen dit weekend, daar gaan we het zo meteen wat over hebben. Maar eerst wat muziek van Susan Vega.

99.9 Fahrenheit degrees. Ja, ik moet zien dat ik het juist zeg. En we gaan het vandaag wat hebben over de Open Stratendag in Antwerpen. Zometeen met een gast in de studio. En eerst iets van Bill Callahan. Toen ging er even iets mis. Hoe doen we dat hier? Ja, misschien nog gewoon wat muziek van Vega opzetten en dan iets anders proberen.

0: Zo, we zijn even van studio gewisseld, want dat was makkelijker. De computer daar leek niet meteen te werken. Bedankt Inge om hier te zijn. Welkom in de studio van Radio Centraal. En jij organiseert iets binnenkort. Of je bent eigenlijk al volop ermee bezig. Ja. Want ik zag je hier naast die bellen zo.
1: Ja, dus ik ben Inge van Recht op Vlucht. En het is deze zondag Open Stratendag.
0: Ja.
1: Voor de vierde keer, maar wel ook de eerste keer dat we echt een extra grote editie doen. Dus ik ben inderdaad nog druk met de voorbereidingen. We zijn er in 2023 mee begonnen.
0: Uh-huh.
1: Als een soort als een reactie op Antwerpen Shift, wat toen nog Antwerpen Shift heette.
0: Uh-huh.
1: In het toeristische centrummetje eigenlijk. Een eigenlijk schamele versie van wat ooit Autovrije Zondag in Antwerpen was. En wij wilden terug wij willen nog steeds een echte Autovrije Zondag in heel Antwerpen. Vandaag de dag ook zelfs op het Kiel of zo, buiten de ring. Gewoon groot Antwerpen. En ook alle andere dagen van het jaar graag een autoluwe, kwaliteitsvolle stad voor de bewoners. En daar draait deze actie om.
0: Mm-hmm. Oké.
2: Is het dan nu zondag geen echte autoloze zondag?
1: Voor ons eigenlijk niet. Het is een eventje in het historische centrum van Antwerpen. Dit jaar heet het wel opnieuw Autovrije Zondag. Dus dat is wel al een plus tegenover vorig jaar. De vorige drie jaar heette het Antwerpen Shift. Waar niemand wist waar het eigenlijk over ging. Nu heet het wel terug Autovrije Zondag. Maar het is eigenlijk nog steeds een erg klein gebied. Het gebied dat eigenlijk vandaag de dag... alle andere dagen van het jaar ook al wel het meest autoluwe stuk van Antwerpen is.
2: Heb je daar moeten voor ijveren dan, om die naam van Shift in Autovrije Zondag?
1: Ha, of hoe is dat ik gegaan? Weet natuurlijk niet of dat echt door ons komt, maar het valt wel op dat ze het nu terug veranderd hebben naar Autovrije Zondag. Ze hebben daar naar ons toe niks over gecommuniceerd of zo, het stadsbestuur, maar
2: ja.
1: Het lijkt wel een beetje. Zij communiceren vooral, mensen begrepen de naam niet en we hebben het terug veranderd, maar...
0: Ja. Zeg eens, in welke wijken doen jullie specifiek dingen? Want er komen ook concerten en zo?
1: Ja, uiteindelijk doen wij elk jaar gewoon een heel algemene oproep naar uh-huh. alle straten in Antwerpen van doe mee, schrijf je in. En eens dat mensen zich inschrijven, roepen we eigenlijk op van vraag een straatfeest aan bij het district. En op die manier proberen we een zo groot mogelijk... stuk van Antwerpen autovrij te krijgen op die dag.
0: Mm-hmm.
1: Het is niet toevallig dat er dan altijd heel veel straten op reageren in de gebieden waar de autoproblematiek, de autodruk het hoogst is. We hebben heel veel succes op het Kiel, we hebben heel veel succes in 2060 in Borgerhout. Straten met veel street canyons, veel luchtvervuiling, veel te veel gemotoriseerd verkeer voor de kleine straatjes die daar zijn.
2: Street canyon?
1: Dat zijn eigenlijk woonstraten, de klassieke woonstraat in Antwerpen. Smalle straat, best hoge huizen rijden, maar toch ook nog heel veel autoverkeer, waardoor dat de luchtkwaliteit heel snel heel slecht wordt.
2: Oké, een street canyon.
1: Ja.
2: Mm-hmm. En als die auto daar geweerd wordt, dan is het een canyon? Of dan... Nee,
1: het woord street canyon wil eigenlijk gewoon zeggen...
2: Hooggebouw.
1: Smalle straat met veel verkeer, waardoor dat de lucht, de CO2 daar blijft hangen.
2: Ja, dat is wel tof. Ik voel mij ineens een stadscowboy.
1: Wij hebben daar nooit naartoe gewerkt of zo, maar dat gebeurt vanzelf dat vooral in die buurten wij heel veel succes hebben met deze actie.
2: Ja.
1: Wat erin geëindigd is dat we dit jaar ook twee grotere clusters autovrij gaan maken. Dus niet alleen individuele straten, maar zowel op het Kiel als in Borgerhout rond de Kroonstraat gaat er best een groot stuk... volledig autovrij zijn. Dus niet enkel losse straten, maar echt een hele... Zijn we echt een soort eventmanagement aan het doen ook nu. Hè? Want heb ik dan echt twee grote evenementenaanvragen moeten doen bij de stad. hoop over en weer gemail met de politie, met die...
2: Daar zijn je al gauw jaar mee bezig.
1: Ja, inderdaad.
2: Dat is ook een job. Dat is wat jij doet.
1: Ik ben nu sinds begin dit jaar de enige werknemer van Recht op Lucht. Ja. En dat komt doordat wij met heel veel geluk samen met Endeavor en de Universiteit van Gent een project hebben kunnen binnenhalen van de Europese Unie.
2: Mm-hmm.
1: Die call heet Driving Urban Transitions.
2: Mm-hmm.
1: Exact waar wij mee bezig zijn eigenlijk. Hè. Het inzetten op een meer autoluwe omgeving, de 15-minuten-stad, zoals dat heet. Dus nabijheid, belangrijk is duurzame verplaatsingen.
2: De 15-minuten-stad is gemakkelijkst te bereiken met de fiets of de voet.
1: Ja, dat je eigenlijk alle dingen die je nodig hebt op 15 minuten kan bereiken. Wat in Antwerpen zo is, hè. Met de fiets of te voet of met openbaar vervoer. Eigenlijk eender waar je in Antwerpen woont.
2: Ja, ja.
1: Kan dat of zou dat moeten kunnen?
2: Ja, maar het zou
1: openbaar vervoer de laatste tijd laat wel een beetje te wensen over. Maar.
2: Dat is wel. En ook met de aankondigingen van dan, het bestuur om daar dan op te bezuinigen. Mm-hmm.
0: Hoe valt dat mee van werklast?
1: Voor mij?
0: Ja, voor u.
1: De rest van het jaar viel het mee. Deze weken zijn even hectisch. Ja, mm-hmm. Maar dat is normaal. Hè.
2: Ja. Maar het is wel fijn. Je kunt dat eigenlijk... Eigenlijk heb ik
1: van mijn hobby mijn job gemaakt.
2: Ja.
1: Maar ja, werk ik er ook ergens wel naartoe, hoop ik dat ik op een gegeven moment een andere hobby kan zoeken. Hè. De bedoeling is wel om...
2: Als een hobby een job wordt, dan zijn de hobby kwijt misschien. Hè. Want ik kan me inbeelden... Dat al dat administratieve romslomp, hè? Zeggen ze daar tegen. Hè?
1: Ja, dat vind ik net wel ook het voordeel dat het een job is geworden. Want eigenlijk was al die administratieve romslomp daar ook al.
2: Ja.
1: Maar moest je dat
2: kunnen
1: dan ergens...
2: troosten met de gedachte
1: ergens,
2: dat je er betaald voor wordt.
1: S'avonds of in het weekend doen, terwijl ik dat nu gewoon... Ja, kan doen binnen redelijke uren.
2: Zeg, van waar komt die motivatie? Kom jij uit een street canyon? Hoe is dat gegroeid?
1: Nee, zelf woon ik eigenlijk redelijk oké, wel midden in de Zeefhoek. Dus de hele buurt is wel overspoeld door auto's. Maar ik woon zelf in een woonerfje. Waar eigenlijk de problematiek zich vooral voordoet op zondag, vreemd genoeg. Dan verandert mijn straat een beetje in een illegale parking.
2: Oh, zo.
1: Maar verder is dat eigenlijk een oase van rust, moet ik toegeven, in een heel drukke buurt.
0: Ondanks de park and rides in Antwerpen.
1: Ja, dat is, zolang je gratis parkeerplaatsen uitdeelt, zijn er altijd te weinig parkeerplekken. Uh-huh.
2: Gratis parkeerplekken, je bedoelt bijvoorbeeld de vergunningen voor bewoners? Of?
1: Ja, maar op zondag is het gewoon voor iedereen gratis bij mij in de buurt.
2: Mm-hmm.
1: En in de meeste wijken in Antwerpen nog steeds. Ja.
2: Wat trouwens, het idee dat bewoners hun wagen kunnen parkeren en daarmee dan heel veel publieke ruimte op innemen eigenlijk. Een auto neemt geweldig veel ruimte in beslag. En daar kan dan maar één auto staan, waar maar één gezin mee rijdt. Is dat iets...
1: Dat is absoluut een thema. En dat is een van de thema's die wij eigenlijk ter sprake willen brengen, echt tijdens Open Stratendag.
2: Mm-hmm.
1: Wij gaan ook actief... Wij voeren geen parkeerverboden in de straten die deelnemen, maar wij gaan wel actief een parkeerplaats inpalmen. En we maken daar we gaan daar dit jaar een parkje van maken. En in andere straten komt er een soort strand. En dat is inderdaad om in vraag te stellen van, ja, wat doet die auto er eigenlijk? Ja. Er is ondertussen al meerdere studies dat auto's meer dan 95% van de tijd staan die daar gewoon. Privéwagens dan, worden gewoon... Ja. Dus die nemen inderdaad 12 vierkante meter of openbare meer ondertussen, want auto's worden ook altijd maar groter in...
0: Zeggen, hebben jullie dan ook zo doelstellingen in verband met openbaar vervoer, dat daar meer van moet komen of zo? Of?
1: Ja, dat is eigenlijk het begin van mijn uitleg. Hè. Als je een 15-minuten-stad wilt organiseren, dan is openbaar vervoer cruciaal.
0: Mm-hmm.
1: En dan kan dat gebied ook veel groter worden.
0: Mm-hmm.
1: Want waar ik bijvoorbeeld woon, is alles op wandel- en fietsafstand. Maar als je vanuit Hoboken, Wilrijk, Ekeren, Schoten...
2: Je wordt gebeld, het is misschien de politie die vraagt om je uitwit te verzetten.
1: Ik zal straks wel terugbellen. Dus, het is precies dringend, want ze bellen al voor de tweede keer. Maar...
2: mensen, beste luisteraars, je zit in natuurlijk de volle voorbereiding, want deze zondag is het zover. Deze zondag is het de Recht op Luchtdag, Open Stratendag. Het zijn twee namen, Recht op Lucht, Open Stratendag. Ja, het Recht op Lucht is de organisatie en die organiseert mede Open Stratendag of die organiseert Open Stratendag of hoe zie ik dat? Zijn er meerdere organisaties die meedoen met die Open Stratendag?
1: Ja, wij zijn de initiatiefnemer, maar wij kunnen dit zeker niet alleen. Ten eerste zijn er alle bewoners van al die straten die enorm hard meedoen. En dan ook een hele hoop buurtorganisaties, andere organisaties. Dit jaar doe ik Klimplant en Commons Lab mee in Borgerhout, omdat er ook een In Nature project start.
0: Klimplant en Commons Lab, dat moet je eens even uitleggen, want ja, wij hebben ook luisteraars van buiten Antwerpen en zo. Dus laat ons het heel laagdrempelig houden. Klimplant, laat ons daar eens mee beginnen. Wat is Klimplant?
1: Klimplant wil zeggen Klimaatplatform Antwerpen. Dat is een organisatie in Antwerpen die heel hard bezig is met ontharding, met vergroening van de stad. De stad klimaatproof maken, zeg maar. En die... Ja, die doen daar sowieso al een aantal jaar allerlei acties rond. Als je overal in Antwerpen steeds maar meer geveltuintjes en boomspiegels en boomslingers ziet verschijnen, dan is dat meestal Klimplant.
2: Ja. Die hebben een geweldige toekomst, hè? Weten waarom? Als we nu eens met die klimaatopwarming heel veel slingers hangen, dan krijgen we schaduwen.
1: Ja.
2: Volgens mij, tegen 2050 zijn al die street canyons overslingerd.
1: Met liever nog met boomkruimen, eigenlijk.
2: Met boomkruimen, ja.
1: Zodat we ook bomen hebben die nog meer schaduw leveren en wortels die, als het een hevige regenbui is, ook al het water opslorpen.
2: Ja,
0: dus Klimplant doet daar iets en Commons Lab doet daar ook iets. En Commons Lab, wat is dat juist?
1: Commons Lab is een organisatie die heel hard gelooft in commons, wat wil zeggen dat je onze maatschappij eigenlijk meer beschouwt als iets dat we allemaal delen. Mm-hmm. En zeker in dit geval de openbare ruimte. En dat we daar eigenlijk samen voor instaan.
0: Ja, ja. Het is wel een woord dat een beetje in opmars is, hè. Commons. Het is altijd moeilijk uit te leggen wat dat is, maar meer en meer mensen gebruiken het.
2: En wat is het eigenlijk? Burgerplatform, burgerzin, burger...
0: Het is eerder iets van
1: eigenlijk
0: iedereen...
1: Eigenlijk komt het oorspronkelijk van een commons wat al heel lang bestaat, hè. Een veld dat in een dorp gemeenschappelijk beheerd wordt.
2: Ja. Zeg,
0: iedereen krijgt er toegang toe. Die mens
2: moet je echt hebben.
1: Ja, ik wil wel opnemen, maar dan kan ik wel niet het gesprek op de radio voeren.
0: we zullen
2: iets draaien, dan kunnen we even bellen. Verontschuldig ons, maar Ingen is in de laatste lijn naar dat groot evenement. U moet even tijd geven.
1: Ja, het is precies wel dringend. Ik weet niet wat het is. Hallo, met Inge.

0: Voilà.
1: Goeie muziek, zeg, Rafa. Goeie keuze. Ik hou van Wim de Kranen. Ik vind dat een van die grote van de Vlaamse muziek.
0: Ja, ik geloof dat hij onlangs ook op 1 stond in de top 1000 van Radio 1 of zoiets, van de Lage Landen.
1: Oké. Okay. Ja. Met Rosanne of zo?
0: Tim, denk ik.
1: Ah, met Tim, ja, zijn zoon. Die heet eigenlijk Ramses. Ik heb die eens gecontacteerd, want wij zingen dat liedje ook, Breek uit jezelf.
0: Ah, ja.
1: Ik heb die eens gecontacteerd op Facebook. Want hij is ook DJ en zo, maar ja, hij schreef niet terug.
0: Oké. Okay. Zeg, en jij doet zelf iets op de straat?
1: Ja, heel blij natuurlijk. Wij mogen met de fiets en onze fietskar en ons schrijf erop, want dat doen wij het liefst van allemaal, gaan wij in twee straten spelen. De eerste straat is de Zonstraat. Weet je dat zijn, de Zonstraat?
0: Ja, ja.
1: Dat is de straat die uitkomt op het Morkensplein. En de straat die uitkomt op het Morkensplein, op de hoek is dan de Café Mombasa. En daar mogen wij spelen om 3 uur. Pakken wij in en dan gaan we naar de slachthuis. Het is onder de stenen. Nee, Stenenbrug is dat niet. Waar is dat daar in de Free Clinic? Hoe noemt dat daar? De
0: Schijnpoort.
1: Schijnpoort. Onder het Schijnpoort.
2: De Eendrachtstraat of zo. Of de...
1: En dan naar links daar zo. Daar in de
0: Archipel. Buurt.
2: Nee, het is ofwel in de Eendrachtstraat, ofwel de Keulemanstraat.
1: Keulemanstraat, ja. Dat is het, in de Keulemanstraat. En daar zijn wij dan om 5 uur met ons Hommeles Ensemble. Maar ik kwam bijvoorbeeld gisteren en had ik de Christophe nog aan de lijn. En die zou met Sara de la Santa ook spelen.
2: Ja.
1: Het is nu wel jammer dat we die muziek niet kunnen spelen. Hè? Want dan hadden we een liedje kunnen opzetten van Sara.
0: Mhm.
1: Die hebben ook twee straten. Misschien kun jij dat iets van illustreren? Wie dat waar zo wat staat?
2: Als je op onze site gaat kijken, openstratendag.be, dan kan je dat allemaal terugvinden. En bij Borgerhout is er ook een apart tapje met het programma daar. Maar ik kan dat niet allemaal van buiten zeggen. Sara de la Santa komt, Amour Fou komt, Hommeles. Jullie dus. Ja. Twee jazzbandjes, Secret Exit Trio en Milan Verbiest. Dus dat is eigenlijk vader en zoon, elk met hun eigen trio.
1: Aha.
0: Ik zal dat intussen eens opzoeken.
1: Ja, we hebben hier, een internetverbinding.
2: En we hebben ook een hele hoop workshops, zowel klutselworkshops voor kinderen als, en dat is natuurlijk binnen ons thema belangrijk, er gaan een aantal ontwerpworkshops zijn. Dus dat wil zeggen dat een straat eigenlijk samen gaat zitten en een nieuwe straat dromen. Dus die gaan samen nadenken, hoe kunnen we onze straat hier beter maken?
1: Mm-hmm.
2: En hetzelfde doen we Straatpraat. Dat is een spel van Mobiel 21. Mobiel 21 is eigenlijk de opvolger van Lang Vervlogen Langzaam Verkeer. Vandaag de dag een studiebureau dat onderzoek doet naar mobiliteit, duurzame mobiliteit.
0: Er komt ook een smiling barista, zie ik.
2: Ja, en ook wilde koffie. Dus dat zijn twee baristas.
0: Oké.
2: En ook met de bakfiets.
0: Dat is ook zo'n woord dat in opkomst is. Hè? Barista, vroeger gebruikte men dat nooit.
1: Het was gewoon koffie vroeger.
0: Vroeger was dat gewoon een koffiebar.
1: Nu zijn de kleine kunstwerkjes natuurlijk. Hè?
0: Ja.
2: Het is ook wel meer dan gewoon koffie, hè? Een barista.
0: Ja, het is ook met thee. Met thee voor heel de straat, zie ik hier.
1: Teristas.
0: En dan komt er een ontwerpworkshop.
2: Mm-hmm.
0: Kan je daar iets meer over zeggen?
2: Ja, dus dat is eigenlijk de straat die zich samenzet met een professionele ontwerper van Endeavor. En samen bedenken die hoe hun straat er zou kunnen uitzien. Dromen hun straat eigenlijk.
1: Dat doet me denken aan iets waar wij een aankondiging voor gedaan hebben. Fena Bouvet, die toch... een droomstraat, samen met iemand anders, maar die zijn een naam ontgaan mij. En die hebben hun droomstad
0: in die
1: getekend.
0: Expo.
1: Je weet het misschien.
2: Ja.
0: Ben je al geweest?
1: Ik ben nog niet geweest. Is het op Morgensplein? Of
2: nee, het is in het Oud Badhuis.
1: Ah ja, in het Oud Badhuis.
2: Mm-hmm. Het is een beetje zoals Fena, maar dan realistischer. De bedoeling is wel dat er echt een plan uitkomt dat we echt aan het districtsbestuur of aan het stadsbestuur kunnen overhandigen. Van, hey, wij zouden graag... meer van dit zien in onze straat.
0: Ja. We hebben dat hier onlangs ook aangekondigd, hè, in het programma, 2 weken geleden. De vernissage daarvan en zo. Maar ik ben er nog niet geraakt. Een toekomstbeeld van de stad in het oude badhuis. Artistiek aangepakt. Maar dat van jullie is minder artistiek? Of,
2: ja, het is meer, ja, het is wel echt de bedoeling om echt na te... allee, er komt...
1: Het eerste dat ik aan denk dan, dat is dat ontharden van de straat.
2: Ontharden... Ja. Altijd komt er uit meer groen, meer ontharding.
1: Ja. Nu, dat lijkt heel logisch, hè, maar ik heb dus een mama van op de club waar mijn zoon voetbalt. En die is er dus voorstander voor. En hun straat hebben dat ook, dat initiatief genomen. Dat is de... Godverdekken, hoe is het nu weer? Het is een zijstraat. Het is aan het, voorbij het Koksplein. Ja, de naam ontgaat me
2: nu. De Bloemstraat.
1: Nee, het is niet de Bloemstraat.
2: Daar hebben ze echt een tuinstraat van gemaakt. Hè?
1: Het is een dwarsstraat zo, hè? Je weet wel. Hè? Het Koksplein en gaat dan verder zo richting, richting de Ring.
0: In welke wijk zijn we dan?
1: Borgeruit.
2: Aan de Aldi.
1: Wat is het nu weer al? Ja, het ontgaat me. In ieder geval, ze was heel verbaasd hoeveel weerstand dat ervoor gekomen is. En hoe eigenlijk die straat in ruzie is gekomen. Dat de mensen met elkaar in ruzie zijn gekomen. Want dat draagvlak is heel, is nog heel wankel. En mensen verliezen hun parking. En zijn daar... Ja, verandering is...
2: Maar dat is, exact de kracht van zo'n autovrije zondag eigenlijk. Dat is echt ook waarom dat wij daar heel hard in geloven. Omdat je eigenlijk op één dag... kan je tonen aan iedereen, en voor één dag aanvaardt iedereen dat ook wel. Mm-hmm. Ook mensen die daar heel veel weerstand tegen hebben, voor één dag heeft iedereen wel zoiets.
1: Het is een soort langzame bewustwording dan.
2: Ja, langzaam. En dat is een moment om daarover het gesprek te beginnen. En dan, als je dat jaar na jaar doet, en steeds vaker ook, creëer je een groter draagvlak voor die verandering. Ja. Want die moet er... onvermijdelijk komen.
1: Ja.
2: We kunnen niet, zeker met de klimaatopwarming, het is niet alleen luchtvervuiling, maar we hebben gewoon die plaats nodig in een stad om die klimaatopwarming op te vangen. Dus zoiets als een auto op de straat parkeren, dat is echt een vanzelfsprekendheid. Daar moeten we vanaf.
1: Ja.
2: Er is geen andere weg. En vandaag de dag zien mensen dat als een verplichting van de overheid om te zorgen voor een parkeerplaats.
1: De overheid is ons aan het kloten.
2: Maar dat is gewoon omdat dat ook verspreid wordt vanuit de overheid ook. Hè? Als zijnde een vanzelfsprekendheid. Als je een auto koopt, je daarbij het recht koopt om je auto op straat te parkeren. Want natuurlijk, als je daar verder over nadenkt, is dat absurd. Hè? Je zet je zetel ook niet op straat of zo. Ja. Je koopt iets voor jezelf en dan vind je het normaal dat je daar 12 vierkante meter publieke ruimte voor krijgt. Ja, dat is niet vol te houden.
0: Ja.
2: Zeker niet in een stad zo dicht bevolkt. Waar ik daarnet ook weer kwam, hè? Die wijken juist ook. Hè? 2060, de meest dicht bevolkte wijk van Antwerpen. Kiel net een beetje minder, Borgerhout van hetzelfde. Waar dat trouwens meer dan de helft van de gezinnen geen auto heeft.
0: En er komt altijd maar meer volk bij, hè, in deze stad. Mm-hmm. Ja. Zeg, ik wil even terug naar het programma.
1: Zijn wij niet het programma?
0: Even het programma van
1: Open Straatdag. Oh, het programma van Open Straatdag, natuurlijk.
0: Aflopen. Want ik zie ook Dirk van Houthart, die komt ook mee.
2: Dat is echt
0: mee
2: ook heel leuk. Die komt gewoon in jouw straat en dan maakt hij samen met de bewoners een stukje straatmeubilair.
0: Ah, ja.
2: Die hebben op voorhand mogen afspreken van wat willen we graag. Dus dat zijn meestal zitbanken, bloembakken of een combo van beide. Of een uitleenkast. Kan alles zijn.
1: Okay. En het materiaal, dat brengt hij mee? Of?
2: Dat brengt hij mee en dat is altijd recupmateriaal. Dus dat is allemaal hout dat hij overal...
0: Dus deze keer mogen mensen gewoon hun zitbank buiten zetten. In plaats van de auto.
2: Ja. En het grote verschil is dat ze dat samen maken en ook samen beheren.
0: Uh-huh.
2: Dus dat is niet iemands privébank die daar komt te staan. Maar
0: maar die wordt dan opgelapt, toch? Of zie ik dat?
2: Nee, dus ze maken iets nieuws, hè? Maar wel met recupmateriaal.
0: Het is niet dat je daar je oude zitbank kunt zetten en zeggen van kijk, daar is daar een mankement, kun je dat niet...
2: Nee, maar er zijn ondertussen wel straten die al zoveel van die dingen hebben gedaan, die inderdaad ook wel een paar herstellen werkzaamheden aan hun gedeeld mobiliair gaan uitvoeren.
1: Ach, heerlijk toch. Ja. Dus een straat tekent in. Hè. Hoe doe je dat dan, om in te tekenen? Want je moet dan eerst eigenlijk bij je geburen eens langs gaan om te zeggen, zullen we dat eens niet doen?
2: Het allereerste dat je altijd moet doen, is al maanden terug je inschrijven op openstratendag.be.
1: Ja, en hoe moet je denkt eraan, omdat je krijgt daar een verwittiging voor? Nee, je moet dat zelf dat, een beetje dat initiatief nemen.
2: Wij proberen dat zo ruim mogelijk te communiceren, maar en dat is altijd...
1: Hoe kunnen dat vinden dan? Hoe vinden ze jullie?
2: Op onze website, allemaal op openstratendag.be. Ja.
0: Ja. Oké, okay, en er zijn ook nog wat dingen te doen in de Kroonstraat en de Milliestraat. Dat is zo'n randje Borgerhout, hè? In Nature Workshops.
2: Ja, dus In Nature is dat project van Klimplant en Commons Lab. Mm-hmm. En dat is ook samen met Natuurpunt en de universiteit. Het is eigenlijk een project dat nu de komende 3 jaar gaat lopen. En Openstratendag wordt hier een beetje gebruikt als startmoment.
0: Zelfs de universiteit, het wordt serieus.
2: Ja, die gaan onderzoek doen naar wat de beste manier om eigenlijk diversiteit in uw straat te krijgen.
0: Ik dacht, dat is zoiets niet academisch, maar zelfs de universiteit is erbij betrokken.
2: Ja, zowel vanuit onze kant als vanuit InNature.
0: En is de universiteit ook betrokken bij de straatpraat?
2: Nee, dat is met Mobiel 21.
0: Ah ja, en wat is dat juist?
2: Wat ook wel onderzoekers zijn. Straatpraat is eigenlijk een soort gezelschapsspel dat Mobiel 21 heeft ontwikkeld, waar het natuurlijk niet draait over winnen, maar over praten over mobiliteit. Mensen krijgen eigenlijk de vraag van hoe verplaats jij je en welke problemen kom je daarmee tegen. Mm-hmm. En als je dat een uurtje gespeeld hebt, dan heb je op het einde van de rit een aantal aanbevelingen ook van naar het bestuur toe. Van, dit zouden wij graag anders zien.
0: Ik zie ook dat er een vrolijke campagne is met een serieuze vraag eronder. Maak plaats.
1: Ja, maak plaats.
2: Maak plaats zijn eigenlijk onze daar sluiten we aan bij een actie van Way2Go. Dat is het platform voor autodelen. Uh-huh. En die proberen zoveel mogelijk mensen op te roepen om parklets te doen. Een parklet is eigenlijk een parkeerplek die wordt ingenomen voor iets anders. Iets gemeenschappelijk.
1: Is er zoiets als een platform voor autodelen. Ja. Het is niet dat je doet onder vrienden per se, maar je kunt er eigenlijk vreemden voor aanspreken.
2: Er zijn verschillende formules voor autodelen. Er zijn platformen waar je dat inderdaad als individu je auto ter beschikking stelt en dan samen deelt. Of er is natuurlijk Cambio, dat eerder een bedrijf is waar je kan... het is een overheidsbedrijf. Hè,
0: Een vuuract van Janimo, interactief straattheater.
1: Janimo is fantastisch.
0: Een springkasteel. Leuk voor de kinderen, denk ik dan. Amour fou.
1: Ja, dat zijn onze conculega's. Die zijn zo goed, verdorie. Die zijn misschien wel beter dan wij.
0: Oei.
1: Dus ik zou daar maar niet te veel reclame over maken.
0: In
1: welke straat staan die?
0: Jij klinkt wat afgunstig.
1: Ja, weet je, de markt is klein en het is weer Amour fou die daar speelt. Waar spelen die dan? Dan gaan we daar een keer een bommetje leggen in die Street Canyon.
0: Die spelen op 3 plekken gewoon.
1: Op 3 plekken dan nog?
0: Het begint al om 1:30 en om 6:00 ook nog eens en zo. Ja.
1: Die zijn steengoed. Die zijn echt goed.
2: Ik weet niet meer dat ik het verdeeld heb. Ik heb Amour fou in Borgerhout gezet, denk ik.
0: Oedenkovenstraat.
2: Ja.
0: Dus Langstraat.
2: Die spelen eigenlijk op 3 plekken in Borgerhout. Ja. En dan jullie spelen in 2 straten. En wie er zo nog conculega is Papa Mojito. Die kan ook in, maar dan op het Kiel.
0: Ja. En er is nog iets voor kinderen. Een straatplanner. Van 8 tot 13 jaar kun je meedoen. Of is dat gewoon een richtlijn? Kun je ook op 7 of op 14 meedoen?
2: Ja, als volwassene kan je dat ook nog doen. Ah, dat is eigenlijk de kinderversie van de Droom je straat ontwerpworkshops. Het is een soort pakketje dat je kan... Iedereen kan dat eigenlijk uitlenen. Het is een straat die je uitknipt en allerlei dingen die je dan... Je moet eigenlijk bedenken van... Hoe kunnen we hier al die dingen die wij willen in deze straat krijgen, in deze beperkte ruimte? Dus kinderen worden eigenlijk gevraagd om minstens met 2 dat samen te doen, zodat ze ook echt moeten overleggen van, wat vinden wij nu het belangrijkste? Willen we hier een parkeerplaats of een speeltuin of een boom.
0: Mm-hmm. Ik zie hier, als het over bomen gaat, ik zie hier een DJ die wel van bomen houdt. Papa Mojito.
2: Ja, dus die komt op het kiel.
1: Ja, dat was onlangs in het nieuws, want die was heel verontwaardigd over de kap alweer van een aantal bomen.
0: Ja, ja. En dan hebben we iemand die we kennen, Sara Della Santa. Geboren in Italië, singer, songwriter, gitariste, producer. Ze woont in Antwerpen.
2: Ja.
0: En die speelt om 5:00 in de Korte Ypermanstraat en om 2:30 in de Kitstraat. Is dat ook allebei in Borgerhout?
2: Dat is Borgerhout en de Ypermanstraat is 2060.
0: Ah ja, oké. Okay.
2: Vlak bij elkaar ook.
0: De Minimen.
2: Ja, nog collega's. Dat zijn drie gitaren.
0: Swingende popliedjes, akoestische gitaren en een akoestische basgitaar. Een knutselworkshop nog eens. Ja, waar is dat juist? Frans van de Gaarstraat, Kampioenstraat. Zegt mij niks wat dat is.
1: En dat heb je allemaal, die heb je allemaal gecontacteerd, die heb je allemaal georganiseerd. En dan die website, wie doet dat dan?
2: Dat is voor een groot stuk Stijn Wins.
1: Ah, Stijn. Ach, geweldig.
2: En ik.
0: Ja, die hebben we hier ook al eens in de studio gehad. Twee
1: die
0: keer,
1: zit ook overal tussen, hè. Fantastisch.
0: Een folkband. De Ruppel. Komen die uit de Ruppelstreek of zo?
2: Ik neem aan van wel, ja. Mm-hmm. Weet ik eigenlijk niet.
0: Secret Exit Trio. En dus, dat is jazz pur sang.
2: Ja, dus dat is... Papa Verbiest en dan is er ook Milan Verbiest, dat is de andere jazzband.
0: Ja, ja, die Milan Verbiest, dat is zo'n jonge gast die keigoed piano speelt. Hè?
2: Ja.
0: Ja, ja. En die staat daar ook geprogrammeerd in het Milan Verbiest trio. Mm-hmm. Ja, Milans eigen composities, maar ook composities van muzikanten die dat trio inspireert. Met contrabas en drums ook. Ja. En dan...
1: Niet overslaan, zeg maar.
0: Niet overslaan. Hommeles, wat een rare naam.
1: Ik heb een bijtitel, hè. Bees Happy. Hommeles. Ja. Dat is gewoon. En dan zo'n bijtitel.
2: Ik dacht altijd hommeles van een beetje opheffen.
1: Dat is ook, dat is ook. Maar dat was de eerste, dat was de voor de hand liggende betekenis. Maar een hommel, hè.
0: Met hoeveel zijn jullie...
1: Wij zullen met drie zijn.
0: Oké, bij Hommeles met drie. Eigenwijze liedjes. Allemaal Nederlandstalig?
1: Wel, af en toe is een Engels woord ertussen. Ja, onze taal is aan het verbasteren. Hè? Het Vlaams is een Engels... Dus ik vind het niet erg dat er een Engels woord is. Maar de Engelse taal, liever niet.
0: Mm-hmm.
1: Liever niet.
0: Jullie doen toch ook in onze taal. In het Hebreeuws soms, dacht ik.
1: Wel.
0: Of is dat alweer lang geleden?
1: Dat is, we hadden zo'n nummer en dat heette Netanyahu.bom. Ja. Maar dat spelen we nu niet, want het is een beetje een oude koek eigenlijk.
0: Doen er ook straten in de zogenaamd Joodse wijk mee?
2: De Miliestraat is altijd wel...
0: Dat is
2: zo wat half... dat is waarschijnlijk een derde, denk ik.
0: Ja.
2: Of zo, een derde Joods, een derde atheïstisch dan waarschijnlijk meestal, en een derde moslim.
0: Ja, er wonen ook veel Polen.
1: Een uitdagende straat dan eigenlijk, hè?
2: Om die reden hebben daar in het verleden al... want die doen al van het begin mee ook. En daar heeft ook al wel eens een Joodse bandje opgetreden. Evengoed een...
1: Maar
2: ja,
1: dat is wel tof.
2: Van alles.
1: En waar is die straat? Waar,
2: dat is op de grens van Borgerhout in Antwerpen eigenlijk.
0: Aan de provinciestraat, ja.
1: Oké.
0: Ik heb al eens gesuggereerd om die wijk eigenlijk te herdopen in de Falafelwijk, omdat daar zoveel moslims en Joden eigenlijk wonen.
1: En is dat de gemene deler, de Falafel?
0: Waarom niet?
2: Eten
0: de Falafelwijk.
2: Ja.
1: Onlangs hoorde ik voor het eerst van de Kabulwijk. Hè? Wist jij dat al? Of was dat al bekend bij u? Of is dat nu juist gelanceerd?
0: Je zou het ook de Popcornwijk kunnen noemen. Misschien eten die ook allemaal popcorn. Zoals die Polen ook. En er is ook iets met een popcornmachine op de Open Stratendag.
2: Ja, er zal ook hier en daar een popcornmachine oppoppen. En dan valt er popcorn en ook een suikerspin. Die komen ook langs op de bakfiets.
0: Oké. En dan zie ik hier staan, plantpakket.
2: Ja, dus dat zijn een aantal straten die bezig gaan zijn met ontharding. Die van ons een aantal plantjes via Klimplant ook een aantal sowieso inheemse planten krijgen. Om hun geveltuinen en boomspiegels.
0: Er komt een vrijwilliger van Klimplant ook een regenton leveren. Ja, interessant. En dat is het dan zo wel. Heb ik nu heel het programma overlopen?
2: Ik denk dat je nu alles...
0: Interessant.
1: Dus het is echt een heel groot festival. Je bent eigenlijk een beetje een onzichtbare werchter, eigenlijk zo. Dat is fantastisch. Ja, dat is ongelooflijk.
0: Eén werknemer, maar op weg om Live Nation te worden.
2: Het is ook geen werchter, omdat het wel vanuit... met samen met iedereen. Hè. Ja, dat is wel een commons festival. Dan,
1: ja. Dus de mensen in de straten die bereiden zich voor, die zetten hun stoeltjes en hun tafeltjes buiten, een zelfgebakken cake of ja, een of ander en die spreken af. Ga jij dat doen en ik de drankjes en er komt iets, een bandje spelen en een popcorn. Oh, dat kan niet beter. Zeg, ik heb nog een voorstel om een liedje te doen samen, of een gedichtje te doen samen, maar misschien moeten we het er even over hebben, of dat je dat wel zien zitten, want ik zou dat samen willen doen. Uh-huh. Maar misschien, er is een muziekje dat daar staat, en dan kunnen we het er even over hebben. Is die er al zitten?
0: Doen we dan nog Wim de Kranen? Verder?
1: Wim de Kranen, graag.
0: Heb jij een voordeel?
1: Ik heb daar, eigenlijk wel.
0: Heb jij een voorkeur? Ah ja, oké, zet dat maar op.
1: Ja, dat is de Marijn met een drinklied. Horen we dat dan?
0: Nee, gaat dat lukken?
1: Ik zal het niet spelen.
0: Ik ga niet spelen.
1: Ja, doe maar iets van...
0: Wim de Kranen. Waar denk je, aan? De Boudewijn de Eerste straat. Dat is
2: ze zijn hier aan het discussiëren over mijn cd'tje van Wim de Kranen, mijn heel jonge foto.
1: Dat is een schone man.
2: Ik heb nog nooit
1: ook,
2: Wim de Kranen zo jong gezien. Zo.
1: Ja, dat is een schone man.
2: Dat wist ik dus niet.
3: Er staan twee rijen huizen in een veel te enge straat. De linkse klein en luizig van het proletariaat. De rechtse hoge torens met duidelijke overdaad. Dat zijn de huizenrijen

Er vallen harde vuisten in de veel te enge straat. De politie moet chargeren, je weet wel hoe dat gaat. De buurt wordt gauw gesloten, na het ontsmettingsapparaat.

0: Ja, gemaakt in de tijd, denk ik, dat Boudewijn nog onze eerste koning was. Hè? Boudewijn, ja. De eerste straat.
1: Ja. Ik vind het een geweldig lied. Ik wil het direct, nazingen. Allee, wij begeleiden soms een tour in Brussel. En dan zingen we over Brussel. Maar ja, we gaan dan natuurlijk ook naar het standbeeld van Leopold kijken en zo. Dus die koningsfamilie komt er ook aan bod. Dus dat liedje past er perfect in het repertoire.
0: Oké. Okay. Dus, en jij wil ons ook laten zingen?
1: Ja, ik wil jullie ook laten zingen dus over de luchthaven van Deurne, want we hebben het nu gehad over de parkeerplaats in de stad, maar je zei het daarnet, eigenlijk is dat een reuze parking aan de rand van onze stad, hè, voor machines die best plaats kunnen ruimen, want we hebben zoveel andere vervoersmiddelen. De meeste van die vluchten die worden blijkbaar over heel korte afstanden gevlogen.
2: En vooral voor privé.
1: En voor privédoeleinden. En dat wordt dan nog eens betaald met geld dat afgenomen wordt van de openbaar vervoergebruiker. Hè? Want daar moet dan bezuinigd worden en dat wordt dan versluist. Het is gewoon één... het is gewoon te gek voor woorden. Hè?
0: Te gek voor woorden.
1: Ja. Vandaar de kluchthaven van Deurne. Het refrein zouden we dan samen doen, als jullie dat zien zitten. En dat is lucht, lucht, lucht, gebakken lucht. Lucht, lucht, gebakken lucht. Lucht, lucht, gebakken lucht. Haven van Deurne. Lucht, lucht,
0: haven
1: lucht,
0: van Deurne.
1: Gebakken lucht. Lucht, lucht, gebakken lucht. Lucht. Lucht, gebakken lucht, haven van Deurne. Wij vechten met Jan de Vos voor een heel groot en een heel groen bos en een vijver en een meer, iedere zaterdag, iedere keer. Naar Zaventem met een NMBS. Eerste klas, zonder stress. Van het Zuid of Berchem of Centraal, stap op de Brussel Airport Express. Lucht,
0: lucht, lucht, lucht, gebakken lucht.
1: Gebakken lucht, lucht, lucht, lucht, lucht, gebakken lucht. Lucht. Lucht, lucht, gebakken lucht, haven van Deurne. Lucht, lucht, lucht, gebakken lucht. Lucht, lucht, gebakken lucht. Lucht, lucht, gebakken lucht,
0: haven van Deurne.
1: Ring, ring, ring de bel. Het alarm gaat af en het klinkt zo schel. Het is alsof dat je het niet weet dat er van alles scheelt. Met ons luchtpark van Deurne, in het bijzonder groene long, en wereldwonder uit de straten gaat te raden en verfrist u en beperkt uw schade.
0: Lucht, lucht, lucht, lucht, lucht,
1: lucht, gebakken lucht,
0: lucht, lucht, lucht, gebakken lucht, lucht, lucht, lucht, lucht,
1: gebakken lucht, haven van Deurne. Frisse lucht willen wij ophoesten en private jets laat ze roesten. Smijt ze allemaal op een hoop, geef ons adem, geef ons hoop. In the air, on the air, right to air, we're going to stay or right to air. Zeg het luid en met veel flair, een haven van lucht zijn necessair.
0: Lucht, lucht, lucht, lucht, lucht, gebakken lucht. Lucht, lucht, lucht,
1: lucht, lucht, lucht, gebakken lucht,
0: haven van Deurne.
1: Wat denkt Inge, zou ik dat kunnen doen zondag met de mensen in de Keulemansstraat en de Zonstraat? Of is dat wat er gedurfd misschien? Of, want misschien zijn er dan mensen dan er wel
2: denk
1: voor?
2: Ik denk dat dat wel gaat lukken, ja. Ja.
0: Als
2: ik
0: mensen dat niet te academisch vinden, dan zou dat misschien wel lukken, ja.
2: Je kan dat ook doen morgen vroeg, hè. Op zaterdagochtend is het ook altijd
1: het.
2: Protest
1: ik,
2: aan
1: ik
2: de
1: Ik weet het, ik denk
2: de
1: er altijd aan, maar ik ben dan met mijn zoon naar de voetbal... Maar het is een wens om dat gedicht of dat ding daar ook eens te gaan brengen, natuurlijk.
0: Ja.
1: Er is nog veel werk aan de winkel, hè?
2: Wij komen ook op voor lucht, hè? Maar lucht in de straat, lucht boven de luchthaven.
0: Recht op lucht.
2: Ja. Dus
0: vertel daar eens iets meer
2: kan
0: over.
2: Op open straten. Hè.
0: Recht op lucht, daar hebben we het eigenlijk nog niet veel over gehad. Hè.
2: Ja.
0: Wat is de geschiedenis van recht op lucht?
2: Nog maar een korte geschiedenis. Hè. Wij bestaan sinds 2021 en proberen inderdaad terug luchtkwaliteit op de agenda te zetten. Wij zijn begonnen met een klacht die we hebben ingediend bij het Justitiepaleis gewoon. Dat was onze allereerste actie. We hebben gewoon zoveel mogelijk mensen opgeroepen om een klacht in te dienen. Tegen de slechte luchtkwaliteit. Eigenlijk de staat aan te klagen dat de luchtkwaliteit slecht is en dat ze daar niks aan doen.
0: Was er ook geen link met Amai de Borsbeekstraat?
2: De Borsbeekstraat is één van de street canyons van waaruit Recht op Lucht ontstaan is. Ook de Lange Beeldekenstraat is één van de...
0: De Borsbeekstraat, dat is zo'n heel smalle straat in Borgerhout. En dan, volgens mij rijdt er nog altijd een bus door.
2: Ja. Maar vooral heel veel auto's.
1: Daar is ook een punt om groenten af te halen, niet? Of is er geen bio-ding? De Borsbeekstraat, we konden daar gaan eten of zo in een tijd.
2: Er is ook een leuk, hoe heette ze nu weer?
0: Ja, je kon daar gaan eten bij Fast Moving Picnic in een tijd. In Sabeschool, dat is zo'n klein centrumke daar. Zeg maar één kamer.
2: Nee, maar er is ook echt zo'n een beetje een restaurantje, maar dan op aanvraag. Hè? Ik ben de naam eventjes kwijt.
1: Ja. Ja, maar ook biologisch, geloof ik, hè?
2: Ja, dat zal wel.
0: Dat ken ik niet. Oké.
1: Maar we zijn op veel plekken geweest vandaag in de stad. Maar het is allemaal een beetje aan de rand van de stad? Of is er ook echt... ik bedoel, in de rand. Ik wil zeggen, niet in het centrum?
2: Nee, maar dat is wat ik daar straks al zei. Dat is geen toeval, hè? Het centrum is het enige stukje dat wel min of meer autovrij gaat zijn.
1: Ja.
2: Vanuit de stad uit deze zondag. En wat ook al alle andere dagen al wel redelijk autoluw is... Mm-hmm. Op een paar pijnpunten, zoals de Meirbrug na natuurlijk. En ook nog steeds met te veel parkings. Maar bijvoorbeeld in het centrum mag je al niet meer parkeren op straat. Dat is een groot verschil met alle wijken daar rond. Hè.
0: Ja. Zeg, en wat na zondag? Ga je opnieuw een jaar je smijten voor open
1: straat? Even pauze, zegt.
2: Even pauze, ja. We gaan sowieso een dag organiseren in de week na de herfstvakantie, maar ik weet nog niet precies welke dag, dat we een soort evaluatie gaan doen, dat we ook politiek gaan uitnodigen.
1: Joke Luikes?
2: Dat weet ik nog niet.
1: Nee? Zijn er niet...
2: Allee. We proberen natuurlijk vooral te overtuigen wie nog niet mee is.
1: Oké, zij zit al mee op de wagen. Ja.
2: Dat is...
1: Moeilijk, denk ik. Want die andere partij... Ja, die zijn pro-auto. Hè. Dat is, de auto staat hoog in een vaandel nog altijd. Hè.
2: Zeker wel. En op een lastige manier, hè, want ze communiceren daar rond alsof dat niet zo is, maar natuurlijk...
1: Ze zijn sluw.
2: Zo'n beetje van in en alles moet kunnen, maar dat gaat natuurlijk niet. De ruimte is beperkt. Die auto moet eruit, anders komen we er niet. Dan hebben we er niet genoeg plaats om de klimaatopwarming op te vangen of om de luchtkwaliteit beter te krijgen.
0: Okay, bedankt.
2: Of gewoon al om onze kinderen veilig te laten rondlopen.
0: Bedankt, Inge.
1: Veel succes nog met die laatste loodjes. En dan een fijne ontlading als dan na zondag zo. Oef. Ik ben er toch maar weer in geslaagd om deze rond te krijgen.
2: Allemaal nog eventjes meebieden voor het goede weer zondag.
0: Ja, dat is een grote
2: factor.
0: In de falafelwijk kunnen ze meebieden. On that day. En dat is ook... De titel van een lied van Leonard Cohen. Daar gaan we hiermee afronden. Hè. Dat was dan Antwerpis. Binnen twee
1: Inge,
0: weken.
1: Inge Salden, dankjewel voor je komst.
0: Binnen
1: Inge
0: twee
1: van
0: weken,
1: Salden van Recht op Lucht en...
2: Open Stratendag.
1: En Open Stratendag. Tot zondag ergens te velden.
0: Ja, en binnen twee weken is Antwerpis.
1: Keulemansstraat, Zonstraat.
0: Ja, ja.
1: Halleluja.

zo. Goede avond, liefste schatjes, liefste luisteraartjes van Radio Centraal, liefste luisteraartjes van Hot Love. En je zit weer voor een goede 57 minuten nog goed op de 106.7. Oftewel via de streaming. Hot Love op Radio Centraal. We luisteren naar een verhaaltje. Een verhaaltje samen met Abdullah en Charlie. En we laten meneer Dupont ook nog even de revue passeren. En op slot misschien nog een klein liefdessapje bereiden. Allemaal in hot, hot,

vrij met me, Charlie, fluisterde hij. Ik zal je laten zien hoe lekker dat kan zijn. Ik keek hem aan. De uitdrukking van zijn gezicht was heel open, helemaal eerlijk. Hij wilde mij werkelijk. Ik kon het zien in zijn ogen. Ik kon het voelen aan de manier waarop zijn sterke lichaam tegen het mijne aandrong. Onze blote borsten raakten elkaar aan en zijn sterke armen grepen mij bij mijn middel. Ik verstevigde mijn greep en beefde. Ik liet mijn hand in zijn broek glippen en raakte de harde bolling van zijn kont aan. Hij kreunde zachtjes en ik voelde zijn pik tegen mijn dij drukken. Ik liet mijn vingers in Abdullah's hete, zweterige bilspleet glijden. Zijn tong bewoog zich tegen het gehemelte van mijn mond en hij begon me over mijn rug te wrijven. Zijn sterke handen gaven me het gevoel dat er raketten in mijn buik werden gelanceerd. Ik rukte aan de knopen van zijn gulp. Zijn stijve pik sprong naar buiten. De warmte ervan tegen mijn buik deed me naar adem happen. Zijn pik was lang en hard en klopte op het ritme van zijn hart. Ik voelde met mijn vingers langs zijn geaderde schacht die tegen me op leek te springen als een wild diertje. Ik wil je pik in mijn mond, Charlie, fluisterde Abdullah. Hij deed zijn broek en zijn schoenen uit en knielde voor me. Man, wat heb jij een mooie pik, mompelde hij. Terwijl hij me uit mijn broek hielp. Zo mooi en dik en sappig. Hij gaf er een grote haal over met zijn tong. Mijn piek sloeg tegen mijn buik en bleef rechtop staan. Hij lachte naar me. Dat is lekker, hè? Ik knikte en hij grijnste. Ja, misschien.

Toen drukte hij zijn hoofd tussen mijn dijen, kuste mijn ballen en begon aan ze te zuigen. Hij nam eerst de ene, toen de andere in zijn mond. Zijn tong zette mijn zenuwen in brand. Mijn eikel zwol op als de kop van een boze cobra. Een klodder voorvocht kwam glinsterend tevoorschijn, bolde op en gleed toen langs mijn pik naar beneden. Abdullah liet zijn mond langzaam van beneden naar boven over mijn pik glijden. Hij likte de dikke slijm op en nam mijn eikel zachtjes tussen zijn lippen. Ik huiverde van genot. Ik keek naar hem terwijl hij aan mijn pik zoog. Het maanlicht bescheen hem. De schaduwen deden de spieren van zijn sterke armen en schouders goed uitkomen. Ik kon zien dat zijn stijve naar mij wees. Zijn ballen waren strak tegen zijn pik omhoog getrokken. Hij keek op en knipoogde. Ik glimlachte naar hem. Hij likte mij nog een keer. Langdurig. Langzaam. Van mijn ballen tot mijn pisgat. Vervolgens leunde hij achterover. Zou je me alsjeblieft willen neuken, Charlie? Zijn stem was verleidelijk. Hij fluisterde bijna. Ik liet me op mijn knieën zakken en omhelsde hem. We zakten achterover in het gras. Zijn armen sloten zich achter mijn nek en hij legde zijn sterke, warme benen om mijn middel. Mijn eikel raakte zijn aarsgat. Ik stootte naar voren en onze lichamen werden één. Mijn kloppende pik gleed binnen in zijn zachte, gewillige hitte. We hielden beide stil. Er was geen andere beweging in onze lichamen dan de heerlijke reflexen van zijn aarsgat die mijn pik masseerde. Ik keek naar Abdullah en zag de weerschijn van de maan in zijn tranen. Doe ik je pijn? Vroeg ik. Oh nee, nee, Charlie. Het is alleen dat ik zo lang hier op gewacht heb. Ik heb altijd van dit moment gedroomd, Charlie.

Ik kuste hem, zodat hij niet meer kon praten. Onze lichamen begonnen te schommelen terwijl we neukten in het hoge, koele gras naast de rivier. Ik richtte mij iets op en bekeek hem. Ik raakte zijn biceps en de dikke spieren van zijn schouders aan. Zijn lichaam was zo hard onder zijn huid en toch was hij zacht en teer van binnen. Zijn anus voelde aan als zijde tegen de huid van mijn pik. Ik schoof de zachte haren rond zijn rechtertepel opzij. Ik omvatte het knobbeltje met mijn lippen en zoog eraan. Zijn tepel werd hard onder mijn aanrakingen en ik schoof mijn tong naar buiten om eraan te likken. Intussen begon ik hem steviger en sneller te neuken. Ik steunde op mijn knieën en ellebogen. Abdullah hield me vast en kreunde zachtjes, terwijl mijn ballen tegen zijn aars aansloegen. Zijn piek, die nu helemaal nat en glibberig was, werd afgetrokken door mijn buik. Plotseling sperde Abdullah zijn ogen open. Oh God, kreunde hij. Charlie, ik kom klaar. Oh maatje, neuk me, Charlie. Het is zo lekker. Zijn woorden gingen verloren in een zachte kreet van genot. Zijn anus begon samen te trekken op mijn pik. En Abdullah spoot zijn hete zaad tussen ons in, waardoor onze lichamen aan elkaar werden gelijmd met plakken.

Ik raakte in alle staten van de geur van zijn zaad. Ik ramde met mijn heupen en begroef mijn piek zo diep als ik reiken kon in hem en kwam klaar met een bijna ondraaglijk gevoel van genot. Toen we weer normaal konden ademen, wendde Abdullah zich tot me. Charlie, dat was... begon hij, maar zijn woorden verstomden. Was wat? Vroeg ik. Ach, wat... ik weet het niet, zei hij. Het was gewoon... Ja, zei ik zachtjes, lachend. Dat was het zeker. Ik grijnsde naar Abdullah. Er blakte kleine, bezweten haren tegen zijn voorhoofd en er glinsterde zilverkleurig vocht op zijn borst. Charlie? Ja? Ik heb dit nog nooit eerder tegen iemand gezegd. Ik hou van je, Charlie. Oh, antwoordde ik zwakjes. Nog nooit had iemand dat tegen me gezegd. Nog nooit. Ik kuste hem en we lagen daar. Nog altijd verstrengeld, grinnikend als gekke, wijssaampjes. Het was er helemaal stil. Op het geruis van de rivier. En het kloppen van onze harten aan.

Ik moet mijn plannen pakken. Oh ja, we moeten hier een hele nacht zitten doen. Als je zo in een caravan, in mijn mond geloof, hè, zit de waar ik het zit, ja, dan zit ik hier plannen te maken. Hè. Ik heb mijn potlood geleid, want als ik een plan maak, dan moet ik een potlood hebben. Hè. Ik heb namelijk een nieuw idee. En ik hoop dat ik de wereld er een beetje beter, maar ik ga me gewoon kunnen maken. Maar je hebt u zien, er zit hier al een iPod. En je hebt ook al een iPad. Wat heb je nog niet hebt, dat is een iPad. En dat is een kiek aan ontwerpen. Ontwerpen. Een iPad. Een intelligente pet. Ik heb hier al verschillende plannen getekend. Echt, hè? Ik heb zin een keer. Dat is een pet, hè? Pas op, hè? Nee. Geen huisdier, hè? Want je zou kunnen denken dat je een Engelse naam pak. En dat pet, het is een huisdier, is, maar dan hebben de Japaners al uitgebreid ongewerkt. Want aan die elektronische computer, de huisdieren die je moet voeden, en als ze dan niet genoeg liefde en aandacht krijgen, dan gaan ze dood, en weet ik veel. Nee. Ik heb ook pets, ik heb huisdieren. Ik heb een Fabiola, maar ja, die is weer ergens ontwandelen. En dan mijn piot, wat is het, mijn hond. Die lopen hier ergens rond, ik weet niet waar. Dus als ik een huisdier wil, dan kan ik niet zo'n pseudo huisdier pakken. Een ersatz huisdier, maar dan pak ik je echt. Maar een pet is nou maar een pet. Een klak, voor op je kop te zitten. En dan, ik heb al zo'n tekeningen gemaakt. Van mijn iPad. Hè? iPad. Ja. En het is dat, je kunt het in verschillende vormen en kleuren en maten en gewichten maken. Maar het moet dus een intelligente pet worden. Met op de bovenkant een vlak dat dus de zonnestralen. En de zonnestralen die op dat bovenste vlak vallen. Dat wordt dus eigenlijk een soort, noemen ze dat zo gelijk die zonneschijnen. Maar dat is op de daken liggen voor de energie van het zonlicht te pakken. Zo. Komt er dus op de bovenkant van mijn iPad een zak dat dus de energie van de warmte van de zon opvangt en dan omzet in warmte, zodat de kop nooit niet koud gaat hebben. En aan de onder komt er, het is precies zo'n beetje een pit van een oude champeter, hè? Dus dat jij dat op je kop stof, hè? De pit. Met dan een laag eigenlijk, waar dat dan eigenlijk het intelligente gedeelte zit, met chips. Het zit er chips in, en er zitten computertoestanden allemaal in, die dus de warmte van de zon omzet in warmte voor de kop. En de zonnestralen, de lichtenergie, zit dat om in warmte. En dan die pet die moet dus ook geïsoleerd zijn. Dan moet ook speciaal materiaal gepakt worden. En daar rond is er dan ook dat zo'n beetje een cap is, hè? Een cap, hè? Een klep die dan eigenlijk aan de voorkant van het hoofd moet gedragen worden. Niet gelijk van die basketjes, klaksjes, dat ze dat ik vol aan de achterkant dragen. Het moet aan de voorkant zijn, want het moet eigenlijk de ogen beschermen tegen de zonnestralen. Want we leven in een tijd dat er te veel zonnestralen zijn dat gezond is. En deze dient dus om de ogen te beschermen. En het deed eigenlijk zo'n beetje weg zo van een klak van de conducteursvroeger van een trein. Hè? Mijn iPad. iPad. iPad, you pet, we pet. En moet je nog een dood werken, hoe dat je juist moet doodzien. En dan zou ik nog met een styliste moeten samenwerken voor het juiste model en de kleuren. En dan misschien dat het kappetje zo, dat het een speciale kleur krijgt die de aandacht trekt. En dan daarboven, het bovenste gedeelte, dan, ja, dan worden die zonneschermpaneeltjes in. En misschien een beetje schoonhellend, dat kan meedraaien met de zon, automatisch, hè? Want je verwekt toch energie. Dus er mag ook een beetje energie verbruikt worden. Dat de zonnepaneeltjes die op de iPad staan, meedraaien
naar de kant waar het meeste zonlicht komt, om het meeste energie te kunnen vangen. Zo, dat is mijn iPad. Zo, ik zit nog volop aan het tekenen eigenlijk. En nog volop aan het doortekenen of de plannen onderhouden. En dan moet ik er nog een patent toe pakken, want als er iemand mee weg is, dan is ik gezien, hè. Ik kan hier geld niet gezien, hè. Ja. Ja. Ja, en ik steun eigenlijk. En het ziet er echt een beetje klassiek uit. Ik lijk een klak van een conducteur, van een champeter, je weet. Het zou misschien iets futuristischer moeten zijn. Maar dan moet ik het model misschien een beetje zo... Zo meer. Verstaan? Zo, misschien een beetje een combinatie van een klak van een champeter en de nood van Sint-Niklaas, hoe heet dat nou weer? De mijter. Zo, mijn kruis.

Ryanair Dupont, de gast in Hotlove. Lang geleden, lang geleden. Hij heeft zijn eigen show, twee wekelijks, op zondag namiddag van 4 uur tot 5 uur. Dupont, een voeten uit.

0: you're not handsome, it's true. But when I look at you, oh, Johnny, Johnny, Johnny, Johnny, Johnny, Johnny. Oh, Johnny, oh, Johnny, oh.
1: Ja, hallo, hè. Heb je hier een landingsbaan? Ja, zo weet je, hè. En dat kroos, dat kielt het vlak dan in vier delen. En in elk deel kunnen er dan zo van die zonnepaneeltjes geplaatst worden. Hè? En dat is mijn iPad. iPad. En dat is een koek nog ontwaardigje. On een iPad. iPad. En dat gewoon koek in Amerika op de markt springen. En dat hier dan een iPad. En een pit is een Engelse put, hè. En de bedoeling daarvan is dat ik eigenlijk een soort septische put ga maken. Hoe dat dus onze kaka de energiebron is. En van het moment dat je komt kijken, hè, wordt die stront al gebruikt voor energie uit te halen. Hey, want dat komt dan uit het lichaam en die kaka is dan nog warm verstaden. Nou, gaat dat via een systeem van rioleringen van de wc-pot, gaat dat naar de septische put en dat koelt daaraf. Er wordt niks gedaan met die warmte, bij mij niet. In mijn iPad, een intelligente put, hè, dus die kaka, de stront, wordt direct van dat hem uitgekakt wordt eigenlijk, om het zo te zeggen, hè, want dat moet het lichaam komt. Wilt je in een apart reservoir de waard eerst, zodat de warmte direct energie wordt omgezet. De warmte van de stront wordt direct in energie omgezet. En dat wordt dan een batterijtje, wordt daarmee gevuld eigenlijk. Een batterij die wordt gevuld door de warmte van de stront. En dan gaat de oude stront naar een tweede. Het is een beetje gelijk een maag van een koe. Een koe heeft ook meer dan geen maag. En wel, maar een iPad is ook zo weet. Dus van die eerste kleine put, die kleine reservoir, waar dat de stront ligt, uit hem in de wc, dus de wc-pot, hè, en er zit iemand op te kakken, hè. En die stront die valt direct, god hier, via een sifon natuurlijk, hè, want anders god je stank naar boven. Hè. Dus dat laat ik ongewaardigd, die sifon moet blijven. Hè. Ja. Die strontjes, hè, en die worden in het eerste reservoir, en daar wordt de warmte omgezet in energie. Dus hoe meer dat je kakt, hoe meer energie dat je hebt. En dan gaat er nou die stront naar een tweede reservoir. En daar wordt dus die stront bewerkt in harde blokjes. Hé, verstaat je? Die wordt omgezet in harde, droge blokjes. De strontblokjes, zo om het te noemen, hè. De strontblokjes. En dan die strontblokjes, die onder een derde reservoir. En daar worden die bewaard. Het vocht, dat gaat dus ook van het tweede reservoir, want ja, in de kaka ingedoet door pupie in de pot. Die pupie die wordt ook in het eerste reservoir even bewaard voor de warmte nog te halen. En in het tweede reservoir gaat dus de vloeistof naar een andere reservoir. En dan wordt de vloeistof wordt er omgezet in moet ik het zeggen, water. Mistwater om de grond, de bloempotten en zo mee te gieten. Ik vind het zelfs ook, dat kan dan wel een beetje reuk met zich meebrengen, maar als je even bedenkt hoe ecologisch dat je bezig bent, hoe goed dat je bezig bent op ecologisch gebied, door het hergebruiken van de vloeibare fecaliën en de vloeibare pis. Als voedingbron voor in je moestuintje of voor de bloempotten in de zoos, dan is dat wel de moeite waard. Dan neem je die stanker wel met plezier bij. Hè? En dus dan de tweede reservoir wordt die stront omgezet, wordt die gescheiden in vloeibaar en niet vloeibaar. Vloeibaar komt reservoir Drana. En dat gaat dus de vloeistof, die flesjes gedaan, zo, die flesjes, gewoon afgebogen, afgebotteld. En dan de zachte, dat gaat naar het reservoir Drana. En door dus de hartbrokken, die worden daar gemaakt.

0: El suyo no es un caso aislado. Aparecen cada día más jóvenes persiguiendo ese ideal estúpido de arte discoteca.
1: Een verrukking van de Amazone. Een jungle liefdessapje. Dat gaan we nu bereiden. Een verleidelijke liefdesdrank om het verlangen aan te wakkeren. De Tupi-indianen uit het Braziliaanse regenwoud loven één plant boven alle andere vanwege haar vermogen om het verlangen te herstellen of te ondersteunen. De Catuaba. De Catuaba is zelfs zo doeltreffend in het op peil houden van de seksuele vitaliteit bij mannen dat de indianen zeggen: tot een vader 60 wordt, is het kind van hem. Daarna is het kind van Catuaba. Catuaba is ook een genezer en een krachtige beschermer tegen ziekte. Want ze heeft antibacteriële en antivirale eigenschappen. Maar bovenal is Catuaba een liefdestonicum. Een ander beroemd kruid uit de Amazone, Moira, Puama, ook wel een liefdestonicum, werkt heel goed in samenhang met Catuaba. Moira, Puama, heeft vele opmerkelijke geneeskrachtige eigenschappen, maar wordt vooral gebruikt tegen impotentie, onvruchtbaarheid en menstruatieproblemen. Heel wat klinisch onderzoek dat werd uitgevoerd ondersteunt de reputatie van Moira Puama. Het moet echter voorzichtig verwerkt worden om al zijn wezenlijke eigenschappen vrij te geven. De libido-verhogende eigenschappen van zowel Moira Puama als Catuaba worden nog versterkt als je het inneemt met Guarana, nog zo'n wonderplant uit de Amazone. Guarana verhoogt de geestelijke alertheid en stimuleert het verlangen. Als je het samenbrouwt, leveren deze planten een krachtig liefdestonicum.

de benodigdheden voor deze jungle liefdesdrank te maken. Deze verleidelijke liefdesdrank om het verlangen aan te wakkeren. Wel, dat is een passievruchtensap. 15 gram Catuaba. 15 gram Mirapuama. En nog 15 gram Guarana. En dan een 70 centiliter fles witte rum. Een verrukking van de Amazone. We beginnen met de bereiding. Doe de Catuaba, de Mirapuama en de Guarana in een pan met een goed sluitend deksel. Giet de helft van de witte rum erbij, dek af en breng langzaam tegen het kookpunt aan. Laat 20 minuten trekken zonder te laten koken. Giet vervolgens het vocht door een zeef terug in de halfvolle fles. De halfvolle fles, de halfvolle

Ah, ah, ah.

0: Voilà, voilà. Bedankt dat u bij ons wist. Dit was natuurlijk weer Pink Wave, die Acoustic Safe Space for the Queers. Je bent nog altijd op Radio Centraal 106.7 FM. En ik ga er nog iets aan toe te voegen.
1: Baba.
0: Voilà. We zijn er binnen 2 weken weer. Zometeen is hier voor u Boogie Down programma op Radio Centraal 106.7.

0: cosas.
1: Nochmal.

Dat is het.

Nineveh, Persepolis, Stoxe, Rhodes, Amor, Baalbek, Babylon.

Don't look.

0: Chris.
1: Isn't that something?
2: Yeah.

0: Chris. It's alive.
1: Oh,

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraals opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

0: Sneekvinger aangekomen. Het is nu precies 13 na 9. Er is al 13 na 9. Er is al behoorlijk wat volk, alhoewel nog niet genoeg naar onze zin. De sfeer is hier erg rustig. Het ruikt hier uiterst normaal. Sneekvinger zal over een goed kwartier zijn intrede doen. Stefan, zeg jij eens iets, jongen.
1: De sfeer is hier uiterst normaal. Het ruikt hier uiterst normaal. Er zijn tafeltjes opgesteld waaraan iedereen rustig zit te drinken en wie weet wat nog meer. Het podium is leuk versierd met met vormen van de muziek viel nu stil. Ja.
0: Het podium ziet eruit.
1: Wat is het?
0: Een soort snakefinger of zo. Met erg veel instrumenten, dat valt ons direct op.
1: Een echte big band.
0: Een echte big band, blues van de jaren 20 tot de jaren 60 gaat u krijgen. Gaat u krijgen als u naar hier komt in ieder geval. U kunt nu uw tram nog nemen. Als u nu de tram neemt, dan kunt u Sneekvinger nog meemaken, want het is absoluut een must. Enkele van onze collega's van Radio Centraal hebben een optreden van Sneekvinger gezien in Kortrijk samen met Alan Vega. En dat concert was volgens sommigen fantastisch en volgens anderen dan weer minder fantastisch. In ieder geval, wij wachten...
1: Anderen, die weten er niks van.
0: Dat zou kunnen. In ieder geval, wij wachten op Sneekvinger met z'n allen. Terug over naar boven.

Two perfect legs, two perfect hands.

0: we hebben hier Jimmy aan de lijn. Kunnen we misschien even iets vragen, jongen? Waarom bent u naar Snakefinger gekomen?
1: Is dat licht op de E?
0: Ja. Hij wil ons geen antwoord verschaffen. Kun je misschien even aan Dirk vragen, waarom bent u naar Snakefinger gekomen?
2: Ja, waarom? Waarom? Snakefinger.
0: Wij zijn nu live in de ether, ja? Moet u iets zeggen of zo?
3: Nee, omdat. Een opname interesseert mij wel. Een opname van Snakefinger bedoel ik.
0: Ja, we zijn aan het opnemen, geloof ik wel. Ja.
3: Blijft er een cassette van over of zo?
0: Dat zou kunnen, dat weet ik niet.
3: Dat weet ik niet.
0: Ja, Dirk?
2: Ja, wat moet ik zeggen?
0: Waarom bent u naar ons alle Snakefinger gekomen?
2: Wel, ik heb dat er juist al uitgelegd. Gedeeltelijk toch. Omdat wij Snakefinger gewoon weg geweldig vinden.
0: Fantastisch. Een enthousiaste kijker vandaag.
2: Inderdaad.
0: En vergeet u het niet, de Radio Centraal.
2: Interesse.
0: Zend uit, zend Snakefinger uit, maar... Het is natuurlijk altijd veel beter om eens naar hier te komen. En Phil Lidman zelf bezig te zien.
2: Ongelooflijke sfeer.
0: De sfeer is hier erg rustig, maar het zal wel losbarsten vanaf hij op het podium verschijnt.
2: Door Centraal wordt er ondertussen voor prachtige muziek gezorgd.
0: Muziek van Meester X en Gustav van Thanatos. Live in your area. Ik ga misschien even aan deze jonge heer die hier een sigaar zit te smoren, iets vragen.
2: Doet u maar.
0: Goeiedag. Kunt u ons misschien vertellen waarom u naar Snakefinger bent gekomen? Moet dat? Het moet niet, maar het zou wel leuk zijn natuurlijk.
4: Ik ken hem niet. Misschien dat na deze avond dat veranderd is.
0: Kent u de Resident?
4: Ja.
0: Kent u ook Snakefinger?
4: Ja, een beetje.
0: En kent u Radio Centraal?
4: Ja.
0: U woont hier in de omstreek. Fantastisch, dank u wel. Hebben we Stefan weer.
5: Hallo, joh.
0: Nico.
5: We waren aan met die micro laten lullen, joh.
6: Alsjeblieft. Is het al wakker?
0: We hebben hier dus een vrij platvloerse Nico aan de lijn. Vertel ons eerst, Nico, waarom bent u naar Snakefinger gekomen?
6: Wat?
0: Waarom bent u naar Snakefinger gekomen?
6: Ik weet het niet.
0: Hij weet het dus duidelijk niet. Waarschijnlijk uit pure interesse van Radio Centraal uit. Puur ellende kan ook. We gaan het hier even bij laten en Fred, zie maar wat u doet.

0: Radio Centra nog steeds rechtstreeks vanuit Hof Terlo. Iedereen wacht hier blijkbaar achter zijn plastieke pint op Snakefinger. De muziek die komt, zoals er straks beneden in de zaal verteld werd, van Meester X. Meester X die staat hier aan zijn soundsystem. Jij bent wat men zou kunnen noemen een fanaat van The Residents. Nu, Snakefinger, wat wel eens vergeleken.
1: Een fanaat.
0: Ja, bon, dat is een manier om dat uit te drukken. Snakefinger, wat wel eens vergeleken met The Residents. Kan dat wel vergeleken worden?
1: Vergeleken, wel in verband gebracht wel met The Residents, omdat Snakefinger die vroeger is een Engelsman in Philip Littman. En die woonde en speelde in Engeland. En op een van zijn zoektochten in de bossen van Bavaria, ik denk op zoek naar paddenstoelen of zo, kwam hij iemand tegen, een zekere Nigel Sinada, die ook op dat moment, dat was begin van de jaren 70, enkele tapes had gehoord van mysterieuze gasten uit Californië die de Residents zijn. En ze besloten samen naar Californië te trekken en daar kwamen ze dan in contact met de Residents. En de Residents zijn dus inderdaad wel een heel stuk beïnvloed door de bijdrage van Snakefinger en Sinada. Sinada die zelf een theorie ontwikkeld heeft die gebaseerd is op de fonetiek. Dus er wordt muziek gemaakt gebaseerd op de fonetiek van de taal. En dat hebben de Residents, ja, dat hebben de Residents toegepast. Dat heeft Snakefinger ook toegepast op zijn eerste solo singles. The Spot, vooral Smelly Tongues, Worm to Worm en zo. En dan heeft hij, dus hij heeft, Snakefinger heeft meegewerkt aan een 5-6 LP's met de Residents, want hij is de enige die bij de Residents een beetje fatsoenlijk gitaar kan spelen. De Residents zelf zijn meer met tapes en synthesizers bezig en al die elektronische spullen. En hij heeft ook 3 solo LP's gemaakt voor Ralph Records, een onderdeel van de Cryptic Corporation, waaronder de Residents en Snakefinger. 3 uitstekende en eigenaardige solo LP's. Wat hij vanavond gaat doen is iets compleet anders, want uiteindelijk is zijn output qua platen niet zo omvangrijk. Het is nu al een hele tijd geleden dat hij nog nieuw materiaal heeft geproduceerd, buiten die laatste LP, die ook een verzamel LP is van de 3 vorige, maar toch 1 nieuw nummer bevat. Dat zou nogal een dansnummer lijkt te zijn. Maar vanavond brengt hij eigenlijk de geschiedenis van de blues en nogal op een documentaire manier. Hij begint met de jaren 20 en 30 te presenteren van mensen zoals John Lee Hooker en B.B. King en zo. Dat gaat verder. Robert Johnson natuurlijk. Dat gaat dan verder in het tweede deel. Geeft hij een overzicht van wat big bands zijn geworden en zo. Dus de jaren 30, 40, 40, 50 en 60. Daar eindigt dan de show mee. Het is dus zuivere blues vanavond.
0: Een stukje muziekgeschiedenis vanavond met de heren van niet de Residents, maar Snakefinger. Ondertussen zien we een beetje beweging op het podium. Nog heel schuchter. De meeste mensen die hebben post gevat op de stoeltjes aan de tafeltjes achteraan in de zaal. Of zitten zich momenteel te bezatten aan het uitgebreid repertorium aan drank dat voorhanden is in het café van de Radio Centraal. Ditmaal in de hal van Hof Terlo.
1: En op de draaitafel wacht Nuclear War.
0: Aha. Voor zover het tot de draaitafel beperkt blijft, valt dat nog mee.
1: Het is speelgoed, een klein bouwdoosje, zo, bouwkit.
0: Sun Ra, zo dadelijk.

you hang around my maid. Wanna use her for myself.

de blues op de achtergrond vanuit Hof ter Loo, op aanvraag van de entourage van Snakefinger, die als opwarmertje van Radio Centraal vanuit de cabine en de draaitafel wat originele vroege blues wilde.

0: you hang it around my
1: maid. Radio Centraal 101.6 live vanuit Hofterlo.
2: Geen enkel nummer zult horen dat te beluisteren valt op een van zijn platen of op de platen die hij met de Residents heeft gemaakt. Wat hij echter wel zal brengen, dat is...
1: U hoort het, het is bijna zover. Snakefinger gaat dus optreden.
2: The History of the Blues.
1: U hoort de inleiding dus van ons aller Frank, wel bekend van het middagprogramma Checkpoint en ook van de twee programma's, de maandag en de woensdagochtend. De inleiding dus van Snakefinger.
2: History of the Blues, parts 1 and 2, the start of 3 Radio Central Station.

soap nice and brown. Hey, hey, hey, mama, she's so nice and brown.

Low down, Agent Jim. The blue. Low down, Agent Jim. Ain't never had

Egan O'Hobsey. Blue Egan O'Hobsey. Like consumption.

0: Thank you. The next set will be the blues from 1940 to 1960s as played by the big bands. Thank you.
1: De eerste set dus van Snake Finger. En men roept in de zaal al om muziek. Dat wordt hier boven bij elkaar gezocht. En zo dadelijk zullen we dat wel krijgen misschien. Dat er straks van beneden ook een paar reacties komen. Voor zover wij hierboven kunnen horen is dat momenteel nog niet het geval. Onze Gustaaf die doet ondertussen zijn uiterste best om zo vlug mogelijk het publiek beneden een beetje te animeren. En dat zal zo dadelijk dan ook wel gebeuren. Hier gaan we, denk ik.

Dit is nog altijd Radio Centraal op 101.6. Je hoort rechtstreeks de klanken vanuit Hof ter Loon in Borgerhout, waar Snakefinger zo dadelijk straks binnen een aantal kwartiertje tot een half uur gaat beginnen aan zijn tweede stuk van zijn optreden in Hof ter Loon. Ondertussen luisteren we nog naar de muziek die dus rechtstreeks komt vanuit Hof ter Loon.

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraal's opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

I'm your boss, DJ, in case you never know.

0: And then you bend down, grab and you lick up.
1: So yeah.

Special request to Matilda.

0: Het kralenspel is hier.
1: Radio Centraal.
0: Op dinsdag
1: links en rode draden, gelempeld op je taal. Sorry, dat was door mekaar.
0: Ik weet dat niet, hoor.
1: Het kralenspel.
0: Alles
1: op Radio Centraal.
0: Alles gaat door mekaar. In mijn kop.
1: Links en rode draden, gelijmd tot kapitaal. One love.
0: J'espère.
1: Bobby, j'espère.
0: Ik weet niet, ik weet niet of dat een Bobby veel hoopt. Dat is een hond van Kuifje, zeker. Ik ben ook al nooit Bobby geweest.
1: Door Sharonneke werd jij zo genoemd, zeker?
0: Denk het, ja.
1: Het kraalspel, Radio Centraal, 106.7 FM. Dat is met mensen die ons niet kennen, misschien die ook luisteren. Dat vraag ik me eigenlijk
0: wel. Wat zeg je allemaal?
1: Zouden er mensen naar luisteren die wij niet persoonlijk kennen? Omdat ik dan ben ik weer over Sharonneke bezig en zo.
0: Naar het kraalspel?
1: Ja. Ja, dus Sharonneke is een van onze goede kennissen. Hè.
0: Ja.
1: Dat is hier een programma met muziek, links, rode draden, kapitaal.
0: Ja, ik ben niet goed.
1: Oei, kom het.
0: Heel slecht geslapen.
1: Ik ook, maar ik ben er helemaal doorgekomen.
0: Je, op welke manier?
1: Dat ik mijn eigen vrij woke voel op deze moment.
0: Wat doen we hier nu vooral? Programma?
1: Links, rode draden, kapitaal en lijm.
0: Maar het is een radioprogramma toch? Hè?
1: Dat heb ik al, heb ik dat niet al gezegd?
0: Dat kan best zijn, maar ik zeg toch,
1: dat is een programma.
0: Ik heb niet goed geslapen.
1: Woke up this night, Bayabi di doom, I slept so bad, boyobo do bom. Een radioprogramma op Radio Centraal, een fantastisch stadsradio. Een van de laatste onafhankelijke reclamevrije radiostations ter wereld, durf ik zelfs te zeggen.
0: Mm-hmm.
1: En uiteraard gaat dit project ook mee met zijn of haar of hun tijd. Hè? En dat is tegenwoordig ook via de DAB te beluisteren, behalve die 106.7 FM. Ook via internet, radiocentraal.be.
0: Dat hebben we misschien allemaal al gezegd. Ik weet dat niet vandaag.
1: Ooit?
0: Maar, vandaag misschien ook. Ik weet dat niet meer.
1: Nee, van die DAB en die website nog niet. Mm-hmm. Maar nu dus wel.
0: Maar aan de andere kant, bepaalde dingen herhalen.
1: Dat doen ze op de nationale radio ook veel. Hè.
0: In series ook, hè, denk ik. Hè.
1: In serie.
0: TV-series.
1: Dus niet parallel geschakeld, maar in serie geschakeld.
0: TV-series doen ze dat ook. Hè.
1: Ja. Mensen kunnen hun aandacht er anders niet bij houden.
0: Ja.
1: Dus moeten wij dat ook beginnen doen?
0: Ja, moet niet, maar...
1: Nee, niks moet.
0: Het is wel verontschuldigd, denk ik.
1: Alles mag en alles moet kunnen.
0: In het kralenspel.
1: Op 106.7 FM, Radio Centraal. Ook beluisterbaar via 10A DAB. En online via www.radiocentraal.be. Ja, kijk, dat is al goed aan het herhalen. Het kralenspel, een radioprogramma met aandacht voor links en rode draden, gelijmd tot kapitaal.
0: Dank u.
1: Muziek, maar ook af en toe een beetje dialoog tussen de presentatoren Elko Blijweert en Jeroen Stevens. Beter bekend in sommige kringen als De Knar. En de mini.
0: Ex-Bobby.
1: Ex-Bobby. Ja, serieus. Ah, zo zijn we natuurlijk bij Bobby Jasper, had jij gezegd. Zo zijn we dan bij Bobby Jasper terechtgekomen. En van Bobby zijn we via de hond van Kuifje bij jou, Elko Blijweerts, oude nickname beland. Die kenden we dan via Sharonneke, en dat hebben we dan toch al verklaard voor de mensen die luisteren, die ons niet van naderbij kennen. Sharonneke is een van onze gemene kennissen, waar wij allebei een band mee hebben. En waar de ene al een iets nauwere band mee heeft gehad, dan de andere van ons.
0: Zeg, je waarom?
1: Elko.
0: Merci, allee, voor dat, ook voor mij, voor dat allemaal zo nog eens een keer op. Zo goed op te luisteren.
1: Even terug, een trip down memory lane.
0: Ja, het is niet alleen voor de luisteraar. Allee, ook voor mij is het echt niet slecht dat je daar zo met een klaar, heldere stem op een goed tempo.
1: Dank u.
0: Eens een keer op luisteren.
1: Ja.
0: Ik ben er heel blij mee.
1: Zijn er nog dingen over uw verleden dat ik nog even moet samenvatten?
0: Oh ja, maar dat gewoon niet alleen over dat verleden.
1: Ook over die links, die rode draden, dat kapitaal.
0: Op dit moment zo, alleen, ik heb niet goed geslapen. En het geeft me toch wel wat houvast.
1: We zijn aan het landen. We zijn aan het landen hier in het Kralenspel op Radio Centraal 106.7 FM. Uiteraard ook te beluisteren via 10ADAB of via internet, radiocentraal.be. We moeten misschien ook nog extra aandacht besteden aan het landen, omdat we hier ook binnenkwamen in een nog gesloten studio. Hè. Dus we moeten nog volledig acclimatiseren. Hè. Er hangt nog geen lucht van eventueel andere presentatoren.
0: Ik heb de ramen opengezet.
1: En we zitten aan welke waarde van de CO?
0: 503.
1: Dat is wel in de groene zone, dat is in orde. De CO of CO2?
0: Ik weet dat niet.
1: CO2, denk ik. Het minst gevaarlijke.
0: Koolstofdioxide.
1: Monoxide kunnen van sterven, zeker.
0: Ik denk dat je van veel kunt sterven.
1: Zeg het eens, Bobby. Je hebt ook wat platen bij, waarschijnlijk. Vinyletjes, cd'tjes. We kunnen nog een unboxing doen vandaag, eventueel.
0: Ja, het gaat wel een sukkeltje waar ik heb geen breekmes meegepakt. Allee, of geen mes.
1: Ik zie daar wel een bos sleutels liggen. Die eventueel van pas zou kunnen komen. Hier in de keuken is misschien ook nog wel wat bestek te winnen.
0: Mm-hmm.
1: Oei, we zijn nog maar een minuut of zeven bezig. Het voelt langer.
0: Ik heb 2 cd's klaar gestoken.
1: Ja.
0: Oh ja. De ene dacht ik van met te beginnen, maar dat duurt 8 minuten en een half. Dus.
1: Dat is zo'n beetje de lengte dat jij graag kiest voor het kraal. Spelen rond de 8 minuten.
0: Maar eerst iets korter.
1: Oké. Okay. We gaan ze niet tegelijk afdraaien.
0: Nee. Het betreft wel sampling een beetje zo. Alleen, althans de link die we gaan maken tussen de twee.
1: Ja, benieuwd.
0: Voor eerst.
1: Ten eerste.
0: Dacht ik mee te brengen naar het Kralenspel. Een liedje. Van Meatbeat Manifesto.
1: MBM.
0: Waarom? Omdat ik... ik kon niet, dat is een andere keer dat ik niet goed kon slapen. Maar wel alleen in verband te brengen is met afgelopen nacht.
1: Ja.
0: Misschien nog een kleine quiz ervan maken.
1: Ah ja, alstublieft.
0: Weet jij wat een van de hoofdoorzaken is voor het slecht slapen van mij?
1: Ah, van u?
0: Ja.
1: Ademhalingsproblemen.
0: Pardon?
1: Ademhalingsproblemen.
0: Ah ja, is klopt. Ja. Nog een ander?
1: Piekeren.
0: Ook.
1: Nog een ander.
0: Ja, en dat verband, ja, het is eigenlijk nog iets anders. Ja. Het is kunnen het als een aandoening...
1: Aandoening. Een aandoenlijke aandoening.
0: Een melodieke dat er in mijn kop zit.
1: Ah ja, maar ja, daar heb ik ook wel last van. Mm-hmm. Ja. Maar moet ik nu raden welke melodie?
0: Nee.
1: Oké, dat was het antwoord.
0: Ja,
1: dat is lastig, hè. Bij mij is dat vaak als ik wakker word. Ik word dan wakker. Zelfs al, ik word altijd voor de wekker wakker. Dat is dan vaak als ik zelf niet aan het werken ben of zo.
0: Ja.
1: Van muziek. Oei. Verschrikkelijk, hè.
0: Ja, dat is... ik probeer het alleen... verschillende manieren daarmee om te springen.
1: Ja, proberen gaan mee, heb ik mij wel eens laten vertellen. Hè.
0: Maar toch heel slecht geslapen van de nacht.
1: En welk melodietje zat er in uw kop?
0: Iets waar ik mee bezig was. Ja.
1: Dus dat kunnen we niet linken aan wat er nu komt van de MBM?
0: Nee.
1: Hmm.
0: Maar dus afgelopen week had ik weer zoiets aan de hand. En ik stond op en ik dacht van ik moet het laten gaan. Maar ja, dat is dan een van de technieken dat ik probeer toe te passen, gewoon het laten gaan. Laat dat maar in mijn kop zitten.
1: Dat is inderdaad een goede techniek, hè.
0: Maar het heeft nog een beetje... heeft nog niet zo heel goed geholpen, moet ik zeggen.
1: Je kunt op oefenen, hè.
0: Ja. En dan dacht ik...

0: staan, op die plaat. Ze zijn ook op Maxi uitgegeven. Ik heb ze allebei steken, vind je.
1: Dan is het goed.
0: Maar ik ben dan ook eens gaan zoeken. Dacht van, wie zegt dat nu eigenlijk? Van waar is dat gesampled? En dan kunnen we op het internet...
1: Hoesampled.com.
0: Ja, ik denk dat zoiets van hoesampled hoe of zo. En dan kwam ik dan nergens tegen, maar wel een heleboel andere samples die in dat nummer gebruikt zijn.
1: Mm-hmm. Misschien was het geen sample dan?
0: Ah wel, ik denk dat hij het gewoon
1: zelf gezegd heeft.
0: Ja, dat kan dus ook nog altijd.
1: Dat kon toen nog, dat is toch ook al niet meer van vandaag de dag, hè, Meatbeat Manifesto.
0: Maar grappig wat daar allemaal in zit in die Dogstar, Manhunter, Skelter, dat is van alles van vroeger, maar ook dingen die gesampled zijn uit de tijd waarin dat hem die plaat gemaakt heeft. Dus het is niet allemaal zo soul en jazz. Dat is ook Lydia Lunch, The Butthole Surfers. En dan nog twee nummers van de Pixies, van Doolittle, allemaal van dezelfde plaat. En die verschenen eigenlijk maar een jaar ervoor of zo.
1: Ah, ja.
0: In hetzelfde jaar, dus echt snel van, oh, dat vind ik goed, op.
1: Steken we erbij.
0: Ja.
1: Tandje bijsteken van de Pixies.
0: En er is één nummer van de Pixies waar we dan nu mee gaan beginnen.
1: Mm-hmm.
0: En dat ligt eigenlijk heel hard voor de hand. Ik heb er dus nooit aan gedacht dat is. Maar dat begint met een drumbeat.
1: Zoiets,
0: ja.
1: La La Love You.
0: Ja, voilà.
1: Heb ik ook gesampled.
0: Ja, dat is goed. Grappig, ja.
1: Dat is een goeie nummerke. Dat is een mooie cd, vind ik.
0: Ja, dat nummer is nog gespeeld geweest. In het kranenspel, denk ik misschien toen jij er niet waard. Dan heb ik dat gecombineerd met iets van Johnny Thunders.
1: Kranenspel, classic.
0: Een nummer I Love You, denk ik.
1: Nou, ik was erbij, hoor.
0: Ah, waar ga je erbij?
1: Denk dat. Denk dat wel.
0: Oké.
1: Elko Blijweert krabbert aan zijn ontluikend baardje.
0: Ja, slecht geslapen en niet geschoren, ook niet van de morgen.
1: Niet geschoren is altijd mis.
0: Allee, La La Love You.
1: Nu al.

0: Gezongen door een drummer.
1: Ja, die, hoe wordt dat uitgesproken, deze achternaam?
0: Wacht, zo weet je wel al.
1: David Lovering.
0: Ah ja, zo.
1: Of zou het Lovering zijn?
0: David Lovering.
1: Lovering.
0: Liefdesring. Lovering is bovenaan. Voor u ten huwelijk te vragen. Waar moet ik hem steken?
1: Ja, dat komt gewoon het volgende opzetten met de sample.
0: Dat is dus trouwens ook een goochelaar, hè? David Lovering.
1: Wie nog misschien?
0: Nee, die is behalve drummer en zanger ook een goochelaar. Wie is er nog een goochelaar? Hans Kazan. Hans Klok. Hoe noemen die mannen? Siegfried en
1: David Copperfield.
0: David Copperfield. En dan die ene, Houdini. Dat zijn er genoeg zeker voor nu.
1: Meet Beat Manifesto.
0: MBM.
1: 99%. Dogstar Man, Helter Skelter.
0: Wie?
1: Wat?
0: Je hebt een kikker in de keel.
1: Goed geslapen.
0: Je zit al aan het eten, hè? Geef het maar toe.
1: Allee, kom. ik heb honger.
0: Zit er rap op, dan kunnen we kunnen verder.
1: Ja, misschien nog één vraag. Quiz. Zegt hij nu effectief? It's in my brain.
0: Weet ik toch niet. Hoe moet hij dat nu weten?
1: Gewoon eens luisteren en dan kun je misschien daarna weten te zeggen.
0: It's in my brain
1: now.
0: Now.

0: brain now. It's in my brain. It's in my brain now.
1: I've never been, never gonna be more in my brain.
0: Insane in the membrane.
1: Insane in the brain.
0: Dr. Man, Helter Skelter. Ik heb gegeten ondertussen. Het gaat al ietsje beter.
1: Dat is smakelijk.
0: Ja, man, dat is ongelooflijk.
1: Zelf gemaakt.
0: Ja, volle rijst. Zaten. Wortel. Groene selder. Met de blaren erbij.
1: Welke blaren?
0: Van de groene selder. Ja.
1: Met de blaren, van met de rasmussen.
0: En umeboshi pruim.
1: Ah ja, dat deed hem graag. Hè.
0: En een halve ui.
1: Mm.
0: Fijn gesnipperd, hè. Niet gewoon in één keer.
1: Rauw?
0: Gebakken eigenlijk, in sesamolie. En dat zijn eigenlijk twee nummers, hè. Niet één aan jou en die is zelden. Dr. Man in Helter Skelter, allebei maxis, afzonderlijk uitgebracht. Maar hier al niet gemixt.
1: Ook een beetje eetterm.
0: Wat zeg je, vriend?
1: Ook een eetterm.
0: Al niet mixen.
1: Alleen gemixt.
0: Voilà, maar hier uit de cd, 99%.
1: Ja, ik heb ook nog onlangs opgezocht van tja, van waar is die sample, ik ken die.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb dat zelf steken volgens mij.
0: Alright.
1: En dat was als ik aan het luisteren was naar het album Extinction Level Event, The Final World Front uit 1998 van Busta Rhymes.
0: Hip-hop.
1: Busta Rhymes die een nieuwe had heeft, Diligence 2, met allemaal beats van J. Dilla. En dat heeft mij doen teruggrijpen. Ja, je was al aan het lachen, precies.
0: Ja, ik dacht dat ging zeggen. Dat heeft mij zoveel euro gekost of zo, dacht ik. Ging zeggen.
1: Ik dacht dat jij ging zeggen, dat ik ging zeggen, dat heeft mij diep geraakt. Maar zo zie ik hoe dat jij over mij denkt.
0: Geld, hè.
1: Geld, alleen maar geld. Het heeft mij niet veel gekost, hè. Dat is mijn maandelijks abonnement op de schietijzer.
0: Schietijzer, ja, ken ik.
1: Kent je? Kent de luisteraar van het Kralenspel ondertussen ook wel, stilletjes aan. Tenzij de nieuwe lichting natuurlijk. Maar die kunnen dat dan eens aan een oude luisteraar vragen, hè, om op te klaren.
0: Een sociaal experiment.
1: Mm-hmm.
0: Dus iets vragen aan iemand.
1: Ja, we zitten nu dus bij het derde album in 1998 van Busta Rhymes, Extinction Level Event, The Final World Front. En dat is een fantastisch album. Vaak moet ik even wel toegeven. Ik heb iets nieuw gevonden dat helemaal niet nieuw is. Maar ik heb dat dan, voor mij is dat nieuw. Ik kan eigenlijk albums die ik misschien niet helemaal goed vind, daar maak ik dan een playlist van.
0: Ja.
1: En dan schiet hij er. En dan raak ik dan gewoon de nummers uit dat ik niet graag hoor. Kan eigenlijk
0: wat is dat dan?
1: Ik haal dan die nummers ertussenuit dat ik niet graag hoor.
0: Ah ja, cherrypicking.
1: Is dat cherrypicking?
0: Dat
1: is natuurlijk gevaarlijk, hè, want soms zijn er nummers die je dan achteraf toch nog goed zou beginnen vinden.
0: Wow.
1: Maar, stilletjes aan begin ik te denken, het leven is kort. En ook weet ik het eigenlijk meestal al wel, welke dat ik nooit goed ga vinden. Maar dus, die een Extinction Level Event, The Final World Front, vind ik dus allemaal goed. Die intro heb ik nog nooit beluisterd, omdat ik dat meestal irritant vind van die intro's die geen muziek zijn.
0: Nee.
1: En dan als laatste nummer, een outro, dat heb ik nog nooit beluisterd. Maar daarvoor een hele, ja, slecht, niks is slecht. Een hele rare cover van Iron Man van Black Sabbath, met Ozzy Osbourne.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik hoef daar geen playlist van te maken. Want je kunt gewoon dat eerste nummer overslaan. En je kunt dat laten afspelen.
0: Tot aan het
1: Dus eigenlijk is dat wel sympathiek dat de slechte dingen, of de dingen die ik misschien niet interessant vind, van voor en van achter in het album zitten. Want, ondanks het schietijzer, dat een prominente aanwezigheid heeft ingenomen betreffende mijn luistergedrag van muziek, luister ik kijk nog altijd wel naar albums.
0: Naar albums?
1: Albums, ja. Dat is naar schijnt ook niet meer van deze tijd. Hoe zit dat bij u?
0: Ik weet het eigenlijk niet. Luister ik nog naar iets?
1: Dat weet ik niet.
0: Een volledig album niet zo vaak eigenlijk, nee. Soms ja.
1: Maar ook niet dat jij bijvoorbeeld van die gecureerde playlists beluistert of zo. Of thema-playlists. Alleen thema-platen.
0: Nee, ik luister alleen maar zelfgemaakte playlists. Omdat als er zo...
1: Dat doe je dus ook wel, voor te gaan joggen of zo.
0: Bijvoorbeeld vroeger, ja. Maar... Nee, ik vind dat vervelend, zeker van op een schietijzer, als er zoiets playlist of radio-achtig...
1: Automatisch verder speelt of zo.
0: Ja, dat vind ik ook al ambetant.
1: Maar... Vind ik heel ambetant, maar dat kunnen we wel afzetten.
0: Maar ik ben dan geneigd om dan aan dat schietijzer te blijven hangen heel een tijd, om te zien waar dat er nou eigenlijk juist aan het draaien is. En dan wil ik weten waar dat is en, you know, dat is zo. En dan wil ik daar meer over, ik kan dat niet afzetten precies, die drang om te weten. En dan ja, vandaar liever zelf gewoon fysieke dingen ook opzetten. Gewoon. Of een playlist dat ik zelf heb gemaakt, dan weet ik wat dat is. Hè.
1: We gaan luisteren naar Busta Rhymes, Where We Are About To Take It. Ja, met een sample van een fantastische plaat die ik bij heb op vinyl. Maar eerst dus op schietijzer. Right. Busta Rhymes. Ja, een ongelooflijk goed album. Where We Are About To Take It.

0: Check. Na na. La la la la la. Ja, fantastisch. Van CD zeggen, maar ja.
1: Album. Extinction level
0: of shit. Bomb threat to the whole world. Busta Rhymes, Where We Are About to Take It. De sample is van Dick Hyman. Een plaat die veel gesampled is geweest, geworden, gehad. Mm-hmm. The Electric Eclectics of Dick Hyman. Ik denk dat Beck of de Dust Brothers in opdracht van Beck er ook iets uit hebben gehaald. Mm-hmm. We kunnen zeker wel eens bij whosampled.com, ze hebben nu reclame aan het maken, een website kan nog wel. Hè. Kunnen we wel eens gaan zien, maar ik heb geen goesting wie dat dan nog allemaal gesampled heeft.
1: Het is een mug.
0: Ja. Je hebt geen last van uw mug.
1: Nee, gewoon mug.
0: We hebben het inderdaad over de plaat Moog, The Electric Eclectics of Dick Hyman. Ik heb het bij op vinyl, schone gatefold, alles erop en eraan. Maar waar staat het jaartal? Nergens. Ik gok 72.
2: Op de plaat staat ook niks.
0: Op de plaat staat ook niks. En Dick Hyman, dat is, of dat was, ik weet het niet, volgens mij ook de baas van Command Records. Dat is hier een uitgave op Command Records, waar heel veel easy listening-achtige muziek op verschenen is. Onder andere ook van Dick Hyman zelf. Maar dit is dan eigenlijk zijn folieke, denk ik, die plaat. Dat is iets gekker, frivoler, experimenteler. Maar wel heel beluisterbaar. The startling sounds of the brave new music world. Singular synthesized composition that heralds the future art of sound expansion. Moog, The Electric Eclectics of Dick Hyman. This is the new sound of music. Amazing melodic electronic music played on the Moog synthesizer. These are not just the decorative trick sounds you usually hear from a synthesizer. These are compositions specifically created for the synthesizer by Dick Hyman. Fascinatingly rhythmic melodies that move music in a fresh exploratory direction. Hoe liner notes zitten er niet op dat schieten. Alhoewel, tegenwoordig soms ook al wel. Dus, wat hoorden we hier? Met een Busta? Zet het nog eens op als je wilt. En nu zullen we dan eens naar het origineel luisteren. Hè? Dick Hyman met The Topless Dancers of Corfu.

0: Chic.
1: Ongelooflijk goed, vind ik. Heel die plaat. Meuk. Die Electric Eclectics of Dick Hyman. Op het Command label. In de achtergrond, The Legend of Johnny Pot.
0: Nice. Dat was een liedje in wat soort van 5-4 of
1: kan
0: zoiets.
1: Kan wel, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, ...1, ...2, ...1, ...2, ...1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 4.
0: Wat is bijvoorbeeld een bekende jazzstandard in 3-4, Jeroen?
1: In 3-4... dingetjes? Pinocchio?
0: Nou, zit er niet ver af, denk ik. Nee, wat ik wil zeggen, toch?
1: Eentje. Is dat niet Pinocchio? Wacht, hè? Pinocchio is toch een liedje?
0: Dat is ook een liedje, hè?
1: Ja. Pinocchio... Ken je dat Pinocchio?
0: Nee, alleen ik heb dat ooit van... Dat is ook een jazzcompositie, ook, denk ik. Zeg. Maar er zullen misschien
1: van
0: wel veel Pinocchio's zijn.
1: Van de Prince of Darkness. Ja, maar nu ga ik hier met dat schiet. Dus
0: het is een ander liedje dat de prins ook... Allee, die prins van Darkness toch ook bekend gemaakt. Ik heb dat vorige week gespeeld, denk ik. Of vernoemd je... Het is vernoemd geweest.
1: Wie heeft het gespeeld? Ja.
0: Jij gedraaid. Allee,
1: hier, Pinocchio.
0: Echt, hè? De schietijzer.
1: Schiet hem eens open als je wilt. Pinocchio. Is dat in 3? Nee, dat is niet in 3. 2, 3, 4.
0: Ik denk dat je het vorige week die had niet gedraaid of zoiets. Of?
1: Ik bedoel dat één liedje, hè?
0: Sneeuwwitje.
1: Ah ja, dat is Someday My Prince Will Come.
0: Ja, voilà, dat ik wil zeggen.
1: Maar welke is dat van Miles? Of van Wayne Shorter?
0: Hier is.
1: Nee, ja. En dat wij veel proberen te spelen. Vroeger.
0: Oh, Footprints.
1: Ja, dat bedoelde ik. Ja, is dat ook niet in 3?
0: Ja. Ja, veel energie. Je hebt goed geslapen, precies.
1: Slecht.
0: Ja.
1: Slecht, slecht.
0: Dat zijn...
1: Ik heb mij al eens goed onder handen laten nemen van de morgen. Door de tandarts. Moet flossen, zei ze. Dat is ook de eerste dat ik ervan hoor.
0: En hoe oud zit ik, hè?
1: 100 jaar.
0: Ja, eigenlijk Marshall Allen.
1: Die zijn al de 100 niet gepasseerd.
0: Zo,
1: like John Coltrane, zeker. Dubbel van de Elko.
0: Dus...
1: Een halve Coltrane zit er hier voor mij, Bobby. Bobby Blauweert. Double B. One Love. 50 years old. Semi-Coltrane. Allee, zeg, wat was dat hier? The New Waltz.
0: Maar heb je daar nu vorige week niet iets van gezegd?
1: Ja,
0: of zo, van
1: gespeeld je... zelfs. Ah, van dingetjes. Brubik.
0: Een Brubik.
1: Omdat mij dat deed denken aan een nummer in een soundtrack van een film... Die ik gezien had. En daar zijn we dan niet meer toe gekomen, maar er komen we misschien nog wel eens toe.
0: Wat denkt ervan dat we nu iets van uw schietijzer gaan afdraaien? Gebaseerd op de akkoorden van Someday My Prince Will Come.
1: Ik vind dat heel legitiem, want je zegt zelfs, je hebt zelfs de CD, je hebt het doosje van de CD bij.
0: Ja.
1: Waar is die CD zelf dan?
0: Thuis.
1: In de speler misschien.
0: Ben je thuis vergeten?
1: Ja, meester. Thuis kon ik het.
0: Ja,
1: maar zit jij nog in de Drive dan?
0: Ik denk dat, joh.
1: Niet in de Google Drive. Oei. Niet in de Google Drive. Anti.
0: Voilà, het is een opname van Michel Petrucciani, de pianist, featuring Jim Hall, de gitarist, en Wayne Shorter, die we niet gaan horen.
1: Oh.
0: Ah, voilà, Wayne Shorter.
1: We linken. Wel tof die muziek door elkaar.
0: Muziek door elkaar.
1: Hyman en Maas. Oh, je hebt dat zelfs niet hoor.
0: Nee, ik hoor een half veel tegenwoordig. Ja, zo is het beter, hè. Dat is goed.
1: Nee, dat was tof te samen. Ja,
0: nu doet het toch nog altijd, hè.
1: De Maas is te stil geworden. Beetje respect voor de Prince of Darkness.
0: Hoorden ze nu allebei?
1: Nu hoor ik ze goed allebei.
0: Ja, we zijn geband, hè?
1: Ja, pas op, mijn één oor is minder goed dan mijn ander.
0: Ah ja,
1: zo alleen, daarmee
0: dat
1: zijn.
0: Klopt wel, want de fader stellen maar alles op. Voilà, Wayne Shorter gaan we niet horen op Waltz nu. Een compositie van James S. Hall. En voilà, de akkoorden van Someday My Prince Will Come. Van 5-4 gaan we naar 3-4. En voilà.
1: Misschien moet ik toch terug fysieke dragers beginnen kopen en dan een mengpaneel. En eens beginnen met alles te combineren. Verschillende platen door elkaar.
0: Ja,
1: dat zou wel een frisse wind kunnen geven aan mijn muziek.
0: Ja, en dan kunnen we veel meer geluisterd hebben ook nog in je leven. Hè.
1: Ah. En kunnen ze, zijn er ook mengpanelen waar je meer dan 2 cd-spelers op kunt aanzetten?
0: Dat van mij... Allee, je kunt 4 bronnen op dat van mij.
1: En kun je alle 4 tegelijk afschieten?
0: 5, ja. 5 zelfs.
1: Dat is niet meer zo dat je dan zo een switchje... Nee. En doe je dat dan soms?
0: De 5? Nee. Wat ik,
1: maar de 2?
0: 2, ja.
1: Maar tegelijk, hè? Niet beatmixen. Hè?
0: Wat ik dan soms doe, is 2 tegelijk en dan ook nog eens een keer met een Bluetooth-box ook nog eens, want dan zit ik weer op een andere plaats.
1: 3 verschillende platen?
0: Ja, maar dan ook uit veel verschillende boxen ook nog. Hè. Dat is dan zo verspreid.
1: En waarom? Omdat je zot aan het worden bent.
0: Dat was eigenlijk die situatie waar ik het nu over heb. Dus wij zijn eigenlijk zo'n beetje... Ja, nee, gewoon omdat het niet rap genoeg kan gaan soms. En dan is het dus toeval dat die tegelijk opstaan. En dan denk ik van, ja, deze geeft daar nog wel iets. En dan laat ik dat wat ballen.
1: Ik heb eens een film gezien over Rocky Erickson. Dat is een muzikant.
0: Ja.
1: Met wat mentale problemen. En die kwam thuis en die zette... Oh, ik weet niet. 10 radio's en tv's op... om de stemmen in zijn hoofd wat stiller te doen klinken. Dus gewoon van die white noise, van alles van op die radio's. Oké, dan kon hij in zijn zetel gaan zitten.
0: Ja.
1: Daar belanden wij ook nog wel eens.
0: Ja.
1: Het begint met 2 cd's tegelijk.
0: Met een radio met white noise opzetten.
1: Ja, in mijn herinnering is dat white noise,
0: kan
1: maar misschien
0: ik
1: was dat gewoon...
0: Ik heb dat niet meer steken direct thuis.
1: DHB, maar misschien was het geen white
0: noise. Of gelijk zo'n tv, waar je dan sneeuw.
1: Ja.
0: Ik heb geen tv niet meer.
1: We gaan eens moeten investeren in onze toekomst.
0: Ja.
1: Ik heb een mengpaneel en ga een tv.
0: Voor die white noise te kunnen.
1: Ja. Petrucciani.
0: Si.
1: Wat was het nou weer al?
0: Waltz nieuw.
1: Voilà.

0: Heel veel applaus. Montreux.
1: Hoog applaus.
0: Montreux is welk land is dat eigenlijk?
1: Zwitserland zeker.
0: Ah, Zwitserland.
1: Ja, dat kunnen. Welke ik denk, country
0: denk,
1: code
0: ik denk,
1: is
0: ik altijd dat Canada is, maar, of Amerika of zo, maar ja, het zou wel Zwitserland zijn.
1: Wat is de country code als je telefoneert naar Zwitserland?
0: Geen idee, ik weet wel dat je vanuit Zwitserland wilt bellen, dat dat veel geld kan kosten met een telefoon.
1: Dat is die schinnen, nee, u hè. Of de weg zoeken. Vraag dat ja, maar dat aan Dennis Vaas.
0: Ja, de laatste keer dat ik er was, heb ik... toch ook even de vergissing gemaakt van dat toch, denk ik, 2 minuten of ja. 3-4 minuten te doen.
1: Dat zit al over de 20 euro, denk ik.
0: Ja, dat is veel.
1: Zwitserland, inderdaad. Goed, Jeroen.
0: Montreux.
1: Ja, maar wat is nu die country code? Durf je het te raden?
0: 44.
1: Bijna. 41. Ah. En de country code van het volgende, dat is de plus 1, denk ik gewoon. Hè?
0: Yes, dus we zijn van 5-4 naar 3-4 gegaan. En nu blijven we in hetzelfde nummer, of hetzelfde akkoordenschema, maar in 4-4.
1: Speelt hij dat in 4 of wat?
0: Ja, dat is interessant, hè. Dat is eigenlijk een beetje een tegenovergestelde aanpak. Allee, hier wordt het zo gezegd gesofisticeerder gemaakt, een moeilijker thema. En hier en daar een moeilijker akkoordje er nog bij. Maar bij een andere gitarist, dus niet Jim Hall, maar Grant Green, wordt het meer groovy. In 4-4, ook wel weer andere stukjes erin. Maar gewoon een compleet andere versie. Ik dacht, we gaan daar nog eens een keer naar luisteren. Ik heb die zelf niet, die plaat. Ik heb die wel op cassette ooit opgenomen van de... Oh ja, dat moet ik niet zeggen. Home taping is killing the music industry.
1: Home taping was killing the music industry. The music industry is now dead.
0: Ah ja, voilà.
1: Het is allemaal verjaard.
0: Oké, okay, dat is ook vergeven.
1: Door mij sowieso. Door de Cosmos volgens mij ook. Door de Grant Green denk ik ook. Ik denk dat hij dat sowieso al niet erg zal gevonden hebben. En hadden die dan van de Bip gehaald of zo, die cd?
0: Ja.
1: Goed, hè? Waar jij jong waarschijnlijk?
0: Dat was... dat was... 30 jaar geleden, ja.
1: 1985 is die cd uitgekomen. Dat is 40 jaar geleden.
0: Ja, ja, maar ik heb die ontleend in 1990 of zo, denk ik. 1997 misschien zelfs al. Ja, voilà.
1: Ik had dat nu toevallig ook klaargezet om misschien af te spelen.
0: Dezelfde nummer, dezelfde versie.
1: Ja, omdat ik dus terug die link wou leggen. Vorige keer hebben we dus geëindigd met Someday My Prince Will Come, omdat ik dat kon linken aan een soundtrack. En ik dacht, ja, als ik dat nu terug wil linken aan die soundtrack, kan ik misschien eens een andere versie meepakken. En dan kwam ik ook op die van Grant Green uit. Dus dat komt hier weer al goed uit in dat kralenistje.
0: Alright.
1: On écoute, mon vieux?
0: Yes, Grant Green.
1: Un jour, mon prince viendrait. Une amour. Grand vert.

0: Oei, een fluitkeet op de thee is klaar.
1: Is de thee klaar?
0: Hoe staat er voor uw neus?
1: Voor mijn neus?
0: Nee, scheef van uw neus. Op hoeveel uur? 10 uur van uw neus?
1: 2 uur.
0: 2 uur.
1: Van mijn
0: is moeilijk,
1: neus?
0: Ja, is moeilijk, zo omgedraaide klok.
1: School?
0: Santé, en doos nog eens vol. Dus nog eens vol.
1: Santé, is met thee, hè?
0: Ja, sorry. Avec thee.
1: Met de Rasmussen.
0: Drink maar eens goed, vriend.
1: Heb je er een rummetje in gedaan?
0: Nee. Laat een Bobby maar een keer goed van een drankje slurpen.
1: Maar mij nu niet doen lachen, hè, want het is heel warm precies.
0: Mag je eigenlijk zijn. Wel drinken daar boven dat minkpaneel?
1: Dat is niet boven. Ja, je dieptezicht is niet zo goed.
0: Nee, dat is heel slecht. Het is onder.
1: Hè?
0: Is het onder?
1: Onder wat?
0: We hebben gezegd, het is niet boven.
1: Ah, nee, het is voor.
0: Het is voor. Vliesvols.
1: Huh?
0: Het is voor.
1: Dat ken ik niet.
0: Dat is een zaak.
1: Ik ken dat nog niet.
0: Someday my prince will come. Nu eindelijk. Want je kunt er uiteindelijk wel over bezig. Toet. Toet. Je kunt er uiteindelijk wel over bezig blijven. En nu kunnen we uiteindelijk beluisteren als het schietijzer mee wil. Natuurlijk, want nu gaan we naar een andere schietapp. Schiet is app, jong. Ja, dat gaat allemaal snel naar meer. Die soundtrack, hè? Eindelijk zijn we er. The Long Goodbye, die had ik al gezien hebben.
1: Ja.
0: Fantastische film. Echt iets voor u. Echt iets voor u.
1: Film.
0: Ja,
1: lang spelen.
0: Ja, muziek van John Williams. Maar ook van Dave Grozin. En zo'n detective. Een detective
1: right,
0: die zo... die er allemaal niet zo heel veel goesting in heeft.
1: Nou, dat vind
0: ik zegt iets voor u. Ah, wel, ik heb dat steken op DVD.
1: Ja.
0: We kunnen dat misschien in leenruil doen met de Robocop-trilogie. Ja.
1: Goed.
0: Dat is echt een fantastische film. Ik heb hem gezien onlangs. Ondertussen is dat onlangs ook al een paar maanden geleden in de cinema. Maarschalk Gerardpleintje. Culturele instelling.
1: Oké. Okay.
0: Collega VZW.
1: Oké. Okay.
0: En ik denk dat ik toen heel moe was. En zoals zo vaak als ik naar een film kijk, ben ik aan in slaap gevallen even. Waarom lacht dat?
1: Nog aan het lachen met je culturele instellingen met je VZW.
0: Radio Centraal is toch een culturele VZW?
1: Ja, ja. De mensen zien hun gezicht ook niet natuurlijk.
0: Nee, wat is daar zo lachwekkend aan? Dat is smol.
1: Dat uw vraagtekens, die klinken in uw stem, dat die ook geaccentueerd worden op uw gezicht.
0: In mijn wenkbrauwtjes waarschijnlijk.
1: Ja.
0: In mijn lachrimpeltjes.
1: Zoiets, ja. Maar is het plezant zijn, of?
0: Dus die film... Misschien voordat ik hem u uitleen, of daarna, ga ik die nog eens bekijken op DVD en dan hopen dat ik op een ander moment in slaap val. Hè, dat ik zo de herinneringen aan elkaar kan plakken. Zo bijvoorbeeld bij die vierde Mad Max, denk ik ook al ongeveer elke keer in slaap gevallen, denk ik, als ik die gezien heb.
1: Maar, ja, en dat vind je dan...
0: Maar gisteren niet, denk ik. Gisteren niet, en denk als ik even ben weggeknikt... Dat was het op een moment dat niet in de cinema gebeurde. Dat is toch al goed.
1: Dat is nu een goede slaapfilm, of?
0: Alle films zijn goede slaapfilms. Ongeveer na een half uur.
1: Ja.
0: Ja. Wat moeten we doen? Een cola erbij drinken?
1: Goh, ik denk
0: koffie?
1: Maar ja.
0: Ja, vroeger wat tegen.
1: Nee, ik kan afwijken.
0: Ja, wijk die is af, vriend.
1: Nee.
0: Bobby.
1: Nee.
0: Allee, Bobby.
1: Nee.
0: Bobby,
1: nee.
0: The Long Goodbye, dus in die soundtrack, er zijn heel veel versies. The Long Goodbye, John Williams, piano solo.
1: Hola.
0: The Long Goodbye, Clydie King, vocal. The Long Goodbye, Jack Sheldon, vocal.
1: Trick.
0: Wij luisteren naar The Long Goodbye, Dave Grusin trio. There is a long goodbye, someday my prince will come.

0: Ja.
1: There is a long goodbye. Ook heel mooi, die vocal versions. Mm-hmm. Ook in de film. Ja. Robert Altman. Film, hè?
0: Ah, ja, Robert Altman.
1: Muziek, Dave Grohl in trio. Wow. There is a long goodbye. Zie je dit? Daar gaat hem weer. The long goodbye in de tango-versie.
0: Niet heel goed.
1: Dat wou ik dus laten aansluiten op Grand Green. Someday my prince will come. Maar dat is misschien wel iets te snel nadat we dat al eens gespeeld hebben. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Dus ga ik iets anders doen. Ik heb nog iets klaarstaan van United Future Organization. Een project dat ik dacht te kennen via een podcast van Johnny Trunk. Maar dat ik misschien gewoon ken via het kralenspel. Mm-hmm. In elk geval ken ik daar een heel mooie versie van het nummer Moondance. Van Van Morrison. Is dat Van Morrison? Of is dat bekendgemaakt door Van Morrison?
0: Ik denk dat dat Van is. Van de Van.
1: En dat vinden we terug op een album Jazzin. 2017, zegt mijn schietijzer. Dat klinkt dan laat, hè.
0: Ja.
1: Is misschien wel een compilatie. Dus moeten we dat forsen? Ja, dat is een compilatie. Dat is eigenlijk met muziek zo gezegd uit 91 en 92. Dat klinkt al realistischer, hè?
0: Mm.
1: Er staat een heel bizar nummer op, vind ik. En dat brengt ons terug op ons gesprekje van daarstraks.
0: Mm-hmm.
1: Waar dat we bezig waren over verschillende cd's tegelijk beluisteren.
0: Ja.
1: We hebben dat ook al eens voor gehad in het kraalspel, dat ik iets had meegenomen omdat ik daar thuis naar aan het luisteren was en dat ik dacht, is er hier nu nog een website ondertussen andere muziek aan het spelen ofzo, maar dat zat in die muziek, dat er precies nog twee dingen doorheen spelen, maar dat het dus wel de compositie is en dat is hier dus ook aan de hand. In zoverre zelfs dat ik het weer voor had, ik was op de computer bezig en aan het luisteren naar dit nummer en ik dacht, tja, heb ik hier nu toevallig nog iets anders van muziek opgestart ook, maar nee, dat zit er gewoon ingebakken.
0: Mm-hmm.
1: En dat maakt het heel leuk. En dat ging ik dan eigenlijk koppelen. Francis Ford. Ja, maar ja, ik zie aan uw gezicht dat je dat wilt zeggen of horen. Aan Spooky Tooth met Pierre Henry. Maar dat is dan voor een

0: Een andere keer, hè, want nu hebben we daar juist al Dave Grohl in gehad met zijn Long Goodbye.
1: Mm-hmm.
0: Die uitgedachte links moet je ook durven loslaten, Jeroen. Ja, Jeroen, je hebt gelijk. We luisteren dus Long Goodbye naar...

0: Luisteraar, I love my baby loves jazz. Norman Cook en Ashley Slater remix. Norman Cook, die kennen we als...
1: Soul Brother, ja. Maxim...
0: Fatboy Slim.
1: Maxim.
0: Ja, die had toch zo'n liedje, hè? Dat is funk, Soul Brother. I love my baby loves jazz. Bizarre muziek, prachtig. United Future Organization, Japans project, denk ik.
1: Ik denk dat deels, ja.
0: Oh, nee, goed. If you feel like patting your feet, pat your feet. If you feel like clapping your hands, clap your hands. And if you feel

0: Dat is een van de kralenspelklassiek, deze.
1: Loud Minority. Ja, ik heb mij dus vergist, hè. Ik moest die remix helemaal niet hebben. Die remix is juist dat gekke dat ik het over had. De twee platen door elkaar. Hebben ze er vakkundig uitgehaald. Maar dat is goed, dan kan ik dat de volgende keer afdraaien. En dan kan ik dat dus mooi linken aan de Spooky Toad.
0: En hier dus een sample van een versie van Night in Tunisia, Art Blakey en Jazz Messenger.
1: Goed, hè? Maar dit was dus I Love My Baby Loves Jazz in de Norman Cook en Ashley Slater remix. Een van de volgende kralen spellen. Zal dan een keer in de original mix worden gespeeld, denk ik. Het komt dus uit een compilatie met muziek van de United Future Organization. En die compilatie heet Jazzin'.
0: Ja.
1: Knap, hè?
0: En voilà, het is bekend 2:30, dus ik... Dat was stilletjes aan het, ja, het eind van mijn Latijn te geraken.
1: Latino.
0: En een van de twee pick-ups, er staat ook een luide brom op.
1: Oké. Okay.
0: Dus we gaan de andere gebruiken.
1: Ja, we moeten toch lukken, hè, want dit was Schiethuizer.
0: Ja, daarna zien we wel verder.
1: On verra.
0: Ja.
1: Wait and
0: see. Maar eerst die vinyl hier even afdraaien. Dat is er eentje op. Zet je iets van het Trunk label net? Dat je dat misschien kent via een
1: via
0: podcast,
1: de Johnny.
0: En Johnny Trunk.
1: De Johnny heeft ook een radioprogramma. Maar dat is dan ook via, zoals de Fenris, via zo'n website dat je daar via een abonnement voor moet betalen.
0: Ja.
1: Terwijl Radio Centraal, dat is gratis te beluisteren in de ether, maar ook via 10A DAB en ook via radiocentraal.be, maar mensen kunnen wel de radio financieel ondersteunen. Alle info daarover vinden we bij de website radiocentraal.be. Want, zoals reeds vermeld aan het begin van dit programma, is Radio Centraal een niet-commercieel project zonder reclame. En wij, als ik in naam van de radio mag spreken, kunnen dus alle financiële steun van eventuele sympathisanten steeds gebruiken. Meer informatie hierover via de website radiocentraal.be. Klopt, hè?
0: Zo wel. Ja, dus die plaat hier, een Trunk Records, uitgegeven in 2012, je kent die ook, denk ik.
1: Toentertijds ook gekocht, ja.
0: Cults.
1: Prachtig.
0: Percussion
1: featuring,
0: ensemble.
1: Featuring Evelyn Glennie zelfs, denk ik. Juist, hè?
0: Die naam, die wordt vermeld, ja. Zijn bekend persoon?
1: Als je conservatorium percussie gedaan hebt, dan is hij een bekend persoon.
0: Alright. Ja, die wordt ook even uitgelicht, denk ik, op het label. Zeg maar, die heeft veel liner notes. Die heb ik al lang geleden... Allee, die heb ik misschien zelfs nog nooit gelezen.
1: Shame on you.
0: Ah ja, nee, maar ik heb die ook op Schiethuizer geluisterd en dan zien we die staan ook bij...
1: Ik
0: die wordt expliciet vermeld. Dus die is bekend, vandaar.
1: Ja, dat is een grote naam in de percussiewereld.
0: Nee.
1: En ik denk dat dat die haar eerste opname zal zijn. Dat die er bijna toevallig bij zat bij de Cults Percussion Ensemble.
0: Ja, dat is een jeugdensemble, denk ik. En ja, ze traden op in lange taart en skirts, blijkbaar. Lees ik er nu.
1: Knap.
0: Gewoon een stukje luisteren. Dus we hebben over... Ja, het is een prachtige plaat.
1: Ja.
0: Het nummer dat we gaan luisteren, dat heet Baya. Dus niet Baya van Thelonious Monk.
1: Nee.
0: Maar Baya, misschien wel een... Ik kan niks zeggen. Want er was hier al van alles. Ik dacht hier over... Andere dingen die met die platen zien hebben, die totaal verkeerd zijn.
1: Oei.
0: Dat kan ik zeggen.
1: Maar je mag dat wel eens iets verkeerd zeggen ook, vind ik.
0: Dat moet ook niet expres, dat moet ook te veel. We gaan luisteren en we gaan dat ook horen. Hè. Dat klinkt wel als iets dat gesampled kan worden. Dat is heel groovy.
1: Zullen wij dan een keer samplen, ik naar Bobby?
0: One love.
1: Yes, please. Yes, please, sec.

0: Ja, Baya, Cults Percussion Ensemble, Cults, een
1: plaats,
0: ja, voilà.
1: Blijkbaar, hè?
0: Ja. Jeroen, we zijn aan het moment der unboxing.
1: Alright, let's go.
0: En,
1: ik ga spel eens mee met de tijd.
0: Ik zal het er nog maar eens bij zeggen. Ik ben totaal niet in vorm, ik ben heel slecht voorbereid, dus ik heb ook geen misbaar.
1: Let's go, maar ik heb er alleen gefixt voor u.
0: Oeh, amai, het ziet er goed uit.
1: Je hebt dat toch gezien er juist, dat ik mijn eigen de keel aan het oorsnaam.
0: Ja, maar ik had niet gezien dat dat zo, zo goed was.
1: Ja, ah, oké. Okay.
0: Ik dacht, dat komt hier uit een keuken. Want het is echt zo, ja...
1: Het is gekarteld.
0: Ja.
1: Fijn gekarteld.
0: Ik begin
1: gepokt
0: eraan, hè.
1: Gepokt en gemazeld. Elko heeft een kartonnen postdoos vast.
0: Ja.
1: Volgens mij... zit daar een LP in.
0: Ja, op zijn minst, hè. Dat is hier een product... dat ik via internet heb gekocht.
1: Allee, oei.
0: Ik hoop dat dat toch just is wat er hierin zit. Dat is iets dat ik nog mag kopen.
1: Van wie?
0: Van ons. Orde der Kralenspelers.
1: Allee, je ziet hem gaan.
0: Dat is dus internet. Ja, jij weet het eigenlijk wel wat dat is. Hè?
1: Ik heb het al gezien. Ik had op de...
0: Hoe heb jij dat gezien?
1: Ja, wie dat een afzender is.
0: Die doos is nog niet.
1: Ik heb de naam van de afzender gelezen.
0: Staat dat erop of wat?
1: Ja, denk jij dat jij een pakje kunt versturen zonder je eigen adres erop zet?
0: Ja.
1: Ja, door te trichen.
0: Nee.
1: Je weet wat ik heb voor gehad? Ik heb een pakje met ook zoiets in, naar iemand verstuurd. En de post is dat dan kwijtgespeeld. Mm-hmm. Wat denk je dan dat er gebeurt? Als ze toegeven, we zijn het kwijt.
0: Dan laten ze ergens liggen.
1: Nou, denk je dat ze dat dan terugbetalen?
0: Nee.
1: Ze hebben wel de post... De prijs van de post hebben ze wel terugbetaald.
0: Oh, dat is wel chic. Jeroen.
1: Elko.
0: Kun jij misschien al eens zeggen tegen de mensen wat dat dan zou kunnen zijn?
1: Tegen welke mensen?
0: De mensen thuis of onderweg.
1: Of
0: op locatie.
1: Inderdaad. Volgens mij zit er een plaat in die verstuurd is geworden geweest gehad door een zekere Timo van Luik. Dus is mijn vermoeden dat dat een release is op oftewel het archivarische label Metafang.
0: Mm-hmm.
1: Oftewel op het hedendaags muzieklabel La Scie Doré. Kan het kloppen?
0: Ja, ja.
1: Of misschien is het iets uit zijn persoonlijke collectie, tweedehands, dat hij verkoopt. Zo heb ik ooit van Timo van Luik de plaat English Settlement van Ecstasy gekocht. Maar dat was niet met de post verstuurd, maar die stond ergens met een bak met platen op een of ander evenement zijn eigen platen te verkopen.
0: Check. Wel, ik had onlangs een mail gekregen van hem, of van zijn bedrijf, bedrijven.
1: Onderneming.
0: En er waren 3 nieuwe uitgaves. Van een man uit Zwitserland, die denk ik ook weer, ja, nou, ik wil dat niet direct gewoon afwijken.
1: Het zou wel eens verkeerde informatie kunnen zijn.
0: Ja, het is voor ook weer over de dood en zo. Dus,
2: ja, wel gewoon gebeurd.
0: Niet altijd zo negatief zijn, hè. Alleen niet dat dat iets negatiefs
1: is. Nee, het is, dat is gewoon...
0: Dat is gewoon... Dat was wel negatief, hè.
1: Per ongeluk, ja, het kan soms snel gebeuren.
0: En voilà, er waren er 2 op Metafoon en 1 op La Scie Doré. En ik heb even nagedacht, maar niet te lang toch niet, ook niet, want het
1: slim.
0: Mocht dat ik mag kopen. Van de Orde der Klarenspelers bij... Timo van Luik. Ik heb voor Af Oersin nog eens een keer gekozen.
1: En dat is Timo van Luik zelf.
0: Ja? En ik dacht...
1: Unboxing, dit is de unplasticking, hè? Voor de mensen thuis, onderweg of op locatie.
0: Plastikend. Amai, dat is hier weer goed gedaan. Kunst.
1: Met de grote K.
0: Met kunst bij. En... Ja, voor Af Oersin gekozen. Ik heb daar heel veel platen van. Hè.
1: Van Af Oersin?
0: Ja.
1: Hoeveel zijn er misschien wel?
0: Ik weet dat niet meer.
1: Meer dan 10?
0: Dat weet ik niet meer. Ik denk dat ik er zeker 5 heb. En ik dacht, ik kan dan toch een klein stukje even luisteren. Alleen maar heel snel, ook niet te goed.
1: Mm-hmm.
0: En werkt samen met Timo dan, muziek en productie, Timo van Luik.
1: Luik van de Liège, Timo de Liège. Ja.
0: En voix, Benedict
1: Motard.
0: Nee. Darin of zoiets, kun je dat leren?
1: Het is een unboxing, hè, dus ik heb het nog niet kunnen voorbereiden. Hè. Oei, dat is geschreven met de hand. Voix, Benedict Davin.
0: Davin.
1: Zou mijn gok zijn, hè?
0: Titel van de plaat, Ad Fontes.
1: Ad Fondum.
0: Tot aan de bodem, of niet?
1: Aan de bron.
0: Van de rivier Styx. Oh nee, we zijn met de dood bezig.
1: En welk nummer?
0: Kutty.
1: Mag ik het voorlezen?
0: Ik heb nog niet beluisterd, dus we gaan beginnen met een 1, een A1.
1: Dat is Ad Fontes zelf.
0: Een A1, hè.
1: Zeg je wel schoon, hè? Weer al.
0: Ja, deze zit erbij.
1: Wauw.
0: En dus dat spreekt me dus toch wel zeer hard aan. Ook ik hou zelf
1: visueel.
0: In ticht. Allee, ja, ik vind alles, ja, of toch heel veel van dat label heel verzorgd heb. Ja, en ik allee, schone dingen dat erbij zijn. Maar op alle gebieden, muziek, klank, beeld, informatie.
1: Communicatie.
0: Communicatie.
1: Zorgvuldige verzending.
0: Ja. Maar hier dus die stem, ik hou zelden van vrouwenstemmen in zangvorm op een plaat. En hier, spreken we direct aan. Af Oersin. En ik leg de plaat, ik ga de naald erop leggen.
1: Dat is echt unboxing, hè. First time ever played. Wauw. Exclusive. Boom, boom. Hoor, die is goed gemasterd. Dat is boom, boom, boom. Tikt mijn hartje.
0: Allee, Jeroen,
1: als ik dit soort muziek mag beluisteren op het kralenspel. Dat is een unboxing, hè. Dat is samen ontdekken. Wie heeft dat gemasterd? Zeg het eerst eens. Timo van Liège zelf waarschijnlijk.
0: Dat staat er hier niet op. Ik weet niet meer dat dat...
1: Wie heeft dat gekut? Wie heeft dat gemasterd? Kom, dan moeten we toch ook te weten komen.
0: Waarom? Dat kunnen we zien op een of andere site of zo.
1: Ja, op zich. Zakdoekje hebben, jongen?
0: Stefan Alsnooy, die werkt al eens met die van Luik, denk ik. Die man van Luik, denk ik.
1: Klonk toch goed? Boom, boom.
0: Ik ga nog eens proberen, hè.
1: Ik zal zwijgen. One Love. Mag ik dat nog zeggen?

0: Voilà.
1: Knap.
0: Benedict
1: Boom. Boom. Ja, er was die stem, Benedict Davin.
2: Hoi, zeg. Timo.
0: Goeie geluid.
2: Hoi, Brouwer.
0: Goeie geluid, hè.
1: Ja, prachtig, hè. Goeie geluid, goeie muziek. Goeie artwork. Wat wilde nu nog meer? Niks. Nou, ik het toch.
0: Ja, niks, hè. Dus dat is ook dat je dat niet hebt, hè.
1: Dat wilde nog meer. Maar wow.
2: Ik snap me, gesnapt.
1: Ik snap het, maar ze er zeker dat je moe bent? Dat was zo'n beetje Latijn in de titel. Ad Fontes.
0: Is het zeker dat je moe bent?
1: Ik geloof het namelijk niet.
0: Goeie vraag.
1: Hoi, Timo.
0: Dat is Benedict, hè?
1: Ja. Nee. Maar Ad Fontes, is dat Latijn? Ja.
0: Ad Fontes, zeg je in Holland?
1: Ja, als je het zo uitspreekt wel, hè. Het is veel hangt af van de uitspraak, hè. Maar Angela Odor Mortuorum. Is dat Latijn?
0: Pardon?
1: Angela Odor Mortuorum.
0: De geur van de doden? Is dat?
1: Mortuorum.
0: Ja, dat is een genitief.
1: Dat kan toch niet kloppen, hè. Op?
0: Om.
1: Om?
0: Ah, nee. No.
1: Zou dat een schietijzer fout zijn? Angela?
0: Het is misschien een palindroom of zo. Of iets, een anagram of zoiets.
1: Odor. Mortuorum.
0: Mortuorum. Ken ik niet.
1: Angela. Odor. Zie je, dat is dat schietijzer.
0: Mortuorum.
1: Ja, ene typ dat verkeerd. En dat komt overal verkeerd, hè. Op YouTube zit dat verkeerd, en zo verder. Maar als we kijken bij de Bandcamp van Funebrarum.
0: Oh, ik was van een Funebrarum aan het denken, die houden van genitieven, precies. Meervoud.
1: Dus dat is helemaal niet... Zou jij zeker dat je moe bent? Dat geloof ik niet, vriend. Bobby is klaar wakker. dus voilà. Het is goed dat we toch nog een soort menselijk brein hebben om af en toe na te denken of dat allemaal wel klopt. Angela Odor Mortuorum, de Adepts Funebrarum.

0: tenebrarum anhela odor mortuorum.
1: Mm-hmm.
0: Uit het album, wat was het weer al? Dus The Beckoning.
1: The Void of Eternal Silence.
0: Beckoning, The Void of Eternal Silence, inderdaad. Ja, wat daar is heel veel mooi en goed aan, vind ik. Maar wat het daar zeker ook mooi en goed aan is het gebruik van keyboards, vind ik. Hoe die synthesizer er zo, nou, zo bijna, dat je denkt, is dat nu een... En dan nu nog een keyboard dat erbij zit. Vind ik heel prachtig. En dat heb ik, dat gevoel krijg ik ook af en toe als ik luister naar Death Yell.
2: Ken
0: ook een exquise gebruik van keyboards. Dat is een Chileense metalgroep die al heel lang meedraaien. Die blijkbaar ook, ik ben uiteraard gaan forsen bij de Encyclopedia Metallum, Metal Archives. Die blijkbaar ook nog onder de naam Pestilence hebben geopereerd.
2: Dat is bekend, hoor.
0: Ja, maar ja, dat is een Hollandse groep ook, hè. Pestilence, okay. Maar dat
2: is iets anders.
0: Ja. Voilà, dat is iets anders. Maar er zijn zo een paar groepsnamen die vaak terugkomen.
2: Ja.
0: Eigenlijk ben ik dat hier nu terug aan het intypen in Metal Archives, maar ik heb geen goesting. Het is een groep uit Chili. En we luisteren naar de eerste demo uit 1989. Oh, wow, wow. Ja, daar hebben we hem nog, hè. Funebrarum nog. Is nog van Jetje aan het geven. Die een demo heet Vengeance from Darkness. En we luisteren naar het nummer Heavenly Injustice. Dat is uit 1989. Veel sirenes vandaag hier in het Antwerpse. En ik kan ook wel nog even een tipje van de sluier oplichten waarom ik zo slecht geslapen heb.
2: Ja.
0: Ook sirenes.
2: Mm, in Antwerpen ook.
0: In Antwerpen 2060.
2: Mm.
0: Heavenly Injustice van Death Yell. Skeetizer. One love.

0: Voilà, ze.
1: Nog een halve minuut. Een halve minuut stilte dan. Ah, dacht al. Beetje respect, hè.
0: Sorry.
1: Ik denk niet dat ze luisteren, de mannen van DTL. Nog 12 seconden stilte dan waarschijnlijk. Nou. Heavenly Injustice. Dat zijn toch ook mooie keyboards, hè? Misschien iets duidelijker in de mix.
0: Wow.
1: Knap, hè?
0: Heel goed.
1: Heavenly Injustice van Death Yell uit de Vengeance from Darkness demo. Zit het er hier bijna op, zeker? Ja. Dat nestje?
0: We gaan eruit. Volgende week zijn we terug.
1: Ja.
0: En om 3 uur is het een opname van een live van Kiss My Jazz. En we gaan eruit met Roy Orbison. Mm. Een beetje een perverse plaat. Genaamd Laminar Flow uit 1979. Heel bizar. We gaan nog een van de meest smaakvolle nummers spelen. Die hem ook mee heeft zelf nog geschreven, de Roy. Een heel bizar contrast hier tussen de klank van de muziek, hoe dat hier bij mij binnenkomt, en de tekst.
2: Aha.
0: Ik lees een heel klein stukje voor. Het is nogal gemeen eigenlijk.
1: Oei.
0: Poor baby. Mm. Glittery eyes. Witchy smiles. A good time is all you are after. Skin tight ties. Little white lies. Put you in the center of the laughter. But your reign of queen is over. Beetje metalachtig. Your fortress has been broken down.
2: Ja, helemaal.
0: You're still the center of the laughter. But your role has changed to the clown.
1: Precies een tekst van Milan W.
0: Oh, poor baby, someone broke your heart in two. Oh, poor baby, who would have thought it could happen to you? Poor baby, a pretty face, sweet talking ways, got you part of the action. A come over touch, glances and such. You always had to be the main attraction. Now the only one who's crying.
1: Crying.
0: You lost at your own lonely game.
1: You've lost.
0: You're still the center of attraction, game. But now I'm gone. You've got yourself to blame. Oh, poor baby. Someone broke your heart in two.
1: Oh, poor baby. Snap, dit was het Graafspel op Radio Centraal. 106.7 FM, 10 DHB, radiocentraal.be. Wij horen jullie graag terug volgende week voor een nieuwe uitzending.

1950 was dat. So Sorry Please heet dat. Max Roach en Curly Russell samen achter de grote Bud Powell aan de toetsen. 5 jaar fast forward dan, 1955. In Café Bohemia, Barrow Street, Greenwich Village, New York. Café Bohemia was toen net geopend als jazzclub, omdat Charlie Parker, die er rechtover logeerde, de eigenaar beloofd had er gratis te komen spelen in ruil voor drank. Maar Charlie Parker is er nooit geraakt. Miles Davis wel, Kenny Dorman ook, Herbie Nichols ook, Oscar Pettiford ook, Art Blakey ook en dus ook Max Roach. Max Roach speelde er in duo dit nummer samen met Charles Mingus. Percussion Discussion. Niet dat het met die reus makkelijk discussiëren was, maar Max Roach stond zijn mannetje.

Percussion discussion. 1958 dan, in een walske pot met Sonny Rollins en Kenny Dorham. Vals Hot.

begin jaren 60, waren de meest militante jaren van Max Roach. En daar was hij erg goed in. Met zijn We Insist Freedom Jazz Suite in 1960 en met Percussion Bittersweet in 1961. We hebben er in februari, Black History Month was dat, meermaals uitgedraaid. Dit is een jaar later, 1962, met Clifford Jordan, die hoort u nu al, Mal Waldron en Eddie Kahn, live in San Francisco. Speak, brother, speak.

een nummer in vier delen. Je zou het een symfonie kunnen noemen. Speak, brother, speak. Bedankt, Max. There will never be another you. Max Roach en Oscar Pettiford. Dit was Kiss My Jazz. Tot volgende week. Dan zijn we terug met Dinah Washington. Tot dan.

Die natuur is verburen in house. Better late than never. Radio Centraal hier. Hun is verburen elke dinsdag 4 tot 6. Dit is een beetje Togo, soul, 70s. Dit is Toi t'es Sanja, Medi Donk. Label is dat hier. Hot Casa Records. Enjoy the last days of good weather here in Antwerpen. And good music.

Yes, Dogo Soul 17. Hot Casa Records, prachtige plaat. We hoorden nog Gabello met Wokunyeya. Dit is Winnie en Fefe. Agokai Medze. Mas biete naar Ghana. Twee nummers van Dubbel AP Ghana Sounds, Afrobeat, Funk en Fusion in de 70s.

Ogyatana Showband met het nummer Ageshika. Dit is Kay Frimpong en is Cubano Fiestas. Zalige band is dit. Ghana Funky 70s. Het is bijna half vijf hier bij Unis Verbuur Radio Centraal. Elke dinsdag van 4 tot 6.

is deze ook een zalig plaatje op Hot Casa Records. Toute la Freak Dance van de Soul Kids, volume 10.

Sorry. Daar. Ah.

Dang No Mystery. Je hoorde wel nummers van Wu-Tang Chronicles. Dit is Brand Nubian. Met wel nummers van de LP In God We Trust. Het is ondertussen bijna 20 na de 5 uur. Urens Verburen, Radio Centraal.

Yes, let's go to Blue Note. I'll listen to some Blue Note music. Blue Note Trip. Some classics. De uur is voor de buren hier. Bijna 5:30. Radio Centraal.

Radio Centraal, 106.7 MHz FM Stereo, Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Dit is nieuws op dinsdag, nieuws met biologisch inslag, nieuws om 6 uur.

Nieuw onderzoek van Edith Cowan University suggereert dat slaapgewoonte en genetica waarschijnlijk interageren om subtiele hersen- en kennisveranderingen te beïnvloeden, geassocieerd met de ziekte van Alzheimer, jaren voordat er merkbare symptomen ontwikkelen. Ze werd uitgevoerd door Edith Cowan University Center for Precision Health en bestudeerde aquaporine 4. Nu dat aquaporine 4 geen helpt de beweging van vloeistof door de hersenen controleren. Een functie die het natuurlijke afvalafvoersysteem van de hersenen ondersteunt. Dat afvalverwijderingsproces is het bijzonder actief tijdens de slaap. Wetenschappers denken dat het daarom mogelijk schadelijke eiwitten kan helpen opruimen, waaronder eiwitten geassocieerd met de ziekte van Alzheimer. Onderzoekers ontdekten dat het effect van slaap leek te variëren afhankelijk van welke versie van dat aquaporine 4 gen een persoon heeft. De studie toont dat individuen die bepaalde aquaporine 4 varianten hebben, snellere grijze materieverlies vertonen wanneer ze kortere slaap rapporteerden, zegt onderzoeker Dr. Ayesha Milligan Armstrong. En het is niet alleen welke genen men heeft, het is hoe deze genen interageren met de wereld rondom. Dezelfde variant kan beschermend of verwoestend zijn afhankelijk van hoe iemand slaapt. Dat is belangrijk omdat slaap een van de weinige aanpasbare factoren is waar mensen zelf op kunnen ingrijpen. Grijze materie bevat vele van de hersencellen die betrokken zijn in herinnering, het nemen van beslissingen, beweging en andere essentiële functies. Een afname in grijze materievolume kan een teken zijn van structurele veranderingen in de hersenen. Het onderzoek heeft 13 algemene aquaporine 4-gen varianten bestudeerd, geanalyseerd, samen met de zelfgerapporteerde slaappatronen van deelnemers aan de studie, hersenscans en cognitieve testresultaten. Onder sommige deelnemers dacht men dat het slapen van slechts enkele uren minder geassocieerd was met een snellere afname in de grijze materie. In andere zag men dat het wanneer het langer duurde bij die persoon om in slaap te vallen, dat verband hield met structurele hersenveranderingen die onder meer het gevolg waren van lager hersenvolume. Cognitieve functies veranderden ook verschillend in de loop van de tijd onder mensen die slaapverstoringen ervoeren. Of het effect goedaardig of schadelijk was afhankelijk aan de specifieke aquaporine 4 varianten die elke persoon droeg. We weten reeds een poos dat slechte kwaliteit slaap en het risico op de ziekte van Alzheimer met elkaar verbonden zijn, zegt onderzoeker Dr. Tienieli Porter. Wat hij toont is dat in plaats van dat men zou aannemen dat iedereen die risico loopt hetzelfde pad volgt, er een meer doelgerichte en gepersonaliseerde benadering zal nodig zijn voor de preventie van de ziekte van Alzheimer. Maar men is op dit moment met het onderzoek nog niet op het punt om genetische testen te kunnen aanbevelen. De bevindingen moeten nog gerepliceerd worden in grotere en meer diverse onderzoeksgroepen. De bevindingen suggereren dat twee mensen met gelijkaardige algemeen risico op de ziekte van Alzheimer maar mogelijk niet op dezelfde manier gaan reageren op slechte slaapkwaliteit. Verschillen in de genetische opmaak kunnen helpen verklaren waarom hersenafname sneller gebeurt in sommige individuen dan in andere. De onderzoekers raden aan klinische testen uit te voeren die genetische informatie
om ook incorporeren. Zulke studies zouden kunnen testen of verbetering van slaapgewoonten, geërfde kwetsbaarheid kan verminderen en lange termijn evolutie kan veranderen geassocieerd met de ziekte van Alzheimer. Dit brengt ons dichter bij het verstaan waarom sommige mensen sneller achteruit gaan dan anderen, zelfs wanneer ze gelijkaardig risico hebben theoretisch, zegt professor Simon Laws. Het identificeren wie het meest kwetsbaar is en wie het meest kans heeft om de vruchten te rapen van een bepaalde levensstijlinterventie is waar precieze gezondheidszorg moet gaan in plaats van iedereen op dezelfde manier te behandelen. Iedereen die het risico op de ziekte van Alzheimer heeft op dezelfde manier te gaan behandelen.

Op dit moment zijn er in Europa en de rest van de wereld heel veel natuurbranden die ongecontroleerd branden. Verhaal van natuurbranden is iets complexer. In vroegere tijden waren er ook veel natuurbranden en sommige vegetatiesoorten hebben zelfs behoefte aan een regelmatig beperkte brand. Sommige zijn zelfs afhankelijk, sommige plantensoorten zijn zelfs afhankelijk van brand om hun zaden kiembaar te maken en dergelijke. Nu, de mammoetboom, dus in de Noord-Amerika, zijn soorten die net gebouwd zijn om zo'n beperkte natuurbrand te kunnen overleven. Maar ook in Amerika zijn er recent dus extreme natuurbranden geweest, waarbij duizenden mammoetbomen die gedurende eeuwen of zelfs duizenden jaren hadden overleefd, het loodje hebben moeten leggen. Nu is er een nieuwe analyse van ongeveer 26.400 mammoetbomen, die ontdekte dat bomen in gebieden waar men een beheerde brand had laten woeden, dat die nog genoeg 4 keer meer kans hadden om te overleven. Onderzoekers schatten dat gecontroleerde branden ongeveer 1900 sterfgevallen hadden voorkomen onder de bomen en dat duizenden meer kunnen gered worden als men dus alle op grote gebieden dus zulke preventieve branden zou toepassen. En dus er waren twee verwoestende natuurbranden in het Sierra Nevada van Californië in 2020 en 2021. En duizenden van die reusachtige sequoias of mammoetbomen zijn daarbij dus opgebrand. Een nieuwe studie van de Universiteit van California Davis suggereert dat het verlies minder erg zou geweest zijn of erger zou geweest zijn zonder dat men dus sommige delen van dat gebied had gaan behandelen met preventieve branden. Onderzoek werd gepubliceerd in Nature Communications. Sequoias die waren blootgesteld aan dus door de mens beheerd vuur gedurende de voorgaande 10 jaren hadden nagenoeg 4 keer meer kans om te overleven in 2020.

reuzensequoias te gaan beschermen, dan is dat beheerst vuur dus essentieel gereedschap om voor de beheerders van die gebieden. Dus de reuze mammoetboom behoren tot de grootste en langst levende organismen op aarde. Een enkele mammoetboom kan evenveel wegen als 15 blauwe vinvissen en kan voor meer dan 3000 jaar overleven. Dus in het wild groeien die mammoetbomen op de westelijke hellingen van de Sierra Nevada in Californië. Het zijn enorme bomen die geëvolueerd zijn in een landschap dat vormgegeven wordt door periodische lage intensiteits natuurbranden. Ze hebben een zeer dikke schors en een bladerdek dat zeer hoog gesitueerd is en dat dus daardoor beschermd is. Kleinere vuren die dus op de bodem van zo'n woud of zo'n helling woeden, die gaan de vegetatie daar uitdunnen, voedingsstoffen recycleren en omstandigheden creëren die dus zorgen dat nieuwe mammoetbomen gemakkelijk kunnen groeien. Omwille van deze reden hebben veel mensen ooit gedacht dat een volwassen mammoetboom vuurvast was. Nu, die perceptie is dus dramatisch veranderd na het natuurbrandseizoen van 2020 en 2021. Waar beelden hele aanplantingen tonen gevuld met verbrande overblijfselen van mammoetbomen die reeds eeuwen hadden overleefd. Het zijn bomen die zeer lang leven en zoveel variabiliteit in klimaat hebben ervaren, verschillen ook in die natuurbranden, droogte en alles, hebben dus alles al meegemaakt. En dat dus zoveel mammoetbomen zijn kunnen overlijden in brand of omkomen in brand gedurende die twee seizoenen was ongezien. Nu dus, er zijn een aantal parken, zoals het Sequoia en Kings Canyon National Park, die sinds de jaren 60 een zeer uitgebreid beheerst vuurprogramma, brandprogramma hebben, volgens de studie. In de loop van de tijd gaat dat een lappendeken creëren van begroeiingen met zeer verschillende brandgeschiedenis. Sommige gebieden worden behandeld met gecontroleerde branden, relatief recent. Andere gebieden zijn dus reeds meer dan 100 jaar niet aan brand onderhevig geweest, waardoor doodhout, allerlei struiken en andere brandbaar materiaal zich kan opstapelen. Dat is contrast, een variabiliteit die de onderzoekers een zeldzame mogelijkheid heeft geboden om te meten hoe dus de voorheen toegepaste gecontroleerde branden een invloed hebben gehad op de overlevingskans van die reuzen sequoias gedurende de extreme natuurbranden. Wetenschappers van de University Center Davis, het US Geological Survey en de Sequoia en Kings Canyon National Park hebben verschillende types van gegevens gecombineerd om dus hun onderzoek te voeren. Ze gebruikten de LIDAR, vanuit de lucht toegepast, dus een soort radar die dus de woudstructuur kan meten met laserpulsen, samen met hoge resolutie satellietbeelden van PlanetScope. Het team heeft dus de omstandigheden van dus wat brandbaar is bestudeerd voor het vuur en de uitkomst geschat voor ongeveer 26.400 reuzen sequoias in 19 bossen die getroffen zijn door die Castle en KMP complex natuurbranden. Dat zijn de branden van 2020 en 2021. Resultaten tonen een opmerkelijk overlevingsvoordeel. Die gecontroleerde branden die uitgevoerd werden
binnen het, de laatste 10 jaar...

Voor die branden hebben de kans dat een sequoia ging ten onder gaan in zo'n brand gereduceerd met 77%. Bomen in behandelde gebieden hadden ongeveer 4 keer meer kans om te overleven dan deze in niet behandelde delen van dezelfde bossen. Computersimulaties suggereerden dat vroegere gecontroleerde branden ongeveer 1900 reuzen sequoia sterftes hadden voorkomen. Het onderzoek schat dat dus een andere, nog eens 3900 bomen, mogelijk de branden hadden overleefd als elke mammoetboom in die getroffen bossen dus een gelijkaardige behandeling vooraf had ontvangen. Temperatuurstijging, klimaatopwarming zorgt ervoor dat de frequentie en de ernst van storingen die oude bossen gaan treffen, toenemen. Dus door de droogte en de extreme natuurbranden is dat dus het geval. Reuzen mammoetbomen blijven van nature uit resistent tegen gewoon voorkomend vuur. Maar de studie toont dat zelfs deze uitzonderlijke brandweerstand biedende bomen kwetsbaar zijn wanneer het vuur intens genoeg wordt. De bevindingen bieden sterke aanwijzingen dat beheerste branden, dus kan helpen in het beschermen van de mammoetboombossen. Door het verminderen van de hoeveelheid brandbaar materiaal die beschikbaar is wanneer zo'n grote natuurbrand in de buurt komt. Nu, dit is een studie. Waarbij men dus zeer hoge resolutie gegevens heeft gecombineerd met een rigoureus statistisch raamwerk. Men is dus in staat geweest om inzichten aan het licht te brengen op de effecten van beheerste branden, die dus verder gaan dan wat traditionele anekdotes of veldwerk kan vertellen.

Oh.

Wanneer men in een tekstboek kijkt of gewoon al op het internet gaat naar al die nieuwe, al die influencers die het over fitness heeft, lijkt het als elk onderdeel van het menselijk lichaam reeds in kaart is gebracht. Dat elk spiertje een naam heeft, elke zenuw kan gevolgd worden, dat alles, dat men inzicht heeft in alles en dat alle informatie reeds voorhanden is. Maar dat is niet. Sinds de publicatie van De Humani Corporis Fabrica door Andreas Vesalius in 1543, dat was het eerste alomvattende anatomieboek gebaseerd op directe waarnemingen van menselijke dissecties, is de anatomie dus heeft dat een zweem van autoriteit gekregen. Vesalius heeft in zijn werk eeuwen van overgenomen fouten gecorrigeerd en heeft daarmee de oude fysicus Galenius dus van de troon gestoten door directe observatie van het menselijk lichaam. Door het werk van Vesalius is dus de anatomie op de kaart gezet als een bewijsgebaseerde wetenschap. Maar 300 jaar later kreeg men dus Gray's Anatomy door Henry Gray. Weer een nieuw werk die de impressie nog versterkte dat het lichaam uiteindelijk volledig gecatalogiseerd was, geïndexeerd en netjes georganiseerd. Dat er een systeemkaart was met volledige verklaringen. Maar al deze tekstboeken hebben een misleidend gevoel van zekerheid gecreëerd. Ze gaan het lichaam, menselijk lichaam voorstellen als stabiel, universeel en volledig naar ieders inzicht. Maar echte anatomie is veel rommeliger dan deze tekstboeken voorstellen. Nu, veel van de vroege topografische anatomie, dus de zorgvuldig in kaart brengen van structuren tegenover elkaar, was afhankelijk van kadavers die de wetenschappers verkregen door grafrovers. Ah ja, ze gingen dat natuurlijk niet zelf doen. Hè. Er waren mensen die daarin specialiseerden en waarbij dus die wetenschappers bestellingen konden doen. Dus resurrectionisten waren mensen die dus recent begraven lichamen terug gingen opgraven. En daarbij gingen dus disproportioneel arme mensen het doelwit zijn. Dus mensen die dus niet altijd diep begraven waren, niet onder zware stenen of zo, en die ook geen familiebescherming hadden of de financiële middelen om hun graf te laten beschermen. Dus die lichamen werden dan verkocht aan anatomisten die deze gebruikten voor dissecties en dus het lesgeven aan studenten. Nu, die werkomstandigheden voor de vroege anatomisten waren moeilijk en er waren dus aanzienlijke beperkingen. En men had ook een slechte verlichting. Vaak waren die lichamen dus van arme mensen, waren onderhevig aan ondervoeding. Vaak hadden ze ook ziektes. Mogelijk waren er dus ook postmortem veranderingen die reeds waren ingetreden en weefsels dus andere uitzicht of vormen hadden gegeven. Nu, men kon dus ook niet zo ongelimiteerd bestellingen doen, dus die samples waren klein en opportunistisch. Er was ook geen demografische informatie. Men moest doen met wat men kon verkrijgen. Dan had men ook dat er af en toe wel eens vrouwen werden gedissekeerd, maar daar werd dan zeer zelden rapport over uitgebracht. En het was precies onder deze omstandigheden dat dus die anatomisten waarnemingen deden
die dus de fundering zijn geworden van de klassieke anatomische topografie. Men had een anatomische norm die tevoorschijn kwam uit deze studies, die dus eigenlijk een nauw en sociaal gelaagde sample was. Nu, die doet niets af aan de uitzonderlijke technische vaardigheden van de vroege anatomisten. Ze hadden een zeer grote observatievaardigheid, opmerkelijk, maar de omstandigheden waaronder ze moesten werken was ook iets dat een stempel heeft gedrukt op wat ze eigenlijk zagen of konden zien en wat ze daarbij gemist hebben. Dus als men nu moet vragen of de menselijke anatomie, de kennis daarvan beëindigd is, moet men ook een oncomfortabele vraag stellen. Was het ooit echt compleet in dus die eerste tekstboeken? Nu, de vraag blijft dus wetenschappelijk, maar ook ethisch zeer moeilijk liggen. Voor veel van de 20e eeuw was er weinig vooruitgang in de anatomische onderzoeken. Tegen de jaren 60 waren er slechts weinig kadavergebaseerde studies die wereldwijd werden gepubliceerd. En dat was ook omdat men altijd had aangenomen dat het menselijk lichaam volledig in kaart was gebracht. De medische opleidingen bleven natuurlijk wel gebruik maken van menselijke lijken, maar veel van wat er gebeurde, was dus dat men zich toespitste op het overbrengen van reeds vaststaande kennis. En men gebruikte dus die lichamen niet voor nieuwe anatomische observaties. Nu, dat is een stabiliteit die men dan aannam. Men dacht dat men alles wist, dat die kennis klaar was. Maar dat maskeerde dan ook een dieper probleem. Die stabiliteit was er net omdat al de kennis die men ging onderwijzen, geërfde kennis was en niet iets dat men aan de werkelijkheid had getest. De verbeterde beeldtechnieken, vernieuwd onderzoek van kadavers en groeiende bewustzijn van anatomische variaties hebben eigenlijk gezorgd de laatste tijd voor een renaissance in anatomie-studies. Structuren die eens werden over het hoofd gezien of slecht werden beschreven, worden daardoor terug bestudeerd of voor het eerst bestudeerd. De menselijke anatomie of de kennis ervan is ver van volleindigd. En de anatomische studie herontdekt hoe oncompleet de kaart van het menselijk lichaam eigenlijk is. Een van de meest belangrijke verschuivingen in de moderne anatomie is het erkennen dat variatie de regel is in plaats van de uitzondering. In tekstboeken ziet men vaak een typisch lichaam voor onderwijsdoeleinden, maar echte menselijke anatomie zit eerder langs een spectrum. Menselijke anatomie varieert over verschillende dimensies tegelijkertijd. Men heeft enerzijds het verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke lichamen. Men heeft verschillen in de loop van de levensduur, naarmate het lichaam zich ontwikkelt en veroudert. Maar men heeft ook nog eens verschillen tussen populaties die vormgegeven zijn door genetica en omgeving. Verder dan deze brede patronen ligt dan nog eens een enorme individuele variaties. Bloedvaten kunnen een verschillende route volgen, spieren kunnen afwezig zijn of gedupliceerd en zelfs de vouwpatronen van de hersenen zijn verschillend van persoon tot persoon. De standaard anatomie die getoond wordt in tekstboekjes is daarom niet een universele blauwdruk, maar een gesimplificeerde referentieuitgangspunt met een brede biologische basis. Nu, die variaties is belangrijk en dat gaat verder dan het operatiezaal
verschillen in zenuwen, vaten en gewrichten kunnen dus wijzigen hoe ziekte zichzelf gaan vormgeven, beïnvloeden hoe scans geïnterpreteerd moeten worden en gaan vormgeven aan patronen van beweging en dus beschadiging. Subtiele verschillen in hoe gewrichten in elkaar zitten, kunnen het risico op omstandigheden zoals osteoartritis beïnvloeden, terwijl variaties in de anatomie van bloedvaten dus een invloed kunnen nemen op de gevoeligheid voor herseninfarct of een aneurysme. Het verstaan van anatomische diversiteit is daarom centraal, niet alleen voor chirurgie, maar ook voor diagnose, medische beeldvorming, biomechanica en de studie van ziekte zelf. Zelfs na eeuwen van studie blijft het menselijk lichaam nieuwe anatomische inzichten opleveren. Structuren die eenmaal over het hoofd gezien werden, van voorheen niet erkende lymfatische vaten rond de hersenen bijvoorbeeld, tot over het hoofd gezien ligamenten in de knie, worden op dit moment bestudeerd of herbestudeerd. Vertrouwde weefsels worden op nieuwe manieren bekeken en de kaart van het lichaam wordt steeds altijd maar herzien. Mensen moeten meer weten over hun lichamen. Groter verstaan, groter inzicht helpt mensen hun eigen gezondheid beter te beheren en meer met vertrouwen te benaderen. Maar men moet ook zich herinneren dat de kanonische anatomie die wordt voorgesteld in de tekstboeken best verstaan wordt als inderdaad een onderwijsmodel, niet een perfecte vertegenwoordiger van biologische realiteit. Hoe meer men het menselijk lichaam van nabij gaat bestuderen, hoe meer men zich realiseert dat er nog steeds veel te leren is.

0: Radio Centraal, 106.7 MHz FM Stereo, Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Dit is Oikos, het programma over het natuur zijn in huis heeft, met als thuis een gerecycleerde muziek.
1: Promise I'm ready to get up and do my thing.
2: Go ahead.
1: I want to get into it, man, you know.
2: Go ahead.
1: Like a sex machine, man.
2: Go ahead.
1: Moving, doing it, you know.
2: Go ahead.
1: Can I count it on?
2: Go ahead, go ahead.
1: One, two, three, four.

0: Right on, right on. Get up.
1: Get on up.

Wetenschappers onder leiding van het University Center San Diego Scripps Institution of Oceanography waarschuwen dat zuurstof zeer snel verdwijnt uit oceanen en zoetwatersystemen, waardoor de planeet mogelijk in een onveilige zone terecht zal komen. Sommige van de resulterende veranderingen zouden kunnen blijven gedurende eeuwen en kunnen niet omkeerbaar zijn binnen het levensspan van één mens. Nieuwe overzichtsonderzoek bestudeert aquatische deoxygenatie, dat refereert aan afnemende niveaus van opgelost zuurstof in de oceaan, de oceaandeoxygenatie, de kustwaters, rivieren, meren en stromen. Onderzoekers hebben ingeschat hoe dit groeiend probleem interageert met de 9 belangrijke aardsysteemprocessen die zijn opgenomen in het Planetary Boundaries Framework. Dat is een raamwerk dat werd geïntroduceerd in 2009, waarin omgevingsprocessen worden geïdentificeerd die essentieel zijn voor het in stand houden van een stabiele en weerstand biedende planeet. Het volgt op ook hoe de menselijke activiteit deze systemen naar dus buiten de grenzen van veilige omstandigheden duwt. De 9 geïdentificeerde planetaire grenzen zijn klimaatsopwarming, oceaanverzuring, biodiversiteitsverlies, de atmosferische aerosollading, de stratosferische ozonvernietiging, zoetwaterverandering, landgebruikverandering, chemische vervuiling en biochemische stromen. Biochemische stroom, waaronder dus de stikstofcyclus. De onderzoekers argumenteren nu dat het opgeloste zuurstofniveau in het water formeel zou moeten worden opgenomen in deze lijst en dus een tiende grens zou moeten, als tiende belangrijk aardsysteem zouden moeten worden opgenomen. Dus de gezondheid en stabiliteit van het leven op de planeet is afhankelijk op de gezondheid en stabiliteit van aquatische ecosystemen. En daar moet zuurstof in aanwezig zijn om deze normaal te laten functioneren, zegt de auteur Erika Ferrer, een Scripps Oceanography student en op dit moment verbonden aan het University of California Santa Barbara's National Center for Ecological Analysis and Synthesis. De studie werd gestart om het profiel van aquatische deoxygenatie als een globale bedreiging te gaan aantonen en te tonen dat het niet geïsoleerd werkt. Menselijke oorzaak opwarming, overmatige uitstoot van vervuiling en veranderingen in de beweging en ventilatie van diepere waters zijn de belangrijke krachten die de aquatische deoxygenatie drijven. Naarmate het zuurstofniveau daalt, kunnen ze biologische en chemische processen verstoren die helpen in het regelen van het klimaat op aarde. De afname bedreigt ook organismen over aquatische voedselpyramides, van microscopisch leven tot vissen en haaien. Marine zoogdieren kunnen ook lijden, zelfs hoewel ze dus lucht gaan ademen aan het oppervlak van het water. Zuurstofverlies kan de prooien waar ze van afhankelijk zijn verminderen of van locatie doen veranderen, kan leefgebieden beschadigen en de voedselpyramides gaan wijzigen waar ze afhankelijk van zijn. Ferrer en Scripps, biological oceanograaf Lisa Levin, een van de belangrijkste auteurs van de studie, heeft het idee voor de herziening van onderzoek ontwikkeld nadat ze de COP25 had bijgewoond. Dat is de 2019 klimaatsveranderingconferentie van de Verenigde Naties, die werd georganiseerd in Madrid. De onderzoekers hopen dat de bevindingen onderzoekers en beleidsmakers zal aanmoedigen om aquatisch zuurstofverlies te gaan bestuderen naast dus de klimaatopwarming, vervuiling, biodiversiteitsafname en andere druk op de planeet in plaats van het als een afzonderlijk probleem te beschouwen.
het toevoegen van de aquatische deoxygenatie aan dus het planeetgrenzenraamwerk zal helpen de impact daarvan op de stabiliteit van de aardsystemen te verstaan. Het dempen van de impact vertegenwoordigt een kritisch component van het beheer van biodiversiteit en klimaat.

0: Innig beven.
1: Van buitenaf.
0: Alle impulsen beleven.
1: Heel zacht, maar ook met heel veel power. Want vanavond is het de Horny Hour.

Na een korte onderbreking van enkele weken zijn we blijkbaar weer aangeland bij een Ernst Houtstoorzender editie van de Horny Hour, een radioprogramma ter ere van de gehorende goden en godinnen. Een korte onderbreking betekent ook dat mijn mailbox tijd heeft gehad om een hoop nieuwe en boeiende muziek te vergaren die ik nu graag met jullie wil beluisteren. Zo net hoorden we Kaya North uit het album Mineral Survival, een album dat tijdens Beltane, dus eigenlijk de lente-equinox, laatstleden verscheen. We hoorden Low Sun en dit is Nubiferius, Dolmen Portals heet die plaat en die zou, volgens de Hoes, grotendeels zijn opgenomen in verlaten ondergrondse bouwwerken in een berg en ook stukken in een bos. We horen Primordial Solstice Wheel.

New Ghost in Town, dat was Kitchen Cynic samen met Gray Malkin. Alone in the Hollow Garden is een project van Dan Serbanescu over zijn album The Great Obsidian Gate, lees ik hier. Het is een verzameling esoterische verkenningen opgenomen onder steenbok, waterman, vissen en een glimp van ramenergie die zijn persoonlijke ervaringsveld hebben beïnvloed de 3 maanden voorafgaand op de lente-equinox van 2024. We gaan eens luisteren naar Storax Gnosticism.

Het Sovjet-Frans hun album A Flock of Rotations luisterden we naar Dream Hole. En dit is de Maltesische Ghost uit zijn geweldig album 1307, The Worst Year in Human History. Kulhat Kuntent.

Maris Anguis is een project van Ryo Uta Sato, een dame die woonachtig is in Springfield, Illinois, met Japanse roots. Verleden maand bracht ze het album Impermanent uit. Dat is een van de fundamentele lessen uit het boeddhisme. Alle dingen veranderen constant en niets blijft voor altijd hetzelfde. Het interessante aan dit album is dat ze voor de eerste keer ook op haar eigen album zingt. Dus buiten multi-instrumentalistische, hierbij ook nog zangeres. We horen Gate of Samsara.

Samantha Badra was een nummer van Alone in the Hollow Garden samen met Namkar. Ze kwam uit een album dat ze deelden met Sibalba, getiteld Young Troll Lee. Van Sibalba heb ik nu ook een nummer klaar liggen, namelijk een remix van een nummer van African Imperial Wizard uit Nduna Mkomanile. Remixed horen we Uva Mizi, de Oneric Vision Mix.

Tijdens mijn korte onderbreking 2 weken geleden kwam ik in het Glastonbury Town Hall voor een soort waanzinnige variety show met heel weinig toeschouwers, maar heel veel groot muzikaal talent. Bij de derde act sloten de rode gordijnen en kwamen 2 dames met witte haren en rode kleedjes ukulele spelen. 1 nummertje te midden van het volk. Dat waren Dottie en Martha. Ze speelden een nummer geschreven en gemaakt door Dottie Yates. Unity through diversity. Dat is ook het motto van Glastonbury Town en eigenlijk ook wel mijn motto. Die dames waren zo vriendelijk om dat nummer op te sturen naar mij, zodat ik het hier in de radio kan spelen.

Earth is blue. They give up.

Seni Zakromada is een project van een Colombiaanse muzikant die heel interessante crossovers maakt en dikwijls luisteraar is van dit programma. We hoorden Entre Hemisferios, A la Morte, remix en het is Sorb met Lights.

Dream Part 16, dat was de live auction samen met Leok. En dat kwam uit de Coil Appreciation Community. Leok, hun album Rhodium is the Metal. Dit is Andrew Lyles uit The Maleficent Monster and Other Macabre Stories. Burn the Witch.

Morgen verschijnt de Sombersonics compilatie Dark Ambient Volume 32 Sacred Space. En tijdens mijn korte onderbreking 2 weken geleden had ik het genoegen om met Acoustic Timbre Frequency naar onze Sacred Space onderaan de Glastonbury Tor te gaan, samen met Raya Schaduwjaagster, Glenn Tomney, Wendy Sheldon en Minimal Me. Minimal Mini. We maakten toen verschillende geluiden die onder andere vorm gaven aan dit nummer. Vanaf morgen te vinden op Dark Ambient Volume 32, Acoustic Timbre Frequency met Onwards to Avalon.

0: En het is weer dinsdagavond, 9 uur, tijd voor Grow Your Own op Radio Centraal. We begonnen met een van mijn vele rommelmarktvondsten. Lionel Hampton, ik heb niet gekeken wat het nummer was, maar het was wel chill om het programma mee te beginnen. We gaan verder nu met nog een beetje jazz. Rhoda Scott, nog een rommelmarktvondst van een half euro.
1: Order!

En Rhoda Scott nam de Hammond op zich in plaats van de mondharmonica die we gewoon zijn. Van Toots Tielemans in Toots zijn bekende nummertje, namelijk Bluesette. En nu is het nog tijd voor Wade in the Water. Laten we ook maar even spelen.

Rhoda Scott, ik zag haar ooit een keer live in, hoe heet het nu weer al, Caveau de la Huchette in Saint-Germain-des-Prés in Parijs, waar ze als gast een nummer kwam meespelen. Dat was heel gezellig. En ja, bon. We gaan verder met wat Nederlands materiaal, Just Behind the Dykes. En we gaan naar het Wessel Ilken combo luisteren. In 1955 met Rita Reis op zang. Later bekend met Pim Jacobs.

En dan is het nu tijd voor Miriam Makeba. Van haar vond ik 3 LP's uit All About Miriam. Kan je luisteren naar haar versie van Mashkenada?

En we gaan verder nog met een ander nummer uit Miriam Makeba, A Promise. Spelen we een nummer genaamd Samba. Het past heel goed achter deze.

En dan nu tijd voor Curtis Mayfield uit Sweet Exorcist. Kan je luisteren naar een nummer genaamd, eens even kijken. Niet terug te vinden. Make Me Believe In You. Deed ik ook. Fantastische platencover van Sweet Exorcister Curtis Mayfield. Maar de plaat valt een beetje tegen. Toch nog een nummertje gevonden dat meevalt.

Sweet Exorcist, Curtis Mayfield, Make Me Believe in You. We gaan verder met Eric Burdon.

Je herkende zeker Tim Hardin, een heel typisch stemgeluid. Tijd nu voor Flying High met Iron Butterfly.

Gentle as it may seem, and you can't win, kon je wel horen van Iron Butterfly uit de Flying High LP. En over Flying High, we gaan naar de volgende band, genaamd Quartermass. En van hen ga je het nummer Postwar, Saturday, Echo en Good Lord Knows aanhoren. En die komen eraan.

Quartermass, Good Lord Knows en Up on the Ground. We gaan verder met Focus uit Nederland. Daarin zaten onder andere Thijs van Leer en natuurlijk ook Jan Akkerman. Uit de LP In and Out of Focus heb ik het nummer Happy Nightmare Mescaline klaarstaan voor vanavond.

Focus mensen, focus. Mescaline. We gaan verder met Curved Air uit de Phantasmagoria LP. Gaan we luisteren naar Melinda en Not Quite the Same.

vroege nummers uit een van de vroege LP's. Ik heb niet gekeken wat het was. Ik heb wel gekeken wat het was. Het kwam uit in The Light Shines On, was de LP. En het nummer, moet ik eventjes nakijken, was Overture. Zegt ook niet zoveel. Nu tijd voor de mama's en de papa's. Uit een LP die helemaal niet zo bekend is. Een album waar ze meer Northern Soul trachten te gaan. En allerlei invloeden opnamen die we van hen niet gewoon zijn. Het volgende nummer, People Like Us.

Ja, ja, mensen als hen, je moest iets weten. We gaan voort met Simon & Garfunkel. En van die jongens heb ik ook weer iets klaargezet. Maar ik zal ze niet zeggen wat het is. Ik heb niet gekeken, alleen geluisterd.

Doet me denken aan een psychedelische trip in de voetgangerstunnel waar we Simon & Garfunkel tegenkwamen. De mensen waren heel beangstigend door een bende jonge gasten die hun handtekening wilden en vroegen om een lied te zingen.

De Stones uit Metamorphose besloten met de Midnight Special door niemand minder dan Van Morrison. Dit was Grow Your Own, tot een volgende keer.

piece of paper.

0: Get groovy. Are you for it?
1: All for you, or are you for it? Dat was Nat King Cole. We zijn vertrokken voor anderhalf uur jazz. En allemaal met een A.
2: Aha.
1: Zo gelijk de zoologie, we zitten in het jaar van de A. Bijvoorbeeld Animal Dance van Jerry Roll Morton. Jerry Roll Morton was eigenlijk de eerste die jazz had kunnen opnemen. Maar hij wou niet, want hij vertrouwde de blanke producers en platenbazen niet. En daardoor is er een blanke band die als eerste jazz heeft opgenomen in 1917. Okay. Maar Jerry Roll Morton was daar toen al 10 jaar of zo mee bezig. Deze is van eind jaren 30 toen iemand het lumineuze idee had om de mensen terug voor de micro te zitten.

Dat was Charlie Christian, Ad Lib Blues. Het mag een beetje swingen, hè, vandaag. Deze is Tim Rosenkrantz uit 1938, A Wee Bit of Swing.

Dat was Stuff Smith. After You've Gone. Stuff Smith was naast Stefan Grappelli een van de eerste violisten in de jazz. Onder andere kent van de Plas werd dat dus ook gedaan. Heel veel heel maffe dingen gemaakt, vergelijkbaar met Slim Gaylord. Als je Slim Gaylord niet kent, die moet je zeker eens checken, maar die had niks met een A. Dus niet voor vandaag. Ja. Maar de Blue Heathens wel. Deze soort muziek wordt nog altijd gespeeld. Allee, af en toe. Blue Heathens is een jonge band hier uit de stad. Another Love van de Blue Heathens. Hier nog met Hannah op zang.

Dat was Count Basie, As Long As I Live. En deze is een andere grote pianist uit een jazz, Art Tatum, met Ben Webster op sax, die ooit nog in de Muze heeft gespeeld. Deze is All The Things You Are.

Dat was de Atlanta Blues door Kid Ory. Had hij al eens opgenomen ergens in de jaren 20, maar gelukkig heeft de man een lang leven gehad en is dat daardoor in 1960 nog eens opgenomen, maar dan met iets beter micro's. En ook met iets meer plaats, want zo'n die shellacks, daar komen er 3 minuten op. En deze was toch bijna 5 minuten. Toen was de LP al uitgevallen. Ik had Harlan en his Rockets beloofd. Dit is hem met A la Bridges. Bridges was een van de muzikanten.

Dat was Blossom Dairy. Always true to your fashion. Dat was een nummer van Cole Porter trouwens. Eens even zien. Sonny Rollins of Lou Donaldson. Eerst Lou Donaldson. Dit is Autumn Nocturne. Het is eerst.

Dat was Africans Unite door Gary Bartz in zijn N'Tu Troop. N'Tu staat voor Unity. Even kijken. Diane Reeves of zo bijvoorbeeld. Dit is Afro Blue van Diane Reeves.

Dat was Harry James met onder andere Buddy Rich in zijn orkest. Ain't She Sweet. Een nummer dat de Beatles ooit nog hebben gecoverd in hun jonge dagen. Ik moest nog zeggen. Tussen was het Lou Donaldson en Gary Bartz zat Sonny Rollins, Ross Compolo. Een samenwerking met George Duke. Ik heb ook nog King Curtis bij. King Curtis, bekend vanuit de soul in de rock and roll, heeft bijna alle sax solos of sax partijen bij de Coasters ingespeeld. Maar de mens heeft ook een paar jazzplaten gemaakt in zijn veel te korte leven. Hier met onder andere Nat Adderley en Wynton Kelly. Nogal iemand die niet oud is geworden, maar dat is een euvel in de jazz. Dit is All the Way van King Curtis.

Dat was Herbie Hancock en What If I Don't. En bijgestaan door Donald Byrd en Hank Mobley, onder andere. Het is 12 uur gepasseerd, tijd voor een laatste. Deze is nog Nat Peirce, Afterglow. Volgende week zoeken we terug exotische streken op. Tot dan. In slaap wel. Met wat afterglow, hopelijk voor u.

0: straaltje van.
1: De avond van de opening.
0: De avond van de opening,
1: ja. Dus daar hing een soort speakersysteem in die bak, als je erin...
0: Die deurbel, hè. Ja. Dus je hebt het knopje van je deurbel en de speaker van je deurbel. En die hingen dan van bovenop en die knopjes hingen dan rond de bezoeker.
1: Zou je kunnen zeggen dat je het dan als een soort sampler kunt gebruiken?
0: Ja.
1: Dus je kunt die geluiden ook door elkaar... Je kon die geluiden ook door elkaar horen?
0: Ja.
1: En dus een nieuwe soort cut-up collage,
0: ja,
1: horen?
0: Eigenlijk wel. Ik moet wel zeggen, met die 30 bellen doorheen, die signalen worden soms een beetje verstoord. Dus in theorie was hij wel beter dan in de praktijk, maar het lukt wel.
1: En die... dus als we een deurbel gebruiken, we hadden in de jaren 90 hier op Radio Centraal bijvoorbeeld een extreem irritante deurbel. Dat was een grapje van onze technieker, denk ik, waardoor het in de uitzending gewoon dan... Zoiets. Nu werken we hier met een soort lamp die hier hangt.
0: Hey, dat is misschien wel makkelijk.
1: Ja, waardoor je dus niet meer in de ether hoort wat we, als er iemand aan de deur staat. Is het wel iets, die deurbellen, is het iets dat ook echt werkte als deurbel? Of werkte dus, het eigenlijk eerder als instrument?
0: Toen niet. En dan, Lieve had al die deurbellen nog liggen. En Lieve had geen deurbel voor de AI-machine. Dus die dacht... Ik ga Justine terug uitnodigen om mij een deurbel te geven.
1: Oké. Okay.
0: En ik heb dan 18 deurbellen gekozen. En die klankschaal die ik heb gemaakt, heb ik allemaal opgenomen. Dus ik heb 9 klankschalen. Ik heb die altijd 2 keer opgenomen op een andere manier. En die hangen nu op. Dus die kunnen nu wel echt als instrument bespeeld worden.
1: Nu wel extreem veel verklapt van wat er te zien is bij iMachine. Misschien
0: ja,
1: krijgt...
0: Wel.
1: Ja. Maar de luisteraar, het luisteraaresje dat momenteel nog aan het luisteren is, dat kan natuurlijk morgen gewoon tussen 3 en 9?
0: Nee, tussen 2 en 7, denk ik. Voilà. Maar dus voor de eerste keer vorige week heb ik met de Particles gespeeld. Dus ik heb op de klankschalen gespeeld en Nina en Carina hebben op hun instrumenten gespeeld en zo'n soort improvisatie gedaan.
1: Mm-hmm.
0: En deze zondag, dus morgen, gaat Oriana Ikomo daarop spelen. Zij is een jazzzangeres die veel meer doet dan jazzzang. Prachtige stem en zij gaat daar morgen iets mee doen. En volgende week zondag gaat Daisy Ray spelen op de klankschalen. Allebei uit Brussel, ja.
1: Dus u nodigt mensen, in de 3 weken dat de tentoonstelling loopt, nodigt u eigenlijk elke zondag iemand anders uit om ermee aan de slag te gaan met het werk eigenlijk dat er getoond wordt.
0: Ja, dus met de klankschalen en de deurbellen.
1: Ja, is er nog ander werk te zien ook in de tentoonstelling? Nee, het is echt een
0: installatie. Het is
1: installatie.
0: Heel puur.
1: Ja. Zeer puur.
0: Ja, wat een beetje atypisch is voor mij.
1: Ah, ja.
0: Maar,
1: vind je dat? Dat vind ik eigenlijk niet.
0: Nee? Ah, want het is allemaal, alles is wit.
1: Alleen
0: de klankschalen zijn wit.
1: Ja, ja, okay.
0: Dan eerst zouden we een heel moeras bouwen, maar dat was misschien dan
1: ja,
0: toch niet gedaan.
1: Ja, het zijn niet de kleuren die je gewoonlijk gebruikt. Ik ben er straks natuurlijk eens door uw portfolio gegaan. En je ziet toch een soort totaliteit aan, zaken die worden samengebracht. In, ja, toch een soort beeldtaal dat er... al is, vind ik, hoewel je nog niet zo super lang bezig bent. Denk een 5-tal jaar, of ben ik verkeerd?
0: Dus, ja, ik ben een 5-tal jaar afgestudeerd.
1: Ja, afgestudeerd.
0: Inderdaad, ja.
1: Daar is die interessante vraag weer van, wat beschouwt u als uw eerste werk? Ik vind het, het is hier 2 weken geleden, met Lina Ejda daar ook over gegaan. Als de praktijk nog redelijk pril is, vraag ik mij af of dat dus anders is dan wanneer mensen dus 40 jaar tijd hebben gehad om daarover te reflecteren. Wat als ze dan... Dat is veel gekleurder, denk ik.
0: Ja, er is wel veel meer kleur bijgekomen. Veel gekleurder? Ja, er is wel gekleurder. Maar je bedoelt dus wat mijn eerste werk...
1: Ja, wat gaat je eerste werk beschouwen?
0: Ik denk...
1: Het begin van je carrière, ik zal het zo zeggen.
0: Ik denk dat werk dat ik toen in Table Dance heb getoond, met die keramieke instrumentdingen dat jij toen ook hebt gezien. Maar dat ook wel het eerste is dat ik echt buiten school toen heb laten zien.
1: Het was een soort installatie die bewoog op een massage...
0: Nee, dat was later.
1: Ah, dat is later.
0: Dat waren eigenlijk gewoon 2 stalen podia.
1: Mm-hmm.
0: En dan had ik zo van die keramieke rammelaar. Ik denk die keramieke rammelaar. Dat is echt het eerste. Ja. En daar ben ik dan verder op gegaan. Maar ik denk die keramische rammelaar is wel het eerste dat ik zag als een werk van mij. Mm-hmm. Als een afwerking.
1: Je hebt beeldhouwen gestudeerd aan de academie hier in Antwerpen. Wat komt daar voor? Was er bijvoorbeeld beeldende kunst en muziek aanwezig als je opgroeide?
0: Niet zozeer. Ik kom niet echt uit een kunstige familie.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik heb zelf dan wel interesse daarin getoond. Ik ben naar de Sint-Lucas gegaan, ook in het middelbaar al. Dus toen wel altijd veel getekend als kind, zoals elke kunstenaar, denk ik. Maar ook wel die muziek was er al. Op mijn 15 of 16 wou ik gitaar beginnen spelen. Ik heb die gitaar nog altijd. Ik kan nog altijd geen gitaar spelen.
1: Dat hoeft ook niet, hè?
0: Nee, wel me heel erg mee geamuseerd met die gitaar.
1: Speelde dan ook in bands met mensen op dat moment? In die periode?
0: Toen ik 18 was, ben ik goed bevriend geworden met Nina Joy. En wij gingen toen een band starten. En dat was in de kelder van het huis van haar vader. En dat was eigenlijk vader, gewoon heel luid.
1: Erik Tielemans is de vader.
0: Ja. Dat was eigenlijk gewoon heel noisy. Dus ik had een gitaar en Nina had een drumstel.
1: Oké.
0: En zo hebben wij zo op 5 keer gespeeld, denk ik. Was wel heel leuk.
1: Gespeeld als in die kelder of in opgetreden?
0: Nee, gewoon echt gespeeld in die kelder.
1: Hadden jullie een bandnaam?
0: Nee. Maar wat wel heel schattig toen was, dat was extreem luid. Ze hoorden dat door heel de straat. En op een gegeven moment had Nina een briefje in de bus gekregen met iemand die zich aanbood om onze bassist te worden.
1: Wauw.
0: Ja. We zijn er wel nooit op ingegaan.
1: Ah, nee.
0: Maar we waren wel zo, maar we hebben wel met die formatie, denk ik 4, 5 jaar geleden, 1 keer gespeeld.
1: Live gespeeld.
0: Live gespeeld. En dan heette dat de reunie. Omdat het dan de reunie was van onze band die nooit het daglicht had gezien. En zo is dat ook wel wat begonnen. Allee, het is al lang dus dat ik met Nina speel. Maar met het tweede was heel fijn, maar dat was wel heel moeizaam.
1: Moeizaam?
0: Ja, en nu dan met de Particles, met Carina erbij, is dat echt een prachtige combinatie.
1: Zij vangt de moeilijkheden op.
0: Ja, ik weet niet, dat werkt gewoon beter met ons drieën, vonden we.
1: Mm-hmm.
0: For some reason, ja.
1: Ik weet dat je graag naar extreme metalconcerten en zo ging of gaat.
0: Ja, ook wel een beetje.
1: Is dat iets dat je zelf hebt geambieerd om zulke muziek te spelen? Want dat ligt wel, het ligt op een manier auditief toch mijlenver weg van wat u zelf als muziek maakt.
0: Toen ik zo begon, dat ik die gitaar kocht, was dat wel... Dat was begonnen met zo... ik wil de Ramones leren, zo. Zo die dingen. Maar dan denk ik...
1: Een soort punk dan?
0: Ja, een soort punk. Ja. Maar ik denk toen ik nog redelijk jong in het middelbaar zat, had ik Antwerp Music City ontdekt.
1: Ah oh ja.
0: En metal. Okay. En ik vond dat gewoon heel fijne concerten. En ik ging er naartoe. En dan ging er wel zo'n wereld voor mij open daarmee.
1: En het is niet dat u dan... Of heeft dat u wel aangezet tot zelf spelen?
0: Ja, dat wel zeker. Ja. Maar dan wat ik uiteindelijk maakte, is dat wel een beetje anders.
1: Ja, dat klonk niet als metal of punk.
0: Nee.
1: Eerder als noise.
0: Ja, eerder als noise. En die dingen met Nina lag er wel dichterbij, die eerste banddingen.
1: Doordat er ritme was.
0: Nee, er was geen ritme. Er waren gewoon een gitaar en een drum.
1: Ja, maar een drum is op zijn best toch een beetje ritmisch, of niet?
0: Ja, Nina was wel ritmisch. Ik ben gewoon niet zo ritmisch. Ik heb echt geen gevoel voor ritme.
1: Nee?
0: Nee, eigenlijk echt niet. Matthias lacht mij altijd een beetje uit.
1: Matthias Mu, uw partner.
0: Mijn partner, die is altijd zo... Jij voelt dat echt niet. Dus dan ben ik zo... maar het lukt dan ook wel of zo.
1: Ja, dus misschien dat je daarom muziek maakt die daar totaal wars van is.
0: Ja, ik denk eerder dat is wat... hoe ver mijn kundes reiken of zo. Dat ik het zo wat oplos. Maar ik heb ook wel... Ik merk met die muziek... Ik zie mij ook niet echt als muzikant, maar meer als geluidskunstenaar.
1: Okay.

0: Wat een pret. U luistert naar Tyfustijd op Radio Centraal 106.7 FM 10 DAB+. De streamen van uw computer of achteraf via het afschuwelijke Spotify uiteraard. Vandaag, ik overstuur een beetje, mijn excuses. Vandaag te gast Justin Rielet. Op de achtergrond hoorde u Particles, eigenlijk niet echt alleen op de achtergrond, ook op de voorgrond toen het programma zo net begon. Welkom Justin. Particles is een van, of is eigenlijk de band waar u in speelt?
1: Ja, dat is inderdaad de band van Nina Joy Tielemans en Carina Zarmi-Bektova. En we zijn met drie Particles.
0: Particles. We gaan het daar straks zeker over hebben, maar we beginnen zoals steeds op het einde. En voor een keer niet in het begin. En dat doen we omdat u momenteel iets gaande hebt. U bent beeldend kunstenaar, ook muzikant, zoals we net hoorden. En van dat beeldend werk van u is een soort tentoonstelling.

0: door een drietal kunstenaars in Berchem, in de Statiestraat, geloof ik?
1: Statiestraat 74.
0: Statiestraat 74, iMachine. Het kikkerkoor bestaat eigenlijk ook, zou je kunnen zeggen, uit een grote bende deurbellen.
1: Inderdaad. Dat is eigenlijk gekomen met... Ik denk een vijftal jaar geleden heeft Lieve Segers mij uitgenodigd voor een tentoonstelling die hij had in Base Alpha Galerij. Compagnon en route. En had hij zo'n grote witte bak gemaakt. Waar hij denk viertal kunstenaars uitnodigt om iets met hem te doen. En ik had het idee om 30 deurbellen te kopen. En dat zijn van die deurbellen waar je zelf je geluid op kunt uploaden. En dan heb ik eigenlijk Lieve bij de eerste opening een microfoon rond zijn nek gehangen. Heel de avond opgenomen en dat dan verknipt.
0: Oei. Het komt niet altijd de meest propere praat uit.
1: Nee.
0: Let hij dan op wat hij zegt?
1: Hij is het af en toe wel eens vergeten. Dat ik dan zo, dat hij dan zo over mij aan het praten was. En dat hij dan zo was van, oh, sorry Justine.
0: Oei.
1: Maar niet zo erg, hè. En dan later op de avond, dan waren ook wel mensen van, ah, het microfoon rond u. Wow, dan begint iedereen te zingen. En dan heb je wel iets grappiger.
0: En daarmee hebt u collages gemaakt.
1: Ja.
0: Die dan fungeerden als geluid, als deurbelgeluid?
1: Als deurbelgeluid, ja. En die waren dan in die witte bak te zien. En al die knoppen lagen... Want dat was elke witte bak met twee gaten. Dus je kon daar van onder in. En dan ging er zo een zonnestraaltje van deurbellen. En dan kon je elk als gast erop drukken en die avond wat herbeleven.
0: De avond van de opening?
1: De avond van de opening, ja.
0: Dus daar ging een soort speakersysteem in die bak als je erin...
1: Die deurbellen. Ja. Dus je hebt het knopje van je deurbel en de speaker van je deurbel. En die hingen dan van bovenop en die knopjes hingen dan rond... de bezoeker.
0: Zou je kunnen zeggen dat je het dan als een soort sampler kunt gebruiken?
1: Ja.
0: Dus kon die geluiden ook door elkaar horen?
1: Ja.
0: En dus een nieuwe soort cut-up collage horen?
1: Eigenlijk wel. Ik moet wel zeggen, met die 30 bellen doorheen, die signalen worden soms een beetje verstoord. Dus in theorie was hij wel beter dan in de praktijk, maar het lukt wel.
0: Dus als we een deurbel gebruiken, we hadden in de jaren 90 hier op Radio Centraal bijvoorbeeld een extreem irritante deurbel. Dat was een grapje van onze technieker, denk ik. Waardoor het in de uitzending hoorde dan... Zoiets. Nu werken we hier met een soort lamp die hier hangt.
1: Hey, dat is misschien wel makkelijker.
0: Ja, waardoor je dus niet meer in de ether hoort wat we, als er iemand aan de deur staat. Is het wel iets, die deurbellen, is het iets dat ook echt werkte als deurbel? Of werkte dat eigenlijk eerder als instrument?
1: Toen niet. En dan, Lieve had al die deurbellen nog liggen. En Lieve had geen deurbel voor de AI-machine. Dus die dacht, ik ga Justine terug uitnodigen om mij een deurbel te geven.
0: Oké.
1: En ik heb dan 18 deurbellen gekozen. En die klankschalen die ik heb gemaakt, heb ik allemaal opgenomen. Dus ik heb 9 klankschalen. Ik heb die altijd 2 keer opgenomen op een andere manier. En die hangen nu op. Dus die kunnen nu wel echt als instrument bespeeld worden.
0: Nu wel extreem veel verklapt van wat er te zien is bij iMachine. Misschien
1: ja,
0: krijgt...
1: Wel.
0: Ja. Maar de luisteraar, het luisteraresje dat momenteel nog aan het luisteren is, dat kan natuurlijk morgen gewoon tussen 3 en 9...
1: Nee, tussen 2 en 7, denk ik. Maar dus voor de eerste keer vorige week heb ik met de Particles gespeeld. Dus ik heb op de klankschalen gespeeld. En Nina en Carina hebben op hun instrumenten gespeeld. En zo'n soort improvisatie gedaan.
0: Mm-hmm.
1: En deze zondag, dus morgen, gaat Oriana Ikomo daarop spelen. Zij is een jazzzangeres die veel meer doet dan jazzzang. Prachtige stem. En zij gaat daar morgen iets mee doen. En volgende week zondag gaat Daisy Ray spelen op de klankschalen. Allebei uit Brussel, ja.
0: Dus u nodigt mensen, in de 3 weken dat de tentoonstelling loopt, nodigt u eigenlijk elke zondag iemand anders uit om ermee aan de slag te gaan met het werk eigenlijk dat er getoond wordt.
1: Ja, dus met de klankschalen en de deurbellen.
0: Ja. Is er nog ander werk te zien ook?
1: Nee.
0: In de tentoonstelling. Nee, het is echt een...
1: Het is echt dat.
0: Een
1: het
0: installatie.
1: Is heel puur.
0: Ja. Zeer puur.
1: Ja, wat een beetje atypisch is voor mij.
0: Ah, ja.
1: Maar,
0: vind je dat? Dat vind ik eigenlijk niet.
1: Nee? Ah, want het is allemaal, alles is wit.
0: Ah, alleen
1: de klankschalen zijn wit.
0: Ja, oké.
1: Okay. Dan eerst zouden we een heel moeras bouwen, maar dat was misschien dan...
0: Ja, het zijn, het zijn niet de kleuren die je gewoonlijk gebruikt. Nee. Ik ben er straks natuurlijk eens door uw...

0: portfolio gegaan. En je ziet toch een soort totaliteit aan, zaken die worden samengebracht. In, ja, toch een soort beeldtaal dat er al is, vind ik. Hoewel je nog niet zo super lang bezig bent. Denk een vijftal jaar, of ben ik verkeerd?
1: Ja, ik ben een vijftal jaar afgestudeerd. Ja, afgestudeerd. Inderdaad, ja.
0: Daar is die interessante vraag weer van, wat beschouwt u als uw eerste werk?
1: Oeh.
0: Ik vind het, het is hier 2 weken geleden met Lina Ejda daar ook over gegaan. Als de praktijk nog redelijk pril is, vraag ik mij af of dat dus anders is dan dat wanneer mensen dus 40 jaar tijd hebben gehad om daarover te reflecteren. Want als ze dan, dat is veel gekleurder, denk ik.
1: Ja, er is wel veel meer kleur bijgekomen. Nee, veel gekleurder, ja, het is wel gekleurder. Maar je bedoelt dus wat mijn eerste werk...
0: Ja, wat gaat als je eerste werk beschouwen?
1: Ik denk...
0: Het begin van je carrière, ik zal het zo zeggen.
1: Ik denk dat werk dat ik toen in table dance heb getoond, met die keramieke instrumentdingen dat jij toen ook hebt gezien. Maar dat ook wel het eerste is dat ik echt buiten school toen heb laten zien.
0: Was een soort... installatie die bewoog op een massage?
1: Nee, dat was later.
0: Ah, dat is later.
1: Dat waren eigenlijk gewoon 2 stalen podia. Mm-hmm. Dan had ik zo van die keramieke rammelaar. Ik denk die keramieke rammelaar. Dat is juist. Echt het eerste. Ja, ja.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: En daar ben ik dan verder op gegaan. Maar ik denk die keramische rammelaar is wel het eerste dat ik zag als een werk van mij.
0: Mm-hmm.
1: Als een afwerking.
0: Je hebt beeldhouwen gestudeerd aan de academie hier in Antwerpen. Wat komt daar voor? Was er bijvoorbeeld beeldende kunst en muziek aanwezig als je opgroeide?
1: Niet zozeer. Ik kom niet echt uit een kunstige familie.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik heb zelf dan wel interesse daarin getoond. Ik ben naar de Sint-Lucas gegaan, ook in het middelbaar al. Dus toen wel altijd veel getekend als kind, zoals elke kunstenaar, denk ik. Maar ook wel die muziek was er al. Op mijn 15 of 16 wou ik gitaar beginnen spelen. Ik heb die gitaar nog altijd. Ik kan nog altijd geen gitaar spelen.
0: Dat hoeft ook niet, hè?
1: Nee, wel me heel erg mee geamuseerd met die gitaar.
0: Speelde dan ook in bands met mensen op dat moment? In die periode?
1: Toen ik 18 was, ben ik goed bevriend geworden met Nina Joy. En wij gingen toen een band starten. En dat was in de kelder van het huis van haar vader. En dat was eigenlijk vader, gewoon heel luid.
0: Erik Tielemans is de vader.
1: Ja. Dat was eigenlijk gewoon heel noisy. Dus ik had een gitaar en Nina had een drumstel.
0: Oké.
1: En zo hebben wij zo 5 keer gespeeld, denk ik. Het was wel heel leuk.
0: Gespeeld als in die kelder of in opgetreden?
1: Nee, gewoon echt gespeeld in die kelder.
0: Hadden jullie een bandnaam?
1: Nee. Maar wat wel heel schattig toen was, was extreem luid. Ze hoorden dat door heel de straat. En op een gegeven moment had Nina een briefje in de bus gekregen met iemand die zich aanbood om onze bassist te worden.
0: Wauw.
1: Ja. We zijn er wel nooit op ingegaan.
0: Ah, nee.
1: Maar we waren wel zo, oh. Maar we hebben wel met die formatie, denk ik 4, 5 jaar geleden, 1 keer gespeeld.
0: Live gespeeld.
1: Live gespeeld. En dan heette dat de reunie. Omdat het dan de reunie was van onze band die nooit het daglicht had gezien. En zo is dat ook wel wat begonnen. Allee, het is al lang dus dat ik met Nina speel. Maar met 2e was heel fijn, maar dat was wel heel moeizaam.
0: Moeizaam?
1: Ja, en nu dan met de Particles, met Carina erbij, is dat echt een prachtige combinatie.
0: Zij vangt de moeilijkheden op.
1: Ja, ik weet niet, dat werkt gewoon beter met ons 3e, vonden we.
0: Mm-hmm.
1: For some reason, ja.
0: Ik weet dat je graag naar extreme metalconcerten en zo ging of gaat.
1: Ja, ook wel een beetje.
0: Is dat iets dat je zelf hebt geambieerd om zulke muziek te spelen? Want dat ligt wel, het ligt op een manier auditief toch mijlenver weg van wat je zelf als muziek maakt.
1: Toen ik zo begon, dat ik die gitaar kocht, was dat wel... Dat was begonnen met zo... Ik wil de Ramones leren, zo. Zo die dingen. Maar dan denk ik...
0: Een soort punk dan.
1: Ja, een soort spelen. Punk. Ja. Maar ik denk toen ik nog redelijk jong in het middelbare zat, had ik Antwerp Music City ontdekt.
0: Ah ja.
1: En metal. En ik vond dat gewoon heel fijne concerten. En ik ging daar naartoe. En dan ging wel zo'n wereld voor mij open daarmee.
0: En het is niet dat dat u dan... of heeft dat u wel aangezet tot zelf spelen?
1: Ja, ja, dat wel, ja, zeker. Ja, okay. Ja. Maar dat wat ik uiteindelijk maakte, ja, is dat... wel een beetje anders.
0: Ja, dat klonk niet als metal of punk.
1: Nee.
0: Eerder als noise.
1: Ja, eerder als noise. En die dingen bij Nina lag er wel dichterbij, die eerste banddingen.
0: Doordat er ritme was.
1: Nee, er was geen ritme. Er waren gewoon gitaar en een drum.
0: Ja, maar een drum is op zijn best toch een beetje ritmisch, of niet?
1: Ja, maar Nina was wel ritmisch. Ik ben gewoon niet zo ritmisch. Ik heb echt geen gevoel voor ritme.
0: Nee?
1: Nee, eigenlijk echt niet. Matthias lacht mij altijd een beetje uit.
0: Matthias Mu, uw partner?
1: Mijn partner, ja, die is altijd zo... Jij voelt dat echt niet. Dus dan ben ik zo... Ja, nee, maar het lukt dan ook wel, of zo.
0: Ja, dus misschien dat je daarom muziek maakt die daar totaal wars van is.
1: Ja, ik denk eerder dat is wat... Ja, hoe ver mijn kundes reiken of zo. Dat ik het zo wat oplos. Maar ik heb ook wel... Ik merk met die muziek... Ik zie mij ook niet echt als muzikant, maar meer als geluidskunstenaar.
0: Okay.
1: Dat ik wel meer geïnteresseerd ben in het totaalplaatje.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is echt een onderdeel ervan. Dat is niet mijn hoofdfocus.
0: Ja, je zou kunnen zeggen dat alles wat je doet... eigenlijk al heel snel één ding is geworden.
1: Ja.
0: Ik heb daar zelf jaren over gedaan om dat bijeen te puzzelen, maar jij bent eigenlijk iemand die al de dingen die je doet, het beeldend werk, de tekeningen, de sculpturen maken geluid, dus zijn ook instrumenten. Die instrumenten worden dan weer gebruikt in de particles, in een band waar je speelt.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus het is wel allemaal deel van één wereld en er is ook een heel duidelijke, soort herfstige beeldtaal, zou ik het noemen. Ja, hoe is dat er gekomen? Is dat iets dat je maar geleidelijk hebt ontdekt of in de academie ontstaan is? Of hoe is dat er gekomen?
1: Ik heb altijd een heel groot interesse ook gehad in theater. En van het begin dat ik elk werk begon te maken, had ik altijd een link met theater. Omdat ik het gevoel had dat daarin alles wat ik interessant vind of wat mijn wereld kleurt, dat daarin terugkomt.
0: En dat zijn dan... Je bezocht dan bijvoorbeeld veel theaterstukken?
1: Ja, dat ook. Ja.
0: Oké. Okay. Zo, wat zijn dan dingen die je beroerden?
1: Ik ben nu aan het denken. Ik weet wel dat ik de stukken van FC Bergman mij altijd heel zacht zijn bijgebleven. Ik ga nu de laatste tijd ook veel naar de opera.
0: Mm-hmm.
1: Wat ik eigenlijk ook wel heel mooi vind, omdat dat ook wel in het theater zit. En dat dat toch wel nog een stap verder gaat. En Froufrou. Poppentheater wel.
0: Ja, ook iets wat we zodra zullen aanraken.
1: Ja.
0: Ook iets dat er is ingeslopen, denk ik, in uw werk recentelijk.
1: Ja, maar dat is eigenlijk wat ik dat altijd al doe, denk ik. Ik kan me nog herinneren dat ik... Want ik ben begonnen in schilderkunst. Ik heb 3 maanden schilderkunst gedaan.
0: 3 maanden?
1: 3 maanden, ja.
0: Dat is niet zo lang.
1: Dat is niet mijn ding. Nee, ik ben naar beeldhouwen heel snel geswitcht. Toen ik echt kwam dat wij alleen maar stillevens moesten schilderen, bijna. Voor een heel jaar dacht ik zo... Oh, nee.
0: Dat is een lang jaar.
1: Dat gaat een lang jaar zijn. Maar ik weet dat ik toen al was van, ik wil een poppentheater maken.
0: Oké. Okay. Dus je wilde eigenlijk, als je beeldhouwers zijn gaan studeren, wilde dat beeldhouwen zo... Want is dat ook niet een redelijk klassieke opleiding? Is het niet zo?
1: Een klassieke opleiding, ja. Dus eigenlijk paste ik daar ook niet zo goed.
0: Oké. Okay.
1: In beeldhouwen.
0: Want je wist al helemaal wat je wilde doen.
1: Plus, minus wel. Ja, ik had wel altijd een idee van wat ik wou doen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik heb wel echt voor de academie gekozen omdat ik technieken wou leren. Want ik heb een jaar Rietveld gedaan eerst. Direct van mijn middelbaar ben ik naar de Rietveld gegaan voor het basisjaar. En dat viel echt tegen.
0: Omdat dat al omdat te ver gevorderd was
1: ik
0: voor
1: Ik was
0: u
1: veel kind? Te jong okay. En ik kon niks van techniek. Ik kon enkel tekenen. En ik merkte dat ik heel veel ideeën had die ik niet kon uitwerken. En dat vond ik daar wat frustrerend aan. Op de Rietveld is gewoon dat heel veel praten over je werk.
0: Mm-hmm.
1: Het zijn zo discussies van 8 uur soms dat je een hele dag je klas moet bespreken. En dat als 18-jarige, die eigenlijk nog niet zoveel weet, was denk ik niet de beste keuze. En dan was ik van, oké, dan ben ik ook schilderkunst gaan doen. Wat ik ook nog altijd niet heel goed snap waarom ik schilderkunst heb gekozen.
0: Was dat iets dat je wel al deed op jezelf?
1: Ja, daarmee ik schilderde al. En ik dacht ook, want op de Rietveld, dat was heel open. Je kon eigenlijk in alle departementen wel langs gaan en wat van elkaar leren.
0: In situ-achtig, wat in situ hier is. Hè? Daar kun je eigenlijk ook kiezen wat je doet.
1: Ja, Ja, en je hebt al die workshops en ja. Dat is heel fluïde. Maar de academie, dus ik dacht dat schilderkunst, ik dacht zo, ah, ik ga schilderen, maar ik ga ook van alles anders kunnen doen. Maar dat bleek wel niet zo te zijn. Mm-hmm. En dan zag ik beeld aan, was ik zo, oké, dat is eigenlijk echt, denk ik, wat ik wil doen. Ik wil gewoon techniek leren, zodat ik die ideeën die ik heb kan uitwerken.
0: En is dat dan ook zo gegaan? Is het zo dat je bijvoorbeeld dat poppentheater dan hebt gemaakt?
1: Nee, toen nog niet. Mm-hmm. Het was daar nog niet klaar voor.
0: Zij zijn eigenlijk direct begonnen met het maken van klanksculpturen?
1: Niet direct, nee. Of eigenlijk wel. Mijn eerste, kan ik me nog herinneren dat ik een soort Hera's-hek had gelast. En daar dan zo'n piezo-slechte contact mic op had gezet. Dan een looppedaal daar aangehangen. En daar dan met zo'n metalen stok een paar keer overgaan als instrument.
0: Oké.
1: Dus eigenlijk wel. Maar dat was het enige
0: werk. Een soort gigantische gitaar dan?
1: Elke soort gigantische gitaar had ik gemaakt. En dat klonk nog wel goed.
0: Wat waren daar de, op 18-jarige of 19, 20-jarige leeftijd, de invloeden voor? Was u zelf al naar experimentele muziek beginnen luisteren, naar mensen die sound artists waren? Dus mensen die eerder het maken van sculptuur, klanksculpturen als beeldende kunst zien dan, en daar eigenlijk de focus op leggen in plaats van het maken van muziek?
1: Dat kan ik me niet zo goed herinneren. Ik denk het niet echt eigenlijk. Ik denk dat dat pas later erdoor is gekomen door dan...
0: Dus je had geen idee van andere mensen dat deden?
1: Ja, ik wist wel dat het er was, zeker. Zo. Maar het is niet dat ik echt een voorbeeld had of zo. Ik was gewoon altijd geïnteresseerd in hoe... Ja, in klanken... En dan als je dan zo in die workshop staat van metaal of van steen en je hoort die klank, was ik zo, ah, daar zit wel iets in. Dat klinkt goed. Of ook zo'n steenkapatelier, ik vind dat een prachtig geluid. En ik denk dat zo wat gevormd is, maar er zullen ook, denk ik, wel zeker invloeden geweest zijn van dingen die ik heb gezien. Zo. Maar ik kan er zo niet direct opkomen. Dan ben ik gewoon wel... denk ik, na dat eerste jaar heel veel uit geweest. Heel veel naar dingen van u gegaan, naar Forbidden.
0: Forbidden City, toen Forbidden nog in City. De... de straat waar de verschrikkelijk fascistisch café is. Ja, Jesuite, denk ik dat het heette.
1: Ja, de Jesuite, ja, denk het.
0: Was op dat moment eigenlijk, denk voor uw generatie, een... wat nu de zaak is voor de allernieuwste generatie, denk ik dan. Waar u ook nog steeds deel van mag uitmaken.
1: Dank u.
0: Maar die plaats, daar waren eigenlijk bijna elke paar weken andere tentoonstellingen, voornamelijk van echt jonge mensen.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. En dat was ook iets dat altijd uitmondde in een zwijnerij.
1: Ja, dat wel.
0: Met een feest aan. Daar hebt u niet getoond.
1: Nee, dat heb ik niet getoond.
0: Wat mij eigenlijk verbaast. Ik weet niet waarom dat ik dat dacht van wel.
1: Ik ben er gewoon veel geweest.
0: Je bent er veel geweest.
1: Ik ben er veel geweest, ja.
0: Dus je zei veel naar concerten beginnen gaan. Heel veel concerten in Antwerpen in de laatste 15 jaar zijn heel dikwijls mensen die toch in die artistieke gemeenschap zijn heel dikwijls solo en duo performances. Soms trio's, maar bands waren eigenlijk de uitzondering.
1: Ja.
0: Heel veel dingen zijn mensen aan een tafeltje met een instrumentarium. Herinnert u nog uw eigen eerste concert? Allee, of performance?
1: Ja, dat was dat in Table Dance, dat ik zei.
0: Ah, ja, dat is dat. Dat was
1: mijn allereerste keer dat ik speelde.
0: Ja.
1: Want ik werkte toen in Table Dance. En dat was eigenlijk eerst een idee meer dat ik ging laten zien wat ik had gemaakt. En dat heel minimaal ging activeren. Denk door andere mensen erop te laten spelen. Maar dan...
0: Op dat concert. Dus ja, mensen werden uitgenodigd om het zelf te proberen.
1: Ja, maar dan hadden we daar nog eens goed over gepraat en dat ging eigenlijk echt niet werken. Omdat dat...
0: Te gevoelig.
1: Ja, dat zijn ook wel instrumenten, maar dat waren eerder gewoon dingen waar je mee moest rammelen en dat gaf klank. Dus dat was, denk ik, iets beter dat ik daar zelf op speelde. Ik denk ook omdat je het dan zo wat, misschien zelfs gênant vond om iemand daarop te laten spelen, dat een muzikant is, om die zo een vaas te geven of zo. En dan eigenlijk heel last minute beslist van, oké, ik ga het alleen doen. En dan had ik eigenlijk ook net Matthias leren kennen. En die had mij eigenlijk geholpen met daar een soort beats en nummers van te maken. Want ik had al die geluiden opgenomen.
0: Nu herinner ik het mij terug. Ja. Hij had een soort sample deck of zo gemaakt.
1: Ja, ja.
0: Waarmee dat je eigenlijk het er een soort ritme in kon
1: krijgen. Ja, dus dat was eigenlijk met een octatrack gewoon. Allee, gewoon. Dat is eigenlijk een heel complex instrument. Ik snapte daar niks van. Maar Matthias had dat gewoon zo geprogrammeerd dat ik op knoppen moest drukken. En ik was perfect. Want ik weet nog dat ik ermee afkwam in Roma, was ze van, gaat je dan ook dat track spelen? En ik was zo, ja.
0: Roman die op dat moment samen met Michelle Woods table dance uitbouwt.
1: Inderdaad, ja.
0: Waar je ook werkte, als, niet als chef, maar
1: nee, als
0: dienst?
1: Zaal.
0: Zaal.
1: Bar.
0: Ja, als zaal.
1: Als de zaal. Ik was daar de zaal. Ja. Nee, ik diende daar op. Dat was heel fijn. En dan zo heb ik eigenlijk ook Matthias wel ontmoet. Dus zo zijn wij een koppel geworden met dat hij mij heeft geholpen.
0: Oké, okay, ja. Goed gedaan.
1: Ja.
0: En jullie zijn eigenlijk ook op een bepaalde manier gaan en blijven samenwerken dan?
1: Ja.
0: En samenwerking zou je kunnen zeggen is een belangrijk deel van wat je doet, denk ik.
1: Ja, ook wel.
0: Er is
1: wel veel samenwerking in mijn werk, ja.
0: Ja. In een vroeg stadium zijn er ook een tijd een residentie gaan doen in IJsland.
1: Ik heb Erasmus gedaan in IJsland. Ah, ja. Okay. Ja.
0: Dus een wissel is dat dan van school waarschijnlijk? Met een student van daar die dan naar hier komt?
1: Oh, niet per se, ik ging gewoon naar daar.
0: Oké. Okay.
1: Ja, en er was niet echt iemand naar hier gekomen.
0: Een waanzinnig land. Ja. Een beetje als, als je daar aankomt, is het een beetje alsof je op de maan landt.
1: Exact, ja. Zeker als je die bus van Keflavik naar het centrum pakt, is dat zo.
0: Wow. Ja, dat is een zeer bizarre ervaring. Maar er is altijd een zeer bloeiende en maffe kunstscène geweest.
1: Zeker.
0: Er zijn ook mensen als Dieter Roth die daar heel wat werken over hebben gemaakt. Wat is iets, wat zijn de dingen die je van daar hebt meegenomen, laat ons zeggen?
1: Ik heb daar eigenlijk wel veel geleerd over performance en over klanken ook wel. En heel veel andere dingen gezien. Want ik heb dat eigenlijk ook gekozen, die school. Omdat ik had maar twee scholen gevonden die fine arts als grote noemer gaven. Nou, niet beeldhouwen, sculpturen en apart waren. Beeldhouwen, schilderen, al die dingen apart waren.
0: Dat eigenlijk een totaalopleiding is. Ja.
1: Dat was nog altijd wel. Maar toen ik aankwam, heb ik een soort mixed media klas gekozen. Omdat ik daar wel heel veel nood aan had na op die academie te zitten. En die klassieke opleiding. Ik miste wel een beetje
0: speelvrijheid.
1: Ja. En ook op vlak van klank, dat ik toch begeleid kon worden. En op vlak van performance, want daar krijg je niet echt mee in beeld houden. Wat ook te begrijpen is. Daar hebben we altijd elke twee weken les van iemand anders. Van Amerika, van Finland. Dus dat was wel heel fijn. Dat waren heel korte modules.
0: Alleen met gastprofessors.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dan hadden we ook wel een vaste professor. En daar, die eerste keer dat ik iets moest doen, was dat ook een film ineens maken op Super 8. Was kei leuk. Dan zelf ontwikkeld. Dan performance gedaan.
0: Wat heb je daar gedaan als performance? Want ik kan mij niet voorstellen dat je op zo'n korte tijd al een instrument in elkaar kon hebben geflanst. Of
1: nee, dat heb ik niet gedaan. Ik had elke toen op een op een soort tweedehandsmarkt een keyboard gekocht. Zo'n heel stom keyboard dat van die lichtjes heeft dat je liedjes kunt leren. Maar eigenlijk een heel fijn ding. En ik heb dat gebruikt samen met... Ik had ook een soort drumcomputertje bij. Had ik elke soort album gemaakt.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En je hebt daar een plaat gemaakt?
1: Ja. Plaat. Dat was een digitale plaat van vier nummers.
0: Mm-hmm.
1: En ik had bij die plaat, zeg maar, had ik tekeningen gemaakt. Dus had ik ook een boekje uitgebracht, daar dan de downloadcode stond naar de Bandcamp. Dus als je dat boekje kocht, kreeg je dan alle tekeningen en de nummers. En dat heette Zaga Island. En dan had ik dat geriso-print, omdat ik ook... Die hadden een riso-printer. Ik dacht... Ik ga mij daarmee amuseren. En op onze laatste voorstelling heb ik dat dan live gespeeld met dan een soort projector met al die tekeningen projecteerde.
0: Mm-hmm. Ja. Wat betekent Zaga Land?
1: Zaga Island. Dat betekent van Sages, een beetje, heb ik daar een speling op gedaan. En dan Eiland, omdat ik op een eiland zat. Omdat ik ook wel die IJslandse folklore heel mooi vond. Heb ik wel wat van die Poetic Edda gelezen, in hoeverre dat dat lukt. En al die verhalen over die trollen en zo, dat vond ik echt geweldig. En dat zit daar ook wel allemaal in de verwerkt, en die mythes.
0: In de elfen mythes?
1: Ja, de elfen, de trollen.
0: Past, ja, past eigenlijk heel goed in wat je nu doet, zou ik denken.
1: Ja.
0: Ja,
1: een heel fijne tijd.
0: Herinnering aan IJsland, als ik er was, was dat we op een autosnelweg reden. En in het midden van een autosnelweg werd er vertraagd en lag er dus een gigantische rots waar zogezegd elfen in wonen. En dan moet dus iedereen rond, je werd rondgeleid rond die steen. Dus eigenlijk moet je voorstellen dat je hier op de autosnelweg een gigantische rotsblok hebt. En daar rond moet dus alles wordt daarvoor vertraagd. Een heel land gelooft daarin.
1: En dat vind ik zo mooi. Want dat vind ik dat we hier wel echt mist. Is zo...
0: Je kunt dat hier proberen. Ja, je bent er volop mee bezig met dat te proberen introduceren.
1: Dat is een beetje wat mijn werk inhoudt, inderdaad.
0: Ja. dit is nog tijdens school uiteraard, dat dit heeft tijdens uw studies aan de academie. Je hebt wel in recentere jaren, bijvoorbeeld vorig jaar, 25, zijn er terug naar IJsland gegaan.
1: Ja.
0: Voor een residentie, denk ik. En ook in het Van Gogh-huis in Zundert, waar een heel wat mensen nu al zijn voorgegaan. Onder andere Nel Aarts heeft daar ook een residentie gegaan. Hoe waren die residenties en hoe zijn die van invloed geweest op wat u doet?
1: Die van IJsland was wel een heel mooie residentie. Ik zat daar eigenlijk helemaal alleen in een van de meest noordelijke dorpen. Dus ik was ook nog nooit in het noorden geweest. Heel anders. Ook heel anders dan in Reykjavik wonen in een dorp. Er waren zo 4 mensen waar ik wat contact mee had. Maar die eerste week had ik ook niemand gezien. Dus dat was heel self-sufficient. Je krijgt een huis... regel het. Maar ik vond het eigenlijk wel heel fijn. Ik had er wel nood aan.
0: Mm-hmm.
1: Omdat ik het ook soms wel iets te druk vind in Antwerpen. Dus dat doe wel heel goed. En ik ben daar eigenlijk... heb ik heel veel tekeningen gemaakt. En geluidsopnames. En daar stond ook een orgel. Wat ook wel heel fijn was. Waar ik ook wat mee heb gespeeld. Maar ik heb voornamelijk wel die tekeningen als uitkomst gehad.
0: Mm-hmm. Wat was er te zien op die tekeningen? Zijn dat die recente... getoonde kleurpotlood tekenen?
1: Ja, want toen ben ik eigenlijk met kleurpotlood beginnen tekenen. Omdat ik eerst meer met aquarel bezig was. En ik had dan een doos slechte kleurpotloden mee. En dan eigenlijk daar wat verliefd op geworden.
0: Mm-hmm.
1: En dat waren ook, van die mythische figuurtjes. Die vaak terugkomen. Veel poppen kwamen daarin voor. Veel vissen en walvissen en puffins. Dus ook wel echt geïnspireerd door daar. Die ook wel, denk ik, zonder veel woorden een verhaal vertellen door alle kleine details dat er wat in komen.
0: Mm-hmm. En die voor een belangrijk deel uw wereld uitmaken, denk ik, of uw beeldende wereld.
1: Zeker.
0: Die figuren komen ook terug in pakjes of kledij die u hebt laten maken door
1: Arno Vleerakers. Arno Vleerakers, ja. En dat is echt een samenwerking met Arno, ja.
0: Het is een figuur met 2 oren, een beetje konijnachtige oren, een beetje gummo-achtig.
1: Ja.
0: Maar weer in die herfstkleuren. Een pak dat evengoed iemand in de Efteling zou kunnen aan hebben.
1: Efteling? Ja, nee, dat is wel waar.
0: Maar,
1: ik heb wel vaker gehoord dat mijn werk zo aan donkere Efteling is. Dat is wel cool.
0: Ja,
1: maar ik ben ook wel een grote fan van de Efteling. Dus.
0: Zijn dat ook dingen die belangrijk geweest zijn? Bijvoorbeeld het bezoek aan van die pretparken? Of,
1: ja, ik heb altijd wel een hele grote indruk bij me achtergelaten als kind. In films, zoals ook The Muppets.
0: Okay.
1: Alles van Jim Henson, The Labyrinth, Dark Crystal. Ik was geobsedeerd door ook Laika Studios, die films. Zoals Box Trolls, Coraline, De Grote Boze Wolf Show. Al die soort dingen hebben mij als kind enorm een grote indruk op mij achtergelaten. En nog altijd. En ik denk dat daar ook wel wat, die fascinatie voor die figuren komt.
0: Ja, totaal. Dat is absoluut te zien. En is dat iets dat je bij uitbreiding ook zou willen doen? Bijvoorbeeld dat type films maken of dat type ja, je zou even goed kunnen zeggen, ik ga in de Efteling werken en ik werk mee aan het bouwen van dit soort figuren, maar je doet dit wel in de kunstwereld.
1: Ja, want in de Efteling moet je dan zo... Kun je gewoon niet je eigen ding doen. Dan bouw je, dan gaat het iets uitvoeren. Een
0: pretpark oprichten.
1: Oh ja, zoals Dolly Parton. Zou wel leuk zijn. Ja, dat klinkt... nieuwe droom. Nee, ik wil wel ooit heel graag een theaterstuk ineensteken. Een volledig stuk. Of een opera, denk ik nu. Nu denk ik zo naar de opera aan het gaan, denk ik zo... Een poppenopera.
0: Is dat niet wat we net in de Nor en in de Folly deze zomer hebben kunnen
1: zien?
0: Ja,
1: maar dan groter. Met heel veel poppen.
0: Jullie hebben een stuk gemaakt. En jullie, dat zijn dan Arno Vleerakkers en u zelf. Je zei daarnet al, ja, dat is echt een samenwerking. Dus komen jullie zelf tot het creëren, of samen tot het creëren van die, ja, noem ik het sculpturen of poppen? Want hier is de grens heel dun.
1: Poppen.
0: Okay.
1: Ja, denk wel. Ik zie mijn sculptuur ook meer als poppen.
0: Je ziet je sculptuur ook meer. Alles zijn poppen. Dus ook de instrumenten zijn ook poppen.
1: Ja. Okay. Alles zijn poppen.
0: En,
1: ja. Dat is gestart met inderdaad dat ik al heel lang wou doen. En Arno wou dat ook heel graag doen.
0: Is iemand die in de opera werkte?
1: Ja, die werkt als koep in de opera. Dus die heeft ook heel druk. Die heeft een voltijdse job. Dus dat is ook niet altijd even makkelijk om dat samen te maken. Dus daarom ben ik eigenlijk zeg maar, wat begonnen met een soort verhaal te schrijven. En dan heb ik dat elke week met Arno zitten pingpongen. En dan zo hebben we dat samen wel echt uitgevoerd. Omdat dat verhaal en dat, die pop, dat zijn wij echt heel erg. Het is ook een supermooie samenwerking. En dan hebben we eigenlijk die pop gemaakt. Dus Rintintin heet die.
0: Van waar die naam?
1: Van Rintintin en Annette. Dat zijn gelukspoppetjes van in de Tweede Wereldoorlog vanuit Frankrijk.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb ook een ander werk in Annette genoemd. Daarvan.
0: Je hebt wat?
1: Ook een ander werk in Annette genoemd.
0: Niet net. Ah,
1: Nenet.
0: Ja. Nenet.
1: Nenet, ja.
0: Nenet.
1: Nenet. Ja. En dan is Rintintin ontstaan. En dan hebben we dat elke keer met hebben gedaan, want Sietje van de Aarde had ons uitgenodigd voor 1000 Girls.
0: Wat was dat?
1: Dus dat was eigenlijk een, ook ging beginnen als een soort theaterstuk, maar dat is uitgedraaid als meer een tableau vivant in Hasselt, een totaalstuk van Sietske. Prachtig stuk, en dan waren we allemaal andere mensen werken en dan had ze mij al complete vrijheid gegeven om iets te doen en ik was van, deze is het moment om iets met de poppen te doen.
0: Mm-hmm.
1: Dat was ook al 2 jaar dat we daarover bezig waren, maar dan het eerste jaar ging dat niet door met geld en blablabla. Bla, bla. En dan is dat doorgegaan deze jaar. En dan elk voor het eerst jaar dat debuut gemaakt met die poppenshow. En we willen wel echt meer en verder.
0: Met diezelfde poppen?
1: Met Rintintin gaat er zeker in blijven, maar we willen nu ook wel meer poppen maken. En ja, we hebben ook Sir Lancelot Drumstick natuurlijk. Ze hebben 2 poppen nu. Sir Lancelot Drumstick is een soort kip die doodgaat.
0: Die doodgaat, ja.
1: Die gaat wel
0: dus
1: dood,
0: elke keer terug tot leven komt voor, ja, het, voor
1: gek,
0: een nieuw stuk.
1: Ja, ja, ja.
0: Waarover gaan die verhalen en wie schrijft die? Of hoe komen jullie daartoe?
1: Die verhalen schrijven we echt wel samen. En voor het verhaal van Rintintin is hij eigenlijk een beetje gestart met... Rintintin is, is een beetje een kneusje, is heel zoekend en heeft zo wat levensvragen waar hij antwoorden op zoekt. Maar die gaat op een heel rare manier naar op zoek. Dus die wil allemaal van die rituelen uitvoeren. En in deze stuk gaat hij eigenlijk een kip vergiftigen. En dat is gebaseerd op een ritueel waarbij je een kip vergiftigt en hoe dat die sterft is de uitkomst of is het antwoord op je vraag. Maar in het stuk is Rintintin zo klunzig dat hij elk vergeet zijn vraag te stellen. En dus die vergiftigt die kip, die doet alles de rond. En dan heeft hij elk pas door dat hij echt die kip heeft vermoord. En dan is hij heel... Ja, heeft hij daar heel moeilijk mee.
0: Een soort moreel...
1: Ja, een beetje zo daar. En ik denk dat dat ook wel... Rintintin heeft wel wat eigenschappen van Arno en mij. Want ik denk toen ik dat... Toen we daar
0: schuldgevoel, begon... katholieke schuldgevoelens.
1: ja. Nee, van dat klungelige komt wel van Arno. En toen ik dat verhaal zo aan het schrijven was samen met hem, dan was ik ook wel in mijn praktijk gewoon zo op zoek naar van wat ben ik nu aan het doen? Waarom doe ik al die dingen? En ik denk dat dat ook wat daarvan komt. Omdat je haalt van je eigen ervaringen uit natuurlijk. En ja, Rintintin is nu ook echt wel onze kleine. We verwijzen daar echt naar onze kleine. En het is wat co-ouderschap. Dus,
0: en
1: ja.
0: Dus die gaat dan... Die verblijft ook soms bij Arno en soms bij u? Of?
1: Hij is meestal bij mij eigenlijk.
0: Oké, okay, ja.
1: Maar ik ga hem nog eens bij Arno afzetten.
0: Misschien in een rechtszaak te beslechten.
1: Ja.
0: Je had het net over Nenette.
1: Ja.
0: Die ook terugkomt in een van uw recent beeldende werken die getoond werden bij Clay Matters, een groepstentoonstelling die eigenlijk net gesloten is bij Keteler. En waar ik eigenlijk die figuren die in eerdere tentoonstellingen en ook in uw performances een beetje terugkomen. Hè? Die figuur met die oren op het hoofd, dat is ook konijnenoren. Ja, hoe zijn er daarbij gekomen? Van waar die naam? En is het correct dat die nu eigenlijk ook beginnen fungeren in uw beeldend werk? Hè? Dus dat, die, dat is een soort verslag van de verhalen die je daarover schrijft.
1: Ja. Maar die vertelde dat wel in een stille vorm. Dus bij die sculpturen heb ik ook wel lang mee gezeten van hoe ga ik die uitwerken? En hebben die echt een verhaal nodig? Maar ik heb het gevoel dat die eerder een stil theater vertellen. Dus door eigenlijk kleine suggesties. En elk werk heeft zowel een detail of zo dat een verhaal suggereert.
0: Mm-hmm.
1: En zo bezie ik die meer.
0: Ja, de toren die je hebt gemaakt met die figuur, dat is ook de Nenette-figuur, denk ik dan?
1: Nee, die Nenette is van die vlaggen.
0: Ah, dat is met die vlaggetjes,
1: van die
0: ja.
1: Die vaandels, ja.
0: Die toren heet in ieder geval de Toren van Kleine Stiltes.
1: Ja, inderdaad.
0: Omdat je daar geen, niet per se veel theorie aan wilt geven? Of,
1: mm-hmm.
0: Ja.
1: Omdat dat ook een soort als een verhaal zie, als een titel van een boek, waarin dat je zo de titel van dat boek leest en dan zelf al een heel soort verhaal in je hoofd daarvan maakt. En dat boek gaat dat nooit inlossen of zo. Omdat dat... Of misschien wel, maar dat gaat nooit zijn wat je daarbij dacht. En dat zie ik ook bij die werken. Mm-hmm. Dat ik elke gewoon een soort suggestie geef naar een verhaal dat wordt verteld.
0: Je hebt recent ook met Arno Vleerakkers ook een duo performance gedaan. Een soort food performance.
1: Ah ja, dat is waar. Ja, ja, ja.
0: Wat hield dat precies in? Het zag er zo wat chirurgisch uit.
1: Dus, ja.
0: Ik heb het alleen maar op foto gezien.
1: Ja, ja, ja. Dus,
0: misschien door het wagentje, maar het ziet er ook... het is een soort chirurgisch wagentje dat in een ziekenhuis wel eens zou kunnen rondbollen om mensen...
1: Een serveerkar.
0: Ah ja, serveerkar. Okay. Ik ga altijd van het slechtste uit.
1: Ja, nee, dat is gewoon een serveerkar. En die, dat is een schort.
0: Ja, ja, okay,
1: ja, maar ja. Ik snap nu, als je het zegt, snap ik het wel wat je bedoelt, hè.
0: Ja, doordat er misschien ook een figuur op, het, op de tafel ligt die
1: uit... onthoofd wordt.
0: Onthoofd
1: ja.
0: Wordt, voilà, ja.
1: Ja, ja, ja. Dat is dus Matthias Mu, mijn partner.
0: Mm-hmm.
1: Die heeft afgelopen jaar de tentoonstelling op poten gesteld, Tasting Tendrils, in het kader van zijn onderzoek op de academie. En hij werkt ook in een mixlab en die heeft elk een paar kunstenaars uitgenodigd om iets te doen met de mixlab. Om experimenten te doen met 3D-printers, met die nieuwe technologieën. En ik was daar één van. En daarvoor heb ik eigenlijk een food 3D-printer gebruikt.
0: Een food 3D-printer?
1: Ja, je kunt eten printen.
0: Oh, klinkt vies.
1: Ja, dat was een beetje raar wel.
0: Dus je voedt een machine met de ingrediënten?
1: Met zo'n papje, ja.
0: Oké.
1: En dan printen.
0: Wow.
1: Maar ook Tasting Tendrils, Matthias zijn insteek was ook echt met eten te werken. En ik werk ook af en toe met eten, dus die heeft mij gevraagd. En dan heb ik elke grote poppentaart gemaakt uit een siliconen voedselveilige mal. En daar dan een bak van
0: wijn. Voedselveilig erbij.
1: Ja, voedselveilige siliconen. En dan hadden wij knoppen voor die pop 3D-print met die eten food 3D-printer. Maar dat was niet zo makkelijk. Want die zijn er uiteindelijk ook niet op beland.
0: Oei.
1: Want ze moesten die bevriezen om die te kunnen aanraken en verplaatsen. Want dat was een soort mascarpone-crème. En met het performen hadden we die te snel uit een diepvries gehaald en waren die weer gesmolten en kregen die er niet meer af. Ja. Maar dus als performance hebben we die taart gedecoreerd.
0: Ik wou net zeggen, ja. Er is toch nog iets mee gebeurd. En ik zie ook, of ik denk toch ook te zien, dat het servies waarop deze werden aangeboden, toch ook een werk van u
1: dat
0: is?
1: Dat heb ik ook allemaal gemaakt. Ja, ja, ik had ook alle borden gemaakt, ja.
0: In... in welk jaar, wacht, ik weet niet meer in welk jaar, maar een tijdje geleden heb je in Pizza Gallery in Antwerpen,
1: ja,
0: in 2022,
1: geleden, ja.
0: Ja. Ring-a-ring. Maar ik herinner mij dat ik toen zag, dat ik toen wel dacht van, ah ja, ja, oké, okay, er is wel een soort link met eten, want daar heb je ook een soort voedselritueel uitgevoerd,
1: ja,
0: denk ik.
1: Ja, inderdaad. Dat was een viergangen menu. Okay. En elke gang was een spreuk.
0: Ah ja.
1: Een spreuk voor iets goed dat kon komen.
0: Een spreuk die jij zelf had geschreven?
1: Verzonnen, ja. Geschreven. Gebaseerd op allemaal andere spreuken die ik had gevonden.
0: Bestaande mythes? Of,
1: ja, ik had elk zo'n soort boek gevonden. En dat heette Moonspells. En dat waren allemaal spreuken die met de stand van de maan te maken hadden. En ik heb dat boek heel serieus genomen. En...
0: Dat is leuk voor de schrijver.
1: Ja. En dan wel een beetje herschreven naar mijn soort verhaal. Dus elk ingrediënt van een gerecht was een ingrediënt van de spreuk. En dat was ook met bijpassende wijnen. En dat heb ik dan opgediend en geperformed als performance echt. En dat was telkens... Dat waren 5 avonden, dat waren telkens 10 plaatsen. Omdat ik... Meer was wel moeilijk.
0: Tijdens de, het is niet zo dat er tijdens de opening bijvoorbeeld, waar wij gewoon ook in Pizza Galleries, daar heel veel volk. Dus...
1: We hadden geen echte opening, het was mijn reservatie.
0: Ah ja, ja. Oké, okay, ja. Want dit is tijdens... Nee, het is niet tijdens COVID.
1: Nee, dat was nog na COVID. Ja, ja, ja. Ja. Ja.
0: Oké, okay, dus je beperkt het publiek. Hè? Er kon maar 10 man komen.
1: Ja. Dat was ook wel een engagement, want dat was 2-3 uur.
0: Ah, ja, ja, ja. En konden de tentoonstelling ook op een andere manier zien? Want het was wel in een soort tentoonstellingscontext.
1: Ja, enkel hadden we een open finissage gedaan, waarbij ik dan gewoon oesters serveerde.
0: En dat was gepresenteerd in een soort sculptuur ook weer?
1: Ja, dus ik had 2 tafels gemaakt die een soort cirkel vormden, waar ook allemaal keramieke objecten van mij in verwerkt waren. Dan
0: waren dat ook objecten die als instrument konden fungeren,
1: nee,
0: bijvoorbeeld?
1: Daar waren eigenlijk geen instrumenten
0: dus dat was
1: bij.
0: Dus dat was misschien de eerste keer dat je echt sculpturen maakte? Allee, die geen klank, geen klank voorbrachten?
1: Ja, maar die hadden allemaal dan wel een andere functie of zo.
0: Ja, ja, ja. Dus het zijn wel altijd bijna gebruiksvoorwerpen.
1: Ja, ja, dat vind ik wel. Daarmee dat ik nu mijn sculptuur eerder als poppen zie, omdat ik zo'n statische sculptuur... Dat voelt niet wat ik maak. Het voelt dat die altijd wel een leven hebben of toch iets meer gebruikt mogen worden. Ja. Ik weet niet wat ik aan het zeggen was. Ja, dat.
0: Dat het eigenlijk ook altijd gebruiksvoorwerp
1: is. Ja, dat ik ben altijd een soort gebruiksvoorwerp. Is mijn een functie dat ik verzin of zo.
0: Uh-huh.
1: Ja. Ja.
0: Buiten dan de recente sculpturen die je bij Clay Matters hebt getoond?
1: Dat zijn poppen.
0: Poppen?
1: Ah ja.
0: Ja, keiharde poppen zijn.
1: Dat zijn poppen. Ja.
0: Maar die... Ja, oké, okay, maar je kunt die wel toch heel moeilijk... Ik kan er moeilijk met een arm in steken en daarmee een poppenspel spelen.
1: Nee, maar dat is wel nu wel heel letterlijk, hè, Dennis?
0: Ah.
1: Dat kan ook wel een pop... Dat is een stil theater, zie ik dat?
0: Ja, ja, dat snap
1: Stille
0: ik.
1: Stille poppen, ja.
0: Ja. Ja, oké. Okay,
1: ja.
0: Oké, okay, ja? Jij wint.
1: Maar je kunt je arm er ook wel eens in steken, zo.
0: Heb ik al geprobeerd.
1: Ja? Niet laten vallen? Nee,
0: nee, dat is gelukkig nog niet gebeurd.
1: Nog niet?
0: Nee.
1: Want die andere wel, die figuur die zo stond, die kun je wel zo over je arm foefelen. Ja.
0: Ja, ik vond het een enorme upgrade. Niet dat ik het ervoor minder goed vond, maar het was iets dat toch beeldend harder inzette op een... Ja, minder hard op een gebruiksvoorwerp, vond ik.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ja, ik heb niks te vinden, want het blijken gewoon poppen te zijn. Ja. Die je kunt gebruiken als een...
1: Nee, je kunt ze niet gebruiken als pop.
0: Nee. Je kunt ze niet gebruiken als pop.
1: Maar het zijn wel poppen.
0: Het zijn poppen.
1: Ja.
0: Nu snap
1: maar
0: ik
1: je kunt ze gebruiken... Dus die hebben een soort leven in hun. Dat is hun functie. Het is eerder dat ik alles een functie of iets meer geef dan echt een gebruiksvoorwerp.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Hoe belangrijk zijn de titels binnen, bij die, binnen uw praktijk in het algemeen?
1: Het is altijd wel, ja, dat is natuurlijk wel belangrijk, een titel. Maar het is altijd wel verzoeken.
0: Het is niet dat er een idee en een titel aanplakt op voorhand.
1: Of
0: dat
1: nee, die titels komen altijd achteraf pas.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus je benoemt ze als ze klaar zijn.
1: Ja. Mm-hmm. Ja. Omdat ik ook meestal begin ik met een heel ja, ruim, vaag idee. En naarmate dat ik daar die aan het maken ben, weet ik pas echt waar die naartoe gaan. Dus ik begin niet echt met een heel duidelijk plan. En met daar ook wat tijd mee te spenderen, leer ik die kennen, die sculpturen. En zo vormen die titels dan meestal. En dat gaat vaak gepaard met iets dat ik dan aan het lezen ben. Of... Zo, want die Ring a Ring a Widdershint, dat is van een, The Witch is Real.
0: Dat was de titel van de solo-expositie en food performance bij Pizza Gallery.
1: Pizza, ja. Dus dat was...
0: Specifiek food performance, omdat de galerij Pizza heet?
1: Nee, maar dat paste wel. Ja. Nee, omdat ik gewoon een heel groot interesse heb in eten. En ik ben daar enorm veel mee bezig.
0: Als chef?
1: Ik kook wel. Ik heb ook wel als chef gewerkt. Allee, chef. Ik heb in een keuken gewerkt. Lang in de horeca ook gewerkt. En op een gegeven moment was ik zoveel bezig met eten. Dat is het enige waar ik nog aan dacht, zo eten en mijn kunst. Dus dan was ik van, ja, dan moet dat wel
0: gemerged
1: worden of zo. Ja. Maar op die manier dat jij een Pizza Gallery hebt gedaan, ga je dat wel nooit meer doen.
0: Wat werd daar bijvoorbeeld opgediend?
1: We hadden eerst een oester. En dan
0: een oester waar niet noodzakelijk iets mee gebeurd werd, waardoor het iets anders werd?
1: Nee, het was gewoon een oester. Mm-hmm. Ik vind dat een oester puur moet blijven.
0: Oei, ja.
1: Ja.
0: Ik vind dat een oester gefrituurd moet worden.
1: Oké. Okay. Dan hadden we een rood biet ingepakt in een koolblad. En dan had ik een soort linzenstoofpot. En dan was er nog een soort cake. Ja.
0: Het was een drie gangen menu. En je zegt dat 3 uur duurde. Wat gebeurde er dan?
1: 4 gangen.
0: 4 gangen, mijn excuses. Wat gebeurde
1: er? De oester was ook een gang.
0: Dat snap ik, ja.
1: Wat gebeurde er allemaal?
0: Want als iets 3 uur duurt...
1: Veel wachten. Want ik was niet zo goed voorbereid. Ik was wel voorbereid. Maar op het moment zelf moest er nog veel à la minuut gebeuren. En die eerste 2 keer dat ik eigenlijk had gedaan, was het echt lang. Omdat ik geen hulp had ingeschakeld. Ik dacht, ik kan dat wel. Maar dat was wel echt veel. Want dan had ik ook ja, bij elk gerecht had ik wijn. En ik deed dat allemaal. En dan had ik ook een familiar waar ik iets over vertelde. Een familiar is een soort compagnon dat heksen vaak hebben. Die elk begeleidt. En dan had ik ook vliegende penissen. Dat zijn fasciums. En die jagen de slechte geesten weg. En dan heb ik ook The Witch is Real gezongen. 1 keer. Voor ik de andere keren durfde ik het niet.
0: Bent u beschaamd over uw zangtalent?
1: Ah ja, ik kan niet zingen.
0: Nee?
1: Nee.
0: Wel het pogen waard? Hier voor de luisteraar?
1: Nee.
0: Over samenwerkingen hebben we het al wel een beetje gehad, maar nog niet tot in het extreme. Iemand waar ik ook een tentoonstelling van jullie samen heb gezien, is Sam Druant.
1: Ja.
0: Was een, iets helemaal anders. Hè?
1: Helemaal anders, ja.
0: Wat hebben jullie precies gedaan?
1: We waren eigenlijk net afgestudeerd, allebei. En Sam is een hele goede vriendin van mij. En onze werelden liggen ook wel redelijk dichtbijeen. Dus dat was altijd zo, oh, we moeten samen iets doen. En dan bij Bos Academie is aangevraagd.
0: Wat houdt dat precies in?
1: Bos Academie, dat is eigenlijk... Het bos biedt u dan een plaats en ruimte en een tentoonstellingsplek aan en ondersteuning. Mm-hmm. Voor jonge kunstenaars.
0: Ja.
1: Of...
0: Dus op de eerste verdieping in die vierkantige zaal, geloof ik.
1: En wij toen dat inderdaad laten zien. En wij waren dus allebei net afgestudeerd. En het was allemaal zo nogal... Ja, als je net afgestudeerd bent, dat is niet zo leuk. En dat is zo, wat gaan we doen? Dus we hebben ons eigenlijk gewoon keihard geamuseerd.
0: Maar wel met fysiek resultaat.
1: Ja, we hebben een soort resultaat gemaakt. Ja, maar dus... we wouden het gewoon echt fijn houden. We wouden er niet te veel over nadenken. Dus wij hadden een soort pende vriendrelatie waarin wij tekeningen naar elkaar stuurden. En dan hebben wij die tekeningen gecombineerd. Ja, met de post.
0: Of met de, per e-mail.
1: Nee, we gaven die dan aan elkaar.
0: Want je woont toch niet altijd hier, dus ik dacht dat...
1: Nee, toen woonden zij wel nog op, dus op de Kiel. Dat ging nog. Ja. En dan hebben we al die tekeningen gecombineerd. En heeft zij het tufte gedaan en heb ik laswerk gemaakt als ondersteuning van die tuftwerken.
0: Dat is een soort begroeid tapijt, zou je het kunnen noemen.
1: Ja.
0: Hè, zo'n soort dikstaand. Tuften is een soort techniek.
1: Ah ja, tuften, ja. Dat is een soort tapijttechniek waarin mijn geweer eigenlijk wol in een stuk...
0: mat schiet.
1: Ja, ik ben zelf geen tuftexpert, dus Sam zou het veel beter kunnen uitleggen. Maar voor hoeveel ik het heb gezien, is het zo, ja.
0: En wat waren tekeningen die jullie samen hebben gemaakt? Ja. Dus die tekeningen die jullie samen hebben gemaakt, of hoe kwam dat door die ruilhandel, dat jullie dan die door elkaar gooiden, of zo, die tekening? Dus je stuurde een half afgewerkte tekening en zij maakte die af, of hoe ging
1: zoiets, ja. Of dan met die uiteindelijke designs hebben we dan ook tekeningen gaan combineren die mooi bij elkaar pasten. En ook wel inderdaad wat afgewerkt van elkaar op dezelfde papieren zitten tekenen. En zo is dat wel ontstaan.
0: Mm-hmm. Had dit ook al te maken met de verhalen die je net allemaal hebt verteld over die figuren? Kwamen die er ook al in voor?
1: Nee.
0: Dit staat daar eigenlijk volledig nog los van.
1: Ja, dat was ook nog heel pril en we wisten niet zo goed wat wij aan het doen waren. Mm-hmm. Of ik toch. en ja.
0: Hoe zag je dat laswerk eruit?
1: Dat laswerk, wat hadden we daarvoor gedaan? Ik had zo'n soort cirkelkoepel gemaakt, waar dan een werk in hing. Dan ook van die kapstokachtige dingen waar een werk aan hing. En dan had ik mijn plasmacutter, ik had je zo in staalplaten figuren uitgesneden en die ermee opgelast. En dan hadden wij ook één grote staalplaat gemaakt die wij ook een gezamenlijke tekening op hadden gezet.
0: We zijn direct begonnen met gigantische werken te maken die je bijna niet kunt opslagen.
1: Ja. Ça va. Nee, ik heb me daar wel van afgestapt van hele grote dingen te maken. Mm-hmm. Want op school deed ik dat meer, maar op den duur, waar zet je die dingen? Ik las ook niet meer, nee.
0: Wat er nu bezig is, in ieder geval behapbaar. Hè? De tentoonstelling die nu bij iMachine bezig is. Allen daarheen. Morgenmiddag dus tussen 2 en 7.
1: En om 5 uur speelt Oriana.
0: Ah, om 5 uur morgenmiddag speelt Oriana.
1: Ja, en daarvoor kun je bezoeken. Maar kom gewoon om 5. Half 5.
0: Oké. En niet te lang.
1: Faal. Liever houdt je wel geëntertained.
0: Oké. Wat brengt de toekomst verder nog? De nabije toekomst en niet heel uw leven.
1: Niet heel mijn leven.
0: Allee, wat denkt u dat de toekomst nog brengt? Komen er nog andere dingen aan, bedoel ik?
1: Ja, er komen nog hele leuke dingen aan. Ik ga me vooral focussen op mijn keramiekwerk komende maanden. Op mijn keramieke poppen. En ook met Arno verder werken aan ons poppentheater. En hopelijk snel een gigantisch poppentheater.
0: In het Justine Grillet pretpark.
1: In het Justine Grillet pretpark. Ach, ik kijk er zo hard naar uit.
0: We hebben het niet echt uitgebreid gehad over de particles, maar daar luistert u nog enkele minuten naar. Die zullen ook nog wel eens optreden. Die hebben dat net gedaan.
1: Ach, we gaan wel ooit nog eens optreden.
0: Goeie idee.
1: Ja.
0: Hartelijk bedankt, Justine Grillet, om voor de komst naar de studio's van Radio Centraal. Volgende week zijn wij er opnieuw met als gast Danny Kontjesmaat.

0: iemand centraal op Radio Centraal. Iemand met vijf letters L in de naam.
1: Bill Laswell.

topbassist en topproducer. Houdt ook van muziekjes van overal ter wereld, just gelijk waar.

Work Song. Staat op het debuut van Bill Laswell op Basslines. Een debuut van 1933. En omdat het zo groefde, gewoon dat nummer er dan ook nog even kiezen.

Zeer opmerkelijke drum en bass plaat van Bill Aswell. 1996, ook raar verschenen op een Belgisch label, op Sub Rosa.

Je hebt maar een vierkante meter nodig. Dit is zeer early stuff van rond 1980. Temporary music van Material. Material was het groepje van Bill Laswell. Het is hier dan ook een uur uitzonen over en met Bill Laswell.